de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Chris Stoffen van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rukuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: heerlijke tijd.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Tyler.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

0: En er werd een hele goeie morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland, Jean Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, zeker. Het is 90 morgen achter de Friesland, Jean Gospel tijd. En ja, ik vind hem morgen mooi. We werden een hele uitzending mooi. Het is oorlog lang heerlijke muziek. En ja, we zitten in de vakantieperiode. De liedse, of de gewone basiskwallen, die binnen weer een week heen. En de, ja, het voortzet onderwijs gaat ook al weer ondergang. Dus ja, dat is ik de allereerste non-stop uitsturing. En daar staan Ellie en Rickert Joort centraal. Zij zullen die hele uitzending verzorgen in al je liedjes. En ik heb een stuk of 30 kleerstelen ook. Dus dat komt vast helemaal goed. Wij zijn correct begonnen met het nummer aan het werk. En dit nummer, dat zit Rick in het Fries. Hè? Want Ellie en Rickert, hij hier een cd maken met het Bennekoor Fredoze van Kolm. En daar hiet het on het werk. En ik weet net of die ik nog voorbij komt. Maar ja, het is wel weer een heel mooi liedje. Weer on het werk, weer on de gang. En ja, samen moeten wij dus ik deze snijde morgen weer een programma mooi zien. En straks een tjerketje eens doen. En dan moeten we het fysiekplaatprogramma ik nog doen. Dus ja, ach ja, er is weer van alles te doen. Goed, we gaan verder mooi. Mijn juk is zacht, al die jaren, liedje van verlangen. Ja, jongens, ik kan al die titels wel opnemen, maar dat kan toch net om te horen. Dus ik ga dan even naar Radio Omroep Zilt, bedoel ik. En dan naar de programmeren gaan en daar zie ik je om Friesland Jong Gospel aan die jongen klikken, dan krijg ik de hele playlist weer. Goed, alweer een hele protege eenmaal gauw weer naar de muziek van Ellie en Rickert. Mijn juk is zacht.
1: Mijn

was een mannetje dat zich verveelde, want de kermis was dicht en de kerk was dicht.

toen viel er een ster. En als een ster

klein mannetje. Want hij zei, ik wens dat er nog een ster valt. Dan heb ik nog even tijd om te denken. En het gebeurde. Als er een ster valt, mag je een wens doen. Mag je een wens doen als je het ziet. Als er een ster valt, mag je een wens doen. Wat zal ik wensen? Ik weet het niet. Ik wens dat er nog een ster valt. En nog één. En weer één. En nog één. En weer. En weer. En meer. En meer. Totdat er nog maar één ster aan de hemel zat. En ook die viel. Ik had zoveel kunnen wensen. Ik heb zoveel bedacht. Maar alles wat ik wilde is verdronken in de nacht. Waarom zocht ik mijn kans?

huis van mijn vader zijn heel veel woningen. En ik ga daarheen om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug om jullie mee te nemen. Dan mag je ook zijn

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Jazeker, ik was een prachtige liedje van Ellie Rickert. En ja, dan komt Alan er toch weer even tussen, omdat het de eerste oren weer hard op een rint. En ja, ik wil je hem graag dankzij voor het harkje naar deze eerste oren. Wij zijn er aan de andere kant van Jochen worden gewonnen. Wij, en dan hebben we nog een jelle oren. Tot hoor je al wat zien. Ik al je weer muziek van Ellie Rickert. En dan zou je hem jetten. We hebben ook een paar Friestalige noemers ertussen teruggedraaid. Van het Bennekoor Fredoza, dat mooi Ellie en Rickert een cd maken het Boeterbree en Green het Cies. En dat nummer komt direct ik nog even voorbij. Zeker. Maar nogmaals, dank voor het harkje en tot de andere kant van Jochen Oeren. We krijgen nog de nummers Bewaar de Vrede, Boeterbree en Green het Cies en Avondhuis. Dan ben je meer als u steed ervan om.

0: groene cheese.
1: Nee, boterbrie en groene cheese.
0: Ach, groene kaas, dat vind ik vies.
2: Ik word nooit een Fries.
1: Ja, maar we hoeven het niet te doen.
0: Nou, jij wou per se dat cd'tje maken.
1: Ja, maar wij hoeven dat niet te zingen.
0: In het Fries.
1: We zingen een heel kinderkoor.
0: Ja, en Sip is er.
1: Ja, en Tineke is
0: er. Dat is waar.
1: Nou, vragen we toch aan hun.
0: Laten we het gewoon voor hun
1: doen. Want wij worden toch nooit een Fries.
0: Ik word nooit een Fries.
1: Precies.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks int Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Jean Gospel op de stuurder om op Zilt. Ja, we krijgen even een hartje kind naar het nijs van Jochen horen. En als dat dan dingen is, dan moeten wij weer beginnen met de tweede helft van deze 1192e uitsturing. En nee, ja, dat is ik werd de laatste non-stop uitsturing, want de legers kwamen binnen weer een week naar hinnen. En het voortzetonderwijs gaat de kalier of is alweer ondergang. Dus ja, dan houdt dat ik weer op. En na een week weer een normale gewone uitsturing. Maar deze staat nog helemaal in het teken van non-stop en mooi, Ellie en Rickert. En ja, ik ben al weer van die heerlijke en soms hele kwatte noem ik ze die te verdraaien. En ik heb een stuk of 30 op een playlist tegen je. Dus ja, we gaan lekker terug zo. Goed, we zijn correct begonnen met een korrel graan. En dat is ook een verhaal in de Bijbel. En wat verteld wordt van ja, een korrel graan, dat wordt schidden in de aarde. Maar dat moet eerst sterven voordat er weer nieuw leven ontstaan kan. En ja, zo gaat het ik mooi ja, van alles. En ons Heer is ik gestorven en is ik weer op nieuw leven worden. En wij hebben een levende God, en ja, dat is toch iets fantastisch. Goed, we gaan lekker verder met de muziek. Ben je klaar? De verloren zoon, de steen is weg en de geest des Heren. Nou, die jouwe noemers West binnenkomt, halen er weer even tussen, denk ik. En dan, om dit programma af te sluiten. Maar goed, eerst gauw weer naar de muziek. Ben je klaar?

maar je kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken.

De geest des heren, zongen Ellie en Rickert Krijgt. En ja, Ellie al beloofd dat er nooit dat noemen er weer even tussen komen zo, want ja, u steed die rent al wel heel uit. En ja, we hebben nog maar goed 10 minuten meer en dan is het jou het zien, dan moet het cirkel zien in het begin. Dus dan maar wij eruit. Ja, zo simpel is dat heel gewoon. En ja, als ik het over die tjerkertjenst heb, dan staat er op je rooster dat de tjerkertjenst goed verzorgd zal worden. Terug de meneer René Schoorstra van Ternaat, maar ja, die had oorzaan. En dat had alles te krijgen met de ziekte van zijn vrouw en die dingen daaromheen. Dus daarom komt van deze keer dominee, de heer André van der Meer van Kerkoverstag. Die zal de tjenst verzorgen. En de muzikale omlisting in die tjenest, dat wordt wij verzorgen door uw programmamaker. En zo bidden we, ik word waarom een goeie, een mooie, maar vooral een gezegende tjenest. Want die zegen van de Heer, ja, die krijgen we alle keren weer mooi op het einde van zo'n tjenest. En ja, dat mag de hele komende weken weer maar doen. Maar het is ook zo wichtig dat we die zegen van de Heer weer mooi krijgen. Goed, wij gaan hier nog heel even verder mooie muziek. Daar is de herder, de pelgrim, de ware wijnstok. Nou, dat ben je samen nog even een paar nummers. Ik denk dat dus die dan wel om is. Ik wil jem Oliver heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorlogen Friesland en gospel. Zat ik in het begin al zo en dit is voorlopig even weer de laatste non-stop. Want de vakanties ben nou al je vol echt al je om. En het kwam mij, ik wil weer even heel mooi uit, ja, dat we nog een mooie non-stop uitsturing maatje kon. Ja, dan hoef ik die een playlist te mooi zien. En nou goed, dat kwam ik weer mooi door de drukte van de oude week. Maar goed, dat ben al hier weer de oorzaken. We gaan gauw weer verder een mooie muziek van Ellie en Rickert. Daar is de herder.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep Zeeland.
1: En dan weer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze snijdmorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. En stuurt u wat onder leiding van André van der Meer. Jongerenwerker bij Kerk Overstag. De muzikale omlisting in deze dienst werd ik jood bij verzorgen terug programmamaker. En zijn bidden we om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Ja, van harte welkom en leuk dat je luistert naar deze kerkdienst op deze radio. Ik zou bijna Radio 1 horen zeggen, maar dat is het niet. Het is Omroep Silt. Mijn naam is André van der Meer en vanochtend wil ik samen met u nadenken over het thema dichter bij God. God verlangt ernaar om met zijn aanwezigheid heel dicht bij u te komen. Maar hoe geven we nou ruimte aan hem in een tijd waarin we nog amper stil worden? Hoe ziet dichter bij God er nou praktisch uit? Het is voor mij een mooi thema omdat het kerkseizoen weer gaat beginnen. En nu voor mij juist weer de drukke periode aanbreekt. En ik weet niet hoe het met u gaat. Misschien zijn er stromen in uw leven. Geniet je van de zon. Maar misschien stormt het ook wel. En in alle seizoenen van je leven mag je erover nadenken. Hoe komt God nou dichter bij mij? Maar voordat we daar over verder gaan praten, wil ik eerst tegen u zeggen. Dat onze hulp en onze verwachting is van God.

Houd mij dicht bij u. Opwekking 616. De opzet van deze dienst zal misschien iets anders zijn dan u gewend bent.

ga de komende uur 3 mini-preekjes met u delen. 3 verhalen die allemaal gaan over die ene vraag. Hoe kom je nou dichter bij God? En na ieder mini-preekje sluit ik af met een kleine opdracht. Een opdracht die u thuis kunt doen tijdens het draaien van het volgende nummers. Dus 3 mini-preekjes, 3 verhalen en 3 kleine opdrachten. Niet alleen luisteren, maar ook meedoen. Want hoe kom je nou dichter bij God? Daarin gaan we, dit komende uur, gaan we dat samen ontdekken. Ik wil graag beginnen met verhaal nummer 1. God wacht op jou. Als we het hebben over dichter bij God, mogen we ons realiseren dat Gods hart verlangt om dichter bij jou te zijn. In Jesaja 43, vers 4, daar staat: jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik hou zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Vanaf het begin van de schepping is het altijd Gods verlangen geweest om dicht bij ons te zijn en tijd met ons door te brengen. God wil in intimiteit met ons leven. Maar omdat wij zondige mensen zijn, was de intimiteit niet mogelijk. Daarom kwam Jezus naar de wereld en hij gaf zijn leven voor ons door aan het kruis te sterven. En zo kon de relatie tussen God en mens hersteld worden. En er is geen andere weg naar de liefde van de Vader dan via het kruis. En een Bijbeltekst dat mij elke keer weer raakt, komt uit Zefanja 3, vers 17. Daarin staat: de Heer, je God, woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. En hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. En hij zal over jou juichen van blijdschap. Gods verlangen naar jou is zo groot dat hij over jou zingt van vreugde. En dat hij zelf over jou juicht. Jij laat zijn hart sneller kloppen. En misschien is dit heel ongemakkelijk voor je. Maar dat weerhoudt God er niet van om op deze manier op jou te reageren. Hij zal over jou juichen en over jou jubelen. In Genesis 3 vers 9 vraagt God aan de mens: waar ben je? En opnieuw deze morgen stelt hij jou dezelfde vraag. Waar ben je? Durf je eerlijk en kwetsbaar te zijn? Als hij vraagt: waar ben je? Dan mag je naar hem uitspreken: God, hier ben ik. En hij zal je toenaderen. Wacht rustig af en ervaar wat er gebeurt. En de opdracht die ik jou nu mee ga geven tijdens dit nummer van Selah, hier ben ik. Durf je te zeggen tegen God: hier ben ik. We gaan luisteren naar het nummer Selah, hier ben ik.

We hebben geluisterd naar het lied Hier ben ik van Sela. Misschien heb je tijdens het luisteren wel dezelfde woorden uitgesproken. Hier ben ik, Heer. Een eenvoudige zin, maar eigenlijk een heel bijzonder gebed. Want wat betekent het als je dat echt tegen God zegt? Straks gaan we het verhaal horen van de verloren zoon. Een verhaal dat ons iets laat zien over God, over thuiskomen en over hoe dichtbij hij eigenlijk wil zijn. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst samen met u bidden. Heer onze God, op dit moment komen we samen. Ieder op een andere plek. Misschien thuis, in de auto, tijdens het werk of gewoon ergens onderweg. Maar waar we ook zijn, we mogen weten dat u bij ons bent. Heer, en als we kijken naar de wereld om ons heen, kan er zoveel op ons afkomen. En soms lijkt het wel alsof er zoveel gebeurt dat we niet meer weten waar we moeten beginnen. Wilt u daarom ons hart tot rust brengen? Help ons om voor dit moment alles wat ons bezighoudt bij u neer te leggen. Onze zorgen, onze vragen, onze drukte en misschien wel onze angst. God, geef ons rust. Geef ons rust om te luisteren. Niet alleen naar de woorden, maar vooral naar u. Heer, en misschien zijn er op dit moment wel mensen die op dit moment alleen zijn. Mensen die verdriet hebben. Die zich zorgen maken en zich afvragen, waar bent u? Wilt u juist hen dichterbij laten zijn en laten voelen dat ze niet alleen zijn? Heer, en dat we leren om tegen u te zeggen, Heer, hier ben ik. Maak ons hart stil. Open onze oren en onze ogen voor wat u ons vandaag wil vertellen. Amen. We gaan zo meteen het verhaal horen van een verloren zoon. Maar Christian Zwoert heeft hier een heel mooi nummer over geschreven. En dat gaan we eerst luisteren.

Ja, hier is het altijd goed. We hebben allemaal dezelfde God. Maar de manier waarop we naar hem kijken, kan weer voor iedereen anders zijn. Aan het eind van mijn tienerjaren kwam ik regelmatig voor dat ik midden in de nacht thuis kwam. En heel vaak was ik mijn huissleutels kwijt. En toen mijn vader voor de zoveelste keer midden in de nacht uit zijn bed moest om voor mij de deur te openen, waarschuwde hij mij. En hij zei: André, als je de volgende keer weer je huissleutels vergeet, dan wacht je maar tot de volgende ochtend. Dan ben je de eerste voor wie ik de deur open doe. Dus voor mij was het een zaak dat ik nooit meer de huissleutels vergat. Dus het ging heel lang, ging dat goed. Maar natuurlijk kwam weer het moment dat ik ze toch weer was kwijtgeraakt of toch vergeten was. Dus ik belde aan. En midden in de nacht deed mijn vader de balkondeur open en hij riep naar beneden: Zoon, morgen vroeg ben je de eerste voor wie ik de deur open doe. En daar stond ik dan, midden in de nacht, 2 uur 's nachts. En gelukkig na een kwartier ging de deur alsnog open. Mijn vader met een lach op zijn gezicht en hij zei: Kom maar binnen, zoon. Voor mij was het een goede les dat ik toch beter op mijn sleutels moest letten. Maar het was vooral een les wat ik pas nu leer. Dat ik altijd thuis mocht komen. En mijn beeld van God werd hierdoor mede gevormd. Ons godsbeeld, jouw godsbeeld, wordt gevormd door traditie, door opvoeding. En nou ga ik het een beetje spannend maken met de vraag te stellen: is jouw godsbeeld eigenlijk wel terecht? En als je een beeld van God hebt, bijvoorbeeld die vooral streng en veroordelend is, dan zorgt er namelijk voor dat je misschien wel nooit helemaal onbevangen bij hem kan komen. Een soort godsbeeld maakt dat je God liever op afstand houdt. Het werpt als ware een muur op tussen jou en God. En de uitdaging ligt hem hierin: mag God zich opnieuw aan jou voorstellen? Durf jij te erkennen dat jouw godsbeeld, wat jij op dit moment hebt, onvolledig is? Ik geloof namelijk dat God veel krachtiger, genadiger, liefdevoller, begripvoller, heiliger is dan jij op dit moment denkt. Mag God zich opnieuw aan jou voorstellen? En het maken van de volgende oefening kan jou helpen om jouw godsbeeld misschien te veranderen of te bevestigen. Welk beeld heb jij van de Vader? En ik ga een paar namen noemen, paar beelden opwerpen, waarbij jij kan denken: daar kan ik mij in vinden bij God. Misschien is God wel voor jou een herder, een koning, heilig. Is God almachtig, liefdevol, dichtbij? Misschien heb je ook wel een beeld dat God misschien wreed is. Of dat hij sceptisch is. Of afstandelijk. Misschien is jouw beeld ook wel van God: hij is de schepper. Hij is rechtvaardig. En bij het noemen van deze woorden is er misschien nu op dit moment iets in jou geraakt. En nu wil ik het verhaal met jou lezen over de terugkeer van de jongste zoon. En dit verhaal raakt mij elke keer weer, omdat het naar mijn mening de kern is van wie de Vader voor mij is. Lucas 15, 18 tot en met 20. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok
en meteen ging hij op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. En breng het gemeste kalf en slacht het, want laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is weer teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De zoon dacht dat het beter was om zich voor te stellen als dagloner. Hij veronderstelde dat zijn vader hem niet meer als zoon wilde zien. En hoe vaak hebben wij dat niet bij God? Als we iets verkeerd hebben gedaan, gaan we in verontschuldiging naar hem toe. Het beeld dat de zoon van zijn vader had, bleek het tegenovergestelde van wie de vader daadwerkelijk was. En ik denk dat we mogen beseffen, daarom dat het beeld dat wij van God hebben, en wat ik net al eerder zei, per definitie dus niet klopt. Hij is groter, hij is machtiger, rechtvaardig, sterker, wijzer, krachtig, liever. En ga zo maar door. Hij is meer dan alles dat wij als mensen kunnen voorstellen. De volgende opdracht die we gaan doen tijdens het luisteren van het volgende nummer. En dat begint met een kleine reflectievraag. In hoeverre heb je de behoefte dat God zich opnieuw aan jou voorstelt? En hoe zou het zijn als de armen van de Vader jou omhelzen? Ik zei net, een van mijn lievelings Bijbelversen is Zefanja 3 vers 17. De Heer je God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. En hij zal over jou juichen van blijdschap. Stel je eens voor dat de Vader over jou jubelt, over jou juicht. Waaraan zou je dat merken? En misschien heb je wel binnen handbereik een pen of een papiertje. En dan mag je die gedachtes mag je eens opschrijven. We gaan nu luisteren naar een nummer. Een nummer wat ik zelf een keer heb geschreven. Vanuit Zefanja vers 17. Dat God de Vader over ons juicht en over jou jubelt.

Dichter bij God komen. Daar gaat deze kerkdienst vanochtend over. Het volgende verhaal gaat over God ontmoeten in de stilte. En daarbij ga ik een stukje Bijbel lezen over Elia. Daar staat, daar ging hij een grot binnen om de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe jij hier? Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heere, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hun naasten zich neergelegd, uw altaar verwoest en uw profeten gedood. En ik ben nu als de enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. En na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak, Elia, wat doe jij hier? In het verhaal van Elia is er geen moment waarin Elia het niet meer weet. Hij schreeuwt het uit naar God. Hij is teleurgesteld in het volk en hij wordt depressief. En hij wil uiteindelijk een einde maken aan zijn leven. En Elia stopt zich letterlijk in een grot. En dan verschijnt God aan Elia. Niet in een storm, niet in een aardbeving, niet in een vuur. Maar God verschijnt in de stilte. En hij lokt Elia uit de grot met het gefluister van een zachte bries. Elia ontdekte dat God in de stilte komt met genade. En God zou verder gaan met zijn volk en met alle volken. Een plaats waar ik altijd tot rust kom is de Zeedijk. Een prachtige plek waar meeuwen, schoolexes, ganzen vliegen en zingen. En vogels die op zoek zijn naar eten. De zonsondergang, de geur van het wat, het riet. De schelpen onder je voeten, de wind door je haren. En de mooiste ontmoetingen met God heb ik hier. En op deze plaats, op de Zeedijk, stort ik vaak mijn hart uit. Hier heb ik naar God geschreeuwd, gehuild, gelachen. Op de Zeedijk heb ik mijn vrouw ten huwelijk gevraagd. En hier sprak God tot mij en begon eigenlijk mijn bediening als jeugdwerker. Het is een plaats die veel voor mij betekent. Het is een plaats van stilte en waar ik alleen ben met God. En op het eerste gezicht lijk ik niet iemand die erg houdt van stilte. Ik ben natuurlijk extravert, ik ben altijd aanwezig, ik heb een beetje last van ADHD, dus ik ben ontzettend druk altijd overal mee. En ik vind het heerlijk om onderweg te zijn, om te rijden van de ene kerk naar de andere kerk, om te spreken, om muziek te maken en andere mensen te ontmoeten. En stilte kost voor mij moeite. Maar als ik ga bidden en als ik dan stil word, dan voel ik de aanwezigheid van God. En daarin, in die stilte, wil God juist ons ontmoeten. Juist op die momenten dat het misschien wel nergens stil is. Op de momenten van drukte, als het niet goed met mij gaat. Als het niet goed met me gaat, zoek ik deze plaats op. Een plaats van stilte. En wij mogen net als Elia ontdekken dat God juist in die stilte beweegt. En de opdracht is om even stil te worden. En daarom
zullen we nu ook op de radio een minuut stil zijn. En ik kijk onze techniekers aan en die kijkt met grote ogen. En die zei, dat kan eigenlijk niet. Het gaat tegen de radiowetten in om even stil te zijn op de radio. En toch wil ik een minuut stil zijn. Om even te voelen, te varen, wat stilte eigenlijk is. Dus laten we even stil worden.

En deze stilte voelt misschien nu al ongemakkelijk, zo hier op de radio. En stilte is lastig, want dan gaan alle gedachten gaan door je heen. Maar juist in deze gedachten mag je allemaal aan God geven. En wat soms helpt om stil te worden is een leeg papiertje te pakken. En elke keer als je een gedachte hebt, scheur je een stukje van het papier af en leg je deze voor je neer. En schrijf je gedachten op en leg het papiertje maar symbolisch in de armen van de Vader. En op deze manier kan je je stilte opbouwen. Van 1 minuut wordt 2 minuten, van 2 minuten worden 4 minuten. En je zult gaan merken, juist in die stilte, dat God juist komt met zijn Heilige Geest. We leven in een lawaaiige, gejaagde wereld vol prikkels. En constant wordt onze aandacht getrokken. We hebben onze social media, die vraagt om iets te lezen, om iets te kijken, om iets te posten. Onze families en vrienden vragen onze aandacht, onze tijd, onze werk, onze hobby's. We moeten even de krant lezen. We moeten even die puzzel maken die achter op de krant staat voordat hij bij het oude papier kan. We zijn soms gejaagd. En als we dan in die stilte komen, voelt het soms dan ook net als een storm. Er komt emotie bij ons los. Ebele Wijbinga is een zeiler, is een muziekschrijver en heeft hele mooie liedjes geschreven. En hij schreef een keer de volgende zin. Hij schrijft: wat zijn we toch altijd druk met dingen. We jagen en rennen. En als we dan een keertje stil zitten, voelen we ons vaak onrustig en opgejaagd. Bijna schuldig dat we even niets doen. Geldt dat ook voor jou? Of voelt het alsof je dan niet waard bent om bij God te komen? En samen met Hem stil worden. God ontmoeten, dicht bij God zijn, juist in de stilte. We gaan nog een keer stil worden. Maar niet meer een minuut stilte op de radio. Maar we worden stil om te luisteren naar een lied van Selah.

In de stilte brengt hij onze onrust tot rust. Een mooi nummer van Selah. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze kerkdienst, maar nog niet helemaal. Ik wil nog één ding vertellen over hoe komen we nou praktisch dichter bij God. En een van de bekendste dingen, of het meest logische moet ik zeggen, is natuurlijk gewoon door gebed. En als klein jongetje ging ik vaak met mijn vader vliegtuigen spotten. We woonden in Leeuwarden, daar ben ik opgegroeid. En elke keer als we de straaljagers hoorden overkomen vanuit onze tuin, gingen we op de fiets. En dan gingen we naar het vliegveld. En daar zagen we de vliegtuigen heel ver boven ons vliegen. En toen zei ik, wat zijn die vliegtuigen klein? Mijn vader zei, Wacht maar tot ze landen. En opeens gingen de vliegtuigen landen en ze leken reusachtige dingen. De vliegtuigen werden natuurlijk niet groter. Maar hoe langer we keken, kwamen ze dichterbij. En werden ze groter. En dat is precies wat gebed doet. Als we gaan bidden en we zoeken God met heel ons hart en met heel ons ziel, dan belooft hij dat we hem zullen vinden. God komt dan dichterbij. Hij lijkt dan groter te worden. Maar juist door gebed kunnen we God helderder zien. En voelen we hem dichterbij. En veel mensen vinden het vaak lastig om hardop te bidden. En we weten vaak wat we dan niet moeten zeggen. En het kan ook zijn dat je misschien niet goed genoeg voelt om te bidden. Ik was een keer in een gesprek met een vrouw die zei dat ze pas op haar 30ste leerde bidden. Ze bad altijd de standaardgebeden voor het eten en voor het slapen gaan. Maar in een intiem gesprek met God had ze nog nooit gehad. Ze dacht altijd dat bidden is iets voor dominees. Jezus leert ons dat iedereen mag bidden. En hij moedigt ons zelfs aan om een actief gebedsleven te hebben. Zijn leven op aarde was verweven met gebed. En Jezus leerde ons gebed voor op elke situatie. Ook als je even niet weet wat je moet zeggen. En Jezus leert ons bidden door onze Vader. En ik wil met jullie dit gebed bidden. Onze hemelse Vader, laat alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Laat uw koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat u wilt, net zoals in de hemel wordt gedaan wat u wilt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben en vergeef ons wat we verkeerd doen. Net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit tot in eeuwigheid. Amen. We hebben het onze Vader gebeden. En dit gebed komt uit de Bijbel met gewone taal. Maar misschien heb je het onze Vader wel anders geleerd. En ik wil jou deze zondag de laatste opdracht meegeven. Om ook vandaag het onze Vader te bidden. Nog een keer. Maar spreek dan elke zin uit en laat elke zin 30 seconden zitten. Laat de woorden in jouw hart landen. Dichter bij God. En ik hoop dat in deze uitzending dat je dichter bij God hebt gevoeld. Dat je iets van God hebt mogen ervaren. En als dat niet zo is, is dat niet erg. Maar ik wil je aanmoedigen om te blijven zoeken. Want hij belooft, wie zoekt zal vinden en ik kom.
De preek is van deze dienst. Hoe kom je dichter bij God? En nu ik hier vandaag bij u op de radio ben, wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om een korte aankondiging te doen. Op 24 en 25 oktober sta ik in Theater de Bres met mijn eigen muziektheatervoorstelling Het Huis van de Vader. En mijn verlangen met deze voorstelling is om mensen mee te nemen in het Huis van de Vader. Een avond vol eigen muziek, gekkigheid, spel en mooie momenten. En het was een avond op een unieke manier, waarin verhalen en muziek samenkomen. En ik zou het leuk vinden als u daarbij kan zijn. En mocht je daar nog bij willen zijn, dan wil ik je verwijzen naar mijn website andreevandemeer.nl. Dichter bij God ging deze uitzending over. We gaan met elkaar het slotlied zingen. Samen in de naam van Jezus.

Samen in de naam van Jezus, ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Wilt u persoonlijk reageren of iets met mij delen naar aanleiding van deze uitzending? Dat kan. Ga dan naar andrevandemeer.nl en daar vindt u mijn gegevens en informatie om contact met me op te nemen. En voordat we afsluiten, wil ik graag de zegen meegeven. Ontvang dan nu de zegen voor vandaag. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ga met God en weet dat Hij met u meegaat. Vandaag en alle dagen van uw leven.

De tjerkendienst van deze snijdemoorn kom ik wel live hier vanuit de studio. Is die hoort onder leiding van de heer André van der Meer, jongere werker bij Kerk Overstag. De muzikale omlisting in deze dienst waar ik hoort weer verzorgen door uw programmamaker. Besluitend om jou te halen, beginnen we weer met ons geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. En in het dienst van Nijewiekes 9 zal voorgaan dominee Piet Luhoff van Snits. Vanaf dit plak nog een hele goeie snoeien te wensen.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Janke Couperus. Omroep Zeeland.
1: Ja, goeiemorgen alweer. Het is 9 uur en krijgt jou Walven West. Dan is het tijd van je eigen geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. Het muzikale programma voor je, maar wat vooral maken we het terug je. En fijn dat je met jou het weer mij luistert. Maar het wordt nou mooier als je met mij doet. En dat kan terug een lied om te vragen. Daartoe kan je je bemoedigen, feliciteren, sterkte te wensen. Maar je kan ik samen hier even verrassen. Vanzelfs mag je ik van jezelf een lied omvragen. Omdat het jou aanspreekt en je het misschien lang net meer hebt. Dat kan al hier. Bel je dan naar nummer 0518-44-1502. Dan wil je troffen met je telefoonteam. En je hoort binnen dat Gerard Kornman en Boukje de Vries. En zij noteren graag je muzikale wensken. Wil je trode wieken alvast een lied omvragen, dan kan dat ontemai sneuntejoen via de mail glorieklanken@omroepzeeland.nl. Maar je kan ik via de ether, via het net omroepzeeland.nl online mailustrie en je kan ik mij zien. Dus tijdens de uitsturing kan je alleen via de telefoon een lied omvragen. En wij als team hoop je dat we Drik Joert Meijner weer een prachtig programma van Maatje Maaien. Dan gaan we beginnen met de eerste fysiek en die is lezen blunt van Vlieden Wieken. De aanvraag die komt van Hommy Havinga uit Marm. Zij het een lied aanvragen van Maatje Boersma en haar zoon Kees. Trot dit lied wil Hommy in bemoedigen. Zij het uitzocht een Nederlands zingt, beveel gerust uw wegen.

De volgende omvraag die is ik nog lezen bleef van Vlieden Wieken. En die omvraag die komt van Chris Wiebinga. Hij heeft voor alle lustra's en in het bijzonder van voor uw gast in het programma Horizon van vrijdag 14 augustus heeft hij een lied omvregen. En als je deze uitsturing van Horizon mist, hè, dan kun je die altijd nog waarom luisteren via omroepzilt.nl. Chris heeft omvregen het nummer Licht staat met uw parelen poorten. En die omvraag die is, dit lied is ik omvregen door alle meewerkers van Omroep Zilt. Want Jan Kerkstra, oud meewerker van Glorieklanken en secretaris van het bestuur van Omroep Zilt, die via vrijdag 21 augustus jiddy. Hij had zijn 58ste jiddy vieren mochten. En wij willen hem uit naam van alle meewerkers van Omroep Zilt van harte lok wensen. En wij wensen daar een goed en zo'n nijlibbes hier daar. Luisteren wij naar het Urker Mannenkoor. Licht staat met uw parelen poorten.

De volgende onvraag werd van de Lustring in. Die is onvregeld door Sijke Wassenaar. Graag wilt Sijke een prachtig lied onvregen als bemoediging voor alle lustra's. Maar in het bijzonder wil ze dit lied opdragen aan alle zieken en eenzame mensen. Dat dit lied treest, krijgt en hoop je aan mij. En het lied is ik bestemd voor het hele team van Glorieklanken. Dan zeggen wij dankjewel, Sijke. Lusteren we naar de Urkermansformatie. Ben een koninklijk kind.

En dan gaan we nu direct luisteren naar een fantastisch mooi lied. Tenminste, dat zou het Stuart Meer. Hij heeft dit versje voor hemzelf zo aanvragen. Maar wij luisteren graag mooi Stuart. Stuart het Stuart uitzacht, Rijer. En hij zingt Het leven in mij.

De volgende vraag, dat van een lustering in, is er een uit de bundel van Johannes de Heer en wel nummer 122. En deze vraag die komt van Kees Boersma uit Oenscherk. Hij heeft voor hemzelf en van zijn mem, Matsi Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwet wennet, een lied omvragen. Hij wil toch dit lied mem bemoedigen en, zei er, het is samen een mooi plaatsje om naar te lusteren. Johannes de Heer 122 gaf mijn alles op voor Jezus.

En ik van Wieke, ik juwet het Jitske, een van uw trouwe lustra's, een lied omvregen. En ze heeft het van haarzelf zo omvregen, maar het is ik bestemd voor alle lustra's. Jitske zei, toen ik dit lied op de radio jaren, dacht ik, dit is een prachtig lied, dat kunnen we ik wel eens draaien op een snijnde morgen. Nou, dat doen we nou, Jitske. En ze heeft het over Trinity, die jongen. Ik wens jou.

Dan gaan we gauw terug naar Balzert, want daar ben het Arend de Graaf. En ik joert het Arend een lied om vregen en het is bedoeld voor alle lustra's. Arend vindt het een prachtig lied om naar te lustrin en dat wil er mij u delen. Sela sjongt Maranata.

De volgende omvraag die komt van de familie Couperus. Want Arune Wieke is haar mem, beppe en oerbeppe verstoon. En in nooit on haar is het lied omvregen, dwars door alle tranen heen.

En vanzelfs hebben Joet ik we hebben het rond te maken voor uw jonge liedse lustra's. En dat binnen verder Elske, Ilke en Feitse. Paak en Beppe heb ik Joet van Jimme Veske onvregen. En wij zeggen ze een dikke tuut en lustrie maar lekker mooi. Leg je hand maar in de hand van Jezus. Opwekking Kids 28.

Dan hebben we nu tijd om even reclame te maken. Want er is hier een uitnodiging binnenkomen. En die uitnodiging die is bedoeld voor je alle jaar. Je wordt uitnodigd voor een jongenskuier. En dan ben je een jongenskuier dwars terug het land. En we rennen ongeveer 3 kilometer. En jij wie dan pauzeren we midden in de natuur even. Om maar naar enkele lieten te zingen. Ta eer van God. En wanneer zal dit plak vinden? Op de volente snijn 23 augustus om jongs 6 uren. En wij met je wezen bij Klaas en Hermine Wiersma Longborn Fjouwer Dronriep. En mocht het al meer waar wezen, dan bedaar je hem al je mannen in de skorre. En je bent van het uitnoegen. En als aanmoediging en inspiratie draaien wij nou alvast een prachtig kuiernummer, diverse korens jongen. Als Jezus met mij wandelt.

Dan de volgende omvraag. Die komt van Hans en Janke, de BN en de Paak en Beppe Sages. De komende weken steen wij stil bij het versterren van uw mansies Hidde en Hielke. En in nooit eens on deze mansies hebben wij omvregen. Het lied wat zong we troch Kees Kraaienoord. Elke traan is een gebed.

En ik hield het Judith uit Haas een lied omvregen. Ze had het voor haarzelf omvregen, maar het is ik bedoeld voor alle lustra's. Want Judith zei, ik wil de aanroene weken mijn vakantie. En toen jeerde ik dit verske weer en ik dacht, wat is het toch een prachtig lied. Het kan ik best weer eens in glorieklanken draaid worden. Nou Judith, bij deze doven dat opwekking 911. Hosanna!

De volgende omvraag die is speciaal bedoeld voor Anneke Dijkstra. En Anneke door Christen liet om ben troch Seike Wassenaar. Seike Woldijk een soort sterkte, kreeft en treesta wenski nou tien broer verstoond is. Maar de woorden van dit lied die bemoedig je. Opwekking 100 zandje. Stil mijn ziel, wees stil.

dan gaan we direct te luisteren naar een Engels festje. En de omvraag van dit festje die komt van Stuart Meer. Hij zei Leanne Crawford die het een nieuwe cd uitbracht. En toen dacht ik, dan kunnen we ik wel een nummer van die cd draaien in glorieklanken. Nou, dat doen we Stuart. We luisteren nu naar Do It Afraid.

De volgende aanvraag die is speciaal bestemd voor Willem Bouma. Bouma, jou krijgt dus een muzikale bemoediging aanbeend door Tine Veenstra. En zij het speciaal voor jou uitzocht. Opwekking 485. Er is een dag.

daar moet ik even een liedje correctie toevoegen. Want Willem Bouwman, jou kreeg deze muzikale bemoediging vanzelfs van Cor en Tini. En net alleen van Tini. Excuus daarvoor. Wij gaan terug naar de volgende aanvraag. En die komt van de familie Bakker. En die is bestemd voor Benny Bakker. Want snein 23 augustus, Joertus, is Benny Jiddy. En Benny, dan krijgt een muzikale felicitatie onderbindend van die vrouw Jannie, de Ben en de Paken Cezus. Met een dikke knuffel van ons al hier wens je wij Benny nog een sobbelsoene jaren tra. En zij hebben uitzacht het Urker mannenkoor Halleluja. Ik heb de vaste grond gevonden.

Dan hebben we Cor en Tini Veenstra nog een omvraag in het zinnen. En deze is speciaal bedoeld van Joke en Pieter van der Duim. Cor en Tini Wollium trocht dit lied een soort sterkte Tawenski en bemoediging. De nieuwe schepping.

De volgende vraag die komt van Tjibbe en Griet de Boer. En die is bedoeld voor Benny Bakker. Benny, doe Christen hartelijke felicitatie uit Achlem oombeend vanwege die jiddie joert. Johannes de Heer 872. Zend, o Heer, altijd meer.

Dan het Kees Wierstra u zich bellen. En hij had een bemoediging omvregen voor Betty Prins, Britta van der Wouden, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Anne en Romy Steegstra, de Bildkuts en het team van Glorie Klanken. En daar zeiden ze wij dankjewel, Kees. En hij het u zacht Nederland zingt. Heer, ik kom tot u.

Ja, lieve mensen, we binnen haast aan de eind van de uitsturing komen. En er binnen nog een aantal onvragen lezen bleunt. De eerste die komt van Mem Skilstra en die is van Hans en Janke. Trocht dit lied wel Mem us bemoedigie en krijgt daar wenskie. Mem hier onvregen, God leidt ons, leidt met vaderhand. Johannes de Heer 460, maar die hebben het. Dus die is omzetten naai op die heuvel daar gins. Dan hier Trintje Tamminga nog een fysiek inzinnen van Benny Bakker. Vanwege zijn verjaardag een muzikaal cadeau. Sela, u bent mijn schuilplaats. En Joke en Pieter van der Duim die hinden om een vraag inzinnen van Cor en Tini Veenstra. Omdat zij op 18 augustus 60 hier trouwt winnen. Het IJsselmuiden grafhorstkoors jongt. Er is een God die hoort. Dan hien Bert, Wietske, Verde en Ilke even bellen. Zij woont verhoudt Mem, Paak en Beppe. Een liet om een vreegje en ze witte wolf weer om. Sela, ik zal er zijn. Dan het Tine de Vries nog een keer bellen. Thierry maar haar broer Frans. Zij heeft verminderd de Vries een liet om vregen en willen hem dat toch bemoedigen en sterkte Tawenski. Zij willen graag jaren de Frieske uitvoering van de Heer is mijn herder. Dat wordt dan de Heer is mijn hoeder. Tine de Vries die het nog een onvraag in Tjenne van Mindert en Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Frans Vertuun, Britta, voor alle lustra's en voor het team Glory Klanken. Een leven groet en een mooie snijnta weeske, Peter Kits. Elk uur, elk ogenblik. Dan is het tijd om Jim al je danken wil te zezen voor het lustrien, maar ik voor het maidwan. Zonder Jim hien we dit net maidje kennen. En wordt vertankt voor het telefoonteam van Joert Boukje de Vries en Gerard Kornman. Ze hinder Joert maar drok mooi, maar het wie dek in wader. En de techniek wie Joert in hand van Ale Bos. Ik hij het net stilzitten. Dank u wel, Ale. Mijn naam is Janke Couperus. En na je week is de presentatie in hand van Saskia de Jong. Voor nu wens ik je wij hem al hier een goede snijnta. En God zegen voor de komende weken.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dat kleur jou troll zinnen. Het schade maakt het, want het zuster haar donker lucht oer jou het onne mannen. Liek als ik mij oer jou woon ontdij. En het is goed om twee te geren binnen als lucht en donker, als eb en vloed.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Scheeve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.
7: Omroep Zeeland.
8: Ja, goedemiddag en welkom weer een nieuwe uitsturing van de Siltermiddag. Op deze snijnd, 23 augustus. Het is 3 minuten door Ian en Tjeroen, maar hij zit. Weer, mijn jaren hard. Zit zelfs. Ik zit erbij, dus
9: dit. Ja, ik sta er al bij. Hè.
8: Je bent scherper, denk ik, fitter.
9: Ja, ik ga juist in het bankje zitten.
8: Oh, lekker rustig.
9: Ja, goh. Ik ben juist midden voor even bij de FTTC geweest, Iep
8: en
9: Dalle.
8: Ja, dat zou zo, ja. Ja. En het weer een drukte van je welste.
9: Dan moest de groeten hebben van u de tafeltennisverslag, jouwe Douwe Roosma.
8: Nou, de groeten heb ik straks de wel in rond dan.
9: En ja, het is mooi, hè? Het wordt echt grut, hè? De FTTC.
8: Ja, dat is doodzorgst, dus ik krijg een sturing.
9: Zal ik verbouwen voor. Ja, het is net alleen FTTC, want het is het Korpsterre en voor de buurt, voor uw buurt, zeg maar.
8: Ja, ja.
9: En dan wordt het. Ja, ze hebben een verbouwingje van 1,2 miljoen, hè?
8: Ach, oh, zo.
9: Ja.
8: Zo, maar is het er rondom dan? Of is het een
9: ja, er komen gebouwen bij. Het wordt echt groot, hè?
8: Oké. Okay.
9: En mooi, ja. Oh. En ze groeien nou eigenlijk uit jas geworden. He, dus,
8: ja, dan vertel eens mij, Pedelien hing ze nog maar lid of 30.
9: Ja, lid of 34 volgens mij.
8: Ja.
9: En nou, ik weet net hoeveel het ze nou hebben, maar ze zijn nou heel groot. Of heel groot, maar de meesten. En ik ben nog even, ja, dat zei daar niks, maar ik denk dat Jelle, dat wordt zo, Jelle Bangma. De Bettine Friese kopen, hè? Die via de Jude Justeren Clinic. Die heeft iets regelen, maar de stichting Ouderen. Nou, daar pas ik dan weer bij, en Jelle, ik trouwens. Ja. Maar die Jude een clinic voor. Meestal met Parkinson en al de meesten zijn maar zo.
8: Dat is toch West?
9: Nee, ik wie krijgt te let.
8: Oh, als ik kijk,
9: ik heb al even jongens heen. Ik heb een heel tof man met Maria praten. Maria de Vries.
8: Ja, ja.
9: De vastzitter van FTTC. Mm-hmm. En met Douwe dus. Dus een maand hier. Dus toen een tafeltjes, 8 tafeltennistafels. Dus het in een wel een groot gebouw. Ja. Maar het wordt helemaal naai.
8: En ze doet het fantastisch natuurlijk, hè?
9: Ze doet het fantastisch, ja.
8: Helly Spiers doet het boetel om.
9: Ja, die doet nou wel mooi, hè. Ik ken haar nou in vrede, hoe ik het, maar dat doet ze. Ja, die
8: Kleber.
9: Mooi. Ja, Kleber, die had wel een hier verlengd. Dus,
8: nou, best nog.
9: Dat is mooi.
8: God, er komt wel heel wat scoopsje binnen, Sion.
9: Ja, 12 september is de eerste wedstrijd, zou je douwen. En 9 september is de eerste thuiswedstrijd. Om 4 uur middags van degene die het efficiënt wil daar. Het schijnt nou wel hekjes te werden daar. Want daarom, dat vertelden ze dus. Daarom wil die Duitsers graag hier tafeltennissen. Want in Duitsland schijnt dat heel strak uit te wezen, wist je wel? En hier ben je al enthousiast en supporter en heksenketel en dat vindt hij mooi.
8: Oké.
9: Tenminste, dat zijn ze. Dus nou, dat is leuk, nou.
8: Ja.
9: En dat mooi. Maar ik denk dat wij maar even naar bed gaan beginnen, denk ik.
8: Nou, Jelle Bangma.
9: Jelle Bangma, Jelle, goeiemiddag. Hallo Jelle. Ja, daar ben je.
10: Ja, goeiemiddag.
9: Ja, Jelle, daar ben je in bed. Ja, dat is het weekend van de ASMA-partij. Vreed, onze keersverslagjouwer Hans Velkens hier de eerste prijs nou bij de 50 plus, hè? Ja, wat heeft dat mooi gekregen?
10: Dat heb ik mooi gekregen. Ja. Er staat van de middag heel wat oors op het programma vanzelfs, want wij hebben hier de Heren Haatklasser. Ja, dat is echt een klassieker. Als je de Frans maar woont, dan kan je die ik echt wel even bijschruwen op jouw list. Nou, titelverdiegenis is het, haast wel beroemde petoer van Tjisse Steenstra, Rick Minnesma en Menno van Swieten, want die hebben het vrienden hier woon en die moeten die titel nou verdiegen. Ja, en dat is in de eerste omloop in elk geval een goeien, want zij woonden het maar 4 van Matrijen en 6 gelijk van petoer Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Ja, dus dat is een mooie opmaat naar misschien wel een continuering. En ik denk dat petoer wel van de media quest 4 favoriet is, want ze binnen zo goed in de rol. Nou, we binnen maar die eerste omloop ondergang. Man, ik even trok hier mij. Dan de petoer Trijs in Fjouwer, André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen Eijsma, die winnen het maar 5-2 en 6 Fjouwer van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En dan 5 en 6 is ik al uit. Der wint Peter van Suden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra, die winnen het wel heel dik van Brent, Jesse van Beem, Nick van der Wald en invaller Steven Koster. Die voering voor Jelvin Kaper. Heel dik woen het petoer van Peter van Zuid maar 5 om 1 en 6 2. Nou, en het petoer van Remmel Bouwma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma, die binnen ik al een ronde verder, want die won het niet krijgt maar 5 om Matrij en 6 Fjouwer van Rutger Toornsma, Hendrik van der Velde en Riemer Hoekstra. Noodwaande de petoeren Jochen en Tsien en Alve en Tolve, de laatste partijen dus in die eerste omloop. Ek nog een invaller, want Hessel Posma in het petoer van Matten Bergsma, die is blesseerd. En wie sjuggen wij hier op het veld? Good old Hans Wassenaar. Nou jongen, die slacht nog van hem oud als in zijn beste jaren. Dus, en die keert ze zijn Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mierma. En het is treien in voor het petoer van Matten Bergsma, Hans Wassenaar en Erwin Silstra. Dus die ben mooi onderwijs. Dan het laatste blok, of het laatste petoer, de strijd tussen Johan Sipma, Gabriel van Popt en Hendrik Kootstra. Die keert op het stuitje in Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pieter Volkertsma. Nou, het is niet eerst voor het petoer van Johan Sipma. Dus ze zijn krek los, dat is dan net zo volle de seizoen. Dat is een eerst en volver 6-2. Johan Sipma moet nou ik opslaan, zien dat er die 6-2 binnen, een hartje kin. Nou, dat kinderen nog net, want hij gooit de bal boeten. Nou, ze dadelijk meer over alles ont de laatste slag vanzelf. Zou we dat wend binnen bij Omroep Zilt. Ont de laatste slag. Hier vanuit het Keertsveld in Bitchem. Dat wel aardig wat publiek al komt, maar dat rent van de media echt wel vol. Want de Van Aijsma-partij is altijd heel populair. Hier in de regio, net alleen nog in de regio, maar Aijswolf bij heel keertsminnend Friesland. Die wil eigenlijk wel de Van Aijsma-dai, ik mij maatje. Aast meer, eerst waarom, naar de studio.
9: Dank u wel, Jelle. Dan gaan wij naar Dokkum daar. Nou, Henk en Peenjes, Henk, goeiemiddag.
11: Hey, goedemiddag, heren.
9: Nou, deze partij is zo 22 juni keerst voor de Famkespartij, hè?
11: Ja, dat klopt. Maar ja, toen werd het vissen te warm. Ja. Dus het NK is op dat moment lost. En ze komen dus goed in actie. Van de morgen om het zingen worden begonnen. 23 partijen op de list. En we zijn ondertussen belangen al in de trede omloop. Maar ik neem eerst de eerste omloop maar even bij hem terug. Weensem, Brecht Groenstein, Famke de Lang, Anouk Groen, won maar 4-2 en 6-2 van Stiers Ingen, Hitler Vis, Ilse van der Galien en Anne Minema. Stiers 2, dan Ilse Zosma, Albertine Hettinga en Caroline Terpstra. Jim Morrelussus, Tessa Wouda, Dalsen Wietsma en Nienke van der Leest. 4-5 en 2-6. Prachtige spannende partij daar dus. De andere nummers 5 en 6. Balk, Maren de Vries, Hendrik Steinga en Lisa Hornstra. Bedoel van Balk had tot nota al afdelingswedstrijden won bij de Famkes dit seizoen. En ze wonen op eerste omloop maar 4-0 en 6-2. Van Bedoel van Dokkum, Ian, Melissa Harthout, Holt, Berber Boersma en Ilse Leffrink. Het bedoel van Droniep, Ian, Manouk Scaringa, Linde van der Meer, Annelotte van Beem. Geen weinig problemen met het bedoel van Dokkum 2. Sanne Haaksma, Fenna Wiersma en Dana Marit Koopmans. 5-0 en 6-0 wie daar de uitslag. Dan de nummers Jochen en Sien Makkem. Ja, dat zorgt uiteindelijk goed wel voor een verrassing. Sophie Koops, Marloes Koops en Lieke Tornier. Ja, ze stonden zien op het Bolzwart Ian, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Fenna Koperis. Ja, en dat wordt uiteindelijk een overwinning voor het bedoel van Makkem. Maar 5-1 en 6-2. Dan de nummers 11 en 12. Ier, Nienke de Haan, Marijn de Haan, Anna Jeltsje en Mossel. Zien de proef van Wommels, Evie Winia, Alike de Jong en Rens Bosch. Ja, daar hebben we het uiteindelijk in het voordeel van proef van Wommels, maar 4 miljoen en 6 niks. Geer zij naar die tweede omloop. Nummer 13 en 14 dan. De Ron Riep 2, Amarins Krotje, Maya Iris Verhoeven en Carine Mollema. Zijn daar aan boord. Jildo de Bruin, Tine Fokkens en Liane Jongsma. Daar is het proef van de Ron Riep 2, wat naar de tweede omloop gaat. 4-2 en 6-2. De nummers 15 en 16 dan. Bolzwart 2, vrouwtje Patricia Blanke, Naomi Ikema en Lisette Westra. Zijn proef van Wietmarsum Inge. Vrouwtje Westgeest, Elske Kroondijk en Annieke Koopmans. Ja, daar wil je het uiteindelijk 12-5 en 12-6 in het voordeel van Wietmarsum. Dan de nummers Sontje en Achtje. Sajs Bieren, Maud Scheffer, Rianne van der Wald, Femke de Vries, Simproel van Sint-Anne, Asja Mahmoud, Marjilde Sterk en Noël Hiddinga. Daar is het uiteindelijk 1-5 en 0-6, Proel van Sint-Anne, dus ik makkelijker terug. Dan Reduzem, de nummers Njontje op de list, Trinke Nijman, Sanne van Dijk en Femke de Vries, Sint-Aardebeeld, Siel, Rikster, Griepstra, Emma Porte en Henny Jensma. Daar wil het 4-5 en 4-6 zijn de laatste uitslag van de eerste omloop. Frensier, Anne Cinema, Hieke Cinema, Sennebert Monsma. Ja, daar op 4-4 in het voordeel van Arem, Danique Rinia, Jeline Bos en Sigrid Bos. Ja, met de borden van Anne Cinema en Hieke Cinema, Moshe Biden verder. Sennebert rent een schouderblessure op, Ken net verder. En daar terug gaat het bedoel van Arem uiteindelijk. Ze stonden al 4-4 in voor jou dat ik net minuut had op 4-5. En zoals gelijk gaat het bedoel van Arem naar de tweede omloop hierin. Dokkum, en daar kom ik zelf weer om.

0: Ja. Limp Bizkit.
1: Dit viel heel rustig, Steve.
0: Behind Blue Eyes. Ja, van Limp Bizkit helemaal.
1: Ja. Heel rustig.
0: Die hebben wel wat hun nummers makken.
2: Maar ik denk dat wij de tweede omloop maar even behandelen met van uw dak. Trouwens, Henk, ik kwam juist nog een oude vrouwelijke keertertje in. Tenminste, een oude keertje dan, hè. En ik moest even de complimenten jou, want hier over het mooie boek. Wat Jim misschien al maken in daar. En dat ik dus.
3: Ja, dat hebben we natuurlijk hebben we een prachtige een stukje geschiedenis daarin uiteindelijk, ja. Pieter. Dus
2: klopt.
3: Ja, daar ben wij uiteindelijk ik heel erg blij mee dat dit er uiteindelijk uit er al is.
2: Mooi. Nou, zij vond ik wel. Dus dat ik denk, nou, ik zie hem jaren mooi willen en dan zeg ik het alleen trooi aan.
3: Ja, wij jaren alleen ga ik maar positieve berichten moet het boek. En dat is natuurlijk een compliment van u zoon. En daarvoor hebben we het uiteindelijk maar snel maken.
2: Klopt. Maar de tweede omloop, Henk. We vierden dat het daar. We hebben bezig
3: bezig. Ja, we gaan kwijt.
2: Maar de takkomst trouwens. Maar de takkomst,
3: ja, maar de takkomst voor het vooralsje keersen. Kwam Sam van der Marel, Eva van der Marel, hing een steennummer op de eerste omloop. En kwam toen zien over Weesem te steen. Brecht Roverstein, Famke de Lang en Anouk Groen. En daar was 0-5 en Sois Glik. En dus de proef van Weesem naar de tweede omloop hier in Dokkum. Dan de nummers 4 en 5. Morgen Lussers, Tessa Wouda, Doutzen Wietsma, Nienke van der Leest kwam, No Balk, Jim Maren, De Vries, Hendrik Stegen, Elisa Hornstra. Krachtverschil wie dat ik te grut. 0-5. En 0-6, het bedoel van Balk, ik naar die tred omloop. De andere nummers, Sean en Jochen. Betoel van de Ronnie Pinjen, Manouk Skaringa, Linda van der Meer, Anne-Lotte van Beemsje, Makkem, Sophie Koops, Marloes Koops en Lieke Tonier werd Makkem. Op de eerste omloop Bolsward uitschakelen, kwamen ze nog te kwart uiteindelijk. Het werd uiteindelijk 4-1-2 en 6-2. In het voordeel van Betoel van de Ronnie Pinjen, dus de Ronnie Pinjen ik naar die treddenlist. Dan de nummers 12 en Trekje. Dat ding in het bedoel van Wommelse, Evie Winia, Alike de Jong, Rens Bos. Zie het bedoel van de Ronnie Pinjen, Amarense Krotje, Iris Verhoeven en Carine Molma. Het bedoel van de Ronnie Pinjen, probeerde het Wol. Maar ja, slagen net in om een bordje te pakken. Het werd er uiteindelijk kinder van geweest, zoals jou. Dus dat betekent dus dat we al op die tred omloop steen. Het partoe van Weensem, Brecht Grovenstein, Famke de Lang, Anouk Groen. Het partoe van Balk, Maren de Vries, Hendrik Stegen, Lise Hornstra. En de nummers Sons in de nummer 12. Ron Riep Ingen, Manouk Skaringa, Linde van der Meer, Anne-Lotte van Beem. Het partoe van Wommels, Evie Winia, Alike de Jong en Rens Bos. 16 en 18, die binnen rond de keersen. We zijn de partoe van Wietmarsum, Vrouwtje Westgeest, Elske Kroondijk. Anouk Koopmans, Simpedoer van Sint-Anne, als je mag moet. En natuurlijk Gildo Sterk en Noël Hiddinga. Ja, daar stond het bedoel van Sint-Anne voor, maar 4-1-2. Het werd er uiteindelijk 4-1-2 en 6-1. In het voordeel van Sint-Anne. Dus Sint-Anne meldt zich op de treddenomloop hier in Dokkum. En dan is er nog één partij ondergang op die tweede omloop. Dat zijn nummers 20 en 22. Harde Beeldziel, Riks Griepstra, Emma Porte, Henny Jensma, Sint-Arem, Danny Carinia, Jolien Bos en Sigrid Bos. Ja, en is het een spannende, kennen het zomaar een spannende partij worden. Het bedoel van Adem gong vliegend uit de startbakken, pakken een spul voor. En vervolgens wordt het dan traaien. Het wordt 4-1-2. Het is daar op dit moment 4-1-2 en 6-1. Alles in het voordeel van het bedoel van Adem de derde. En dan zien wij dus langzamerhand. Jim op boy naar de laatste 6 partijen van de morgen. Dus had ik al zo om het zingen worden begonnen. En van de 23 ben nog 6 uur hier in Dokkum.
0: Dankjewel, Henk. Schakelen we maar even naar Bitgum bij de herenhoofdklasse daar, Jelle Bangma.
4: Ja, dat ik sjoeg dat de patoer van Martin Bergsma, mijn invaller Hans Wassenaar en Erwin Sielstra, met een grote 5-1 voorsprong, beziek je nou de partij Utemaits. In 5-1 tjen die Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Mierema, die kennen dus lang net rissen, tjen dat haatklasse patoer. Maar wel die invaller Hans Wassenaar, maar Saksai die stiert de keertsen als in zijn jonge jaren. Het is natuurlijk alweer een periolien dat Hans Oskier genomen had van het Grutte circuit. En ze sporten wel terug een keertje. Ik wil misschien, maar net op dit niveau. Dus in zijn patoer stappen, ja, dat matje. Ik wil doren. Nou, dat doorde hij en dat dier, dat dochter ontnota, prachtig. 5-1 voor, no vol, maar 6-4 achter, krijgt wie het een treffelijke zitbal van Auke Boomsma. Dus matte de man om, want er leidt een keert in het veld. Matte die keert dus verdiegende worden. Sjen had Mattenbergsma daar een goede opslag op leveren kan. Want dan, soer saai zonder telegraaf brengen kunnen. En dan stiert het tegenstander op het deer. Sjen had dat slag had. Mattenbergsma concentreert hem. Hij had zijn maten beide naar de keertsta stuurd. Die keers is een beetje bij de middellijn. Nou, Mattenbergsma brengt de bal achterin. En die wordt uitslaan, maar die wordt kweeën uitslaan. En dus is het in die size gelijk. Wie dat dus een te lastige bal voor die achterin daar. Die Jelmer Mierema van Gautum, die het achterin stiert. Voorin Matten Leijenaar. De broer van Pieter Jan Leijenaar. Matten Leijenaar van Exmoire Verzels. Nou, het is misschien net altijd een haarklasse per tour, meer op de eerste klas, maar dat hindert niks. Maar het krachtsverschil wordt nou wel wat duidelijk. 4 van meer size gelijk. Mattenbergsma, hij brengt de bal weer bij Jelmer Mierema en we dochten die bal nou. Nou, die bal giert nou vol boppen. Dus dat dochter wil heel creëus op een cruciaal moment er dan toch wezen. De bal ze krijgt wie kweeën, maar vluchter boppen. Dus libje ze nog, steen ze op het deer, maar ze libje nog. Het is 5 om 12. Op de orenkant is het heel nieuwsgierig, want er is het treienskinnen eersten. Voor Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. En ik een size 12 naar Telegraaf. Dus Johan Sipma en zijn maten die doen het heel goed. En nou weer zo goed dat ze al vierskinnen eersten aan de Telegraaf hebben. Joram Elzinga, hij smiet uit Lilkes de wand op de groen. Ja, dat is net, zat hij het graag, zucht voor zelfs. Nee, het petoer moet hem wat herpakken, want door zijn kinder mijn 5 schinnen eerst. En ze willen jou bitgum net verlitten. Nou, dat is de stomme van zaken, zo dadelijk meer voor zelfs.

0: Beyoncé, mooi, haar partner Jay-Z, Crazy in Love. Nog steeds, die nog steeds samen ook hoor, hè? Al jaren.
1: Oh, dat is zo. Ja, ik volg dat net zo.
0: Nee, ik niet, maar dat was niet voor je.
1: Door het privé.
0: Nee, nee,
1: maar... Story of zo.
0: Ik denk dat dat wel wereldnijver was, als die tijd ook wel ging.
1: Nee,
0: niemand voor je.
1: Nee, ik volg dat net. Het boeit me ook net.
0: Maar dat is de enige affaire, zodat dat weet ik net. Daar heb ik niks van nou, maar...
1: ik denk dat wij gaan maar even naar bed gemutten, Jelle.
2: Ja, en ik zag misschien wel naar de laatste slag in die partij tussen de Petour Njoggen en Tsien. Njoggen, het Petour van Auke Boomsma, Matten Leijenaar, Jelmer Mieren, maar sint Tsien, Matten Bergsma, Hans Wassenaar en Erwin Sielstra. Ze stemmen 4-12 voor. Ze rekt Boomsma de partij nog even. Ja, maar nou stiet er alweer maar 6-12 achter en moet Matten Bergsma opslaan. Is het wel een liedsachtige keert, dus die... Zou dat Petour samen pakken kunnen, maar misschien zit ik wel uit als Matten Bergsma een onmogelijke bal houdt. Hij brengt hem strak voorin, maar die wordt goed uitslaan en die wordt fantastisch retourneerd door Matten Bergsma. Dus de partijen zien die uit. Dan wint het Petour van Matten Bergsma. Ja, Hans Wassenaar en Erwin Sielstra. Zij winnen het maar 4-12 en 6-12. Dus zij gaan naar de tweede list. Ja, dan zullen ze uitkomen met of zien het Petour van Johan Sipma of zien het Petour van Corné Tuninga. En ik zet mijn geld op het Petour van Johan Sipma. Nu is het ik vrij makkelijk om dat te doen. Want ze steen mij vier keer eerst voor. Nou, vol saus gelijk van de Telegraaf. Dus ja, op het Petour van Corné Tuninga, Joram Elsinga, Klaas Pier, Volkensma, de ere nou redden willen, dan moet ze wat, dan moet ze dit eerst naar het taloeken op die Saiske League. Ja, en Corné Tuninga zal opslaan. De opslager uit Belsum die concentreert hem achter hem, Joram Elsinga. Heel wijd viel die Klaas Pier, Volkensma, daar komt die machine. Opslag, nee. Op Saisgeliek is dat een hele vervelende boeteslag. Nee, Corné Tuninga ken het ik net even weer, maatje. Zij stieren dus nog maar 5 keer eerst en achter. Dus Johan Sipma, Gabian van Popma, Hendrik Koostra. Nou, die binnen zo goed als wist ik van die tweede list. Ja, je de IJsbergpartij maar je tolve per toer. Daar zijn ze altijd om vers horen. Oren, haardklasse partijen, weer vaak zien je per toer. Maar tolve per toer. Even zelfs, er wordt wedstrijden om fietsen. Want dat is ik traditie. Dat die man alle jaar de eerste treien in Altheerst, de eerste treienprijzen, die winnen dus fietsen. Nou, dan gaat het om Njoggen fietsen die hier aanst oprieden worden. Daar mag je maar rekken mee houden. Eén keer in de zappel hier, ik geloof, één keer in de 4-4, dan ben je ik vallen. Dan wordt er dus keert om hinders. Ja, ze het van IJsma natuurlijk wel zien apattigheden. Nou, Joet fietsen. En de harmonie van Bitchum is ik zelfs alweer los. Dus die blazen alweer dat het een lieve lust is. En Klaas Pier Volkensma, die had nou de opslag genomen. Er moet echt wat gebeuren, want ze steen mij 5 keer eerst achter. Ze dadelijk meer.
0: Dankjewel Jelle. Jij wens je snel Henk Penis van het Dokkum. Henk.
3: Ja, mooi moment om hier naar Dokkum te komen. Want ja, het bedoel van Adelbeeld Siel, Rix Griepstra en mijn partner Henny Jenswa, Sjen Arem, Danieke, Rinia, Jeline Bos en Sigrid Bos. De laatste partij op de tweede list is het Sigrid of Rix Griepstra die de bal vliegend wit te rooien zien. En dat wie op het wedstrijdpunt voor hun bobbelslag van... dat betekent dat zij zich als laatste plaatsen voor de treadlist hier in Dokkum. En als je op die treadlist die laatste partij aan Sint-Anna, Asja Mahmoud, mooi, Jeldo Sterk, Noël Hiddinga, Sint-Pedoe van natuurlijk Adelbeeld Siel straks, Rix Riepstra en Porte en Henny Jens. Maar die vooral krijgen natuurlijk even rust, kunnen even wat eten en drinken en komen daarnaast. En dan gaat het er wel om tussen de bedoeling van Sint-Anna en Adelbeeld Siel. Want de winnaar daarvan die bloot steen en in de hele finale en is dus automatisch plaats voor de finale hier in Dokkum. Zover binnen nog net. De nummers 1 en 5 die binnen ondertussen wel uit. Weensum, Brecht, Grovenstein, Famke de Lang. En ook Groen Roen kwam nou te kwartje in Balken, Maren de Vries, Hendrikke Steinga en Lisa Hornstra. Ja, de eerste vier eerst een gong naar van de Balk. Dan wil het nog wel vier meer. Het is uiteindelijk 4 meer en 6-2 in het voordeel van het bedoel van de Balk. Dus zij nou, als eerste naar de hele finaal. Ja, en de nummer 16 en de nummer 18, Wiet Massem, Frauke Westgeest, Elske Kroondijk en Annie Koopmans. Die uitslag in je nog te goede van mij. Zijn Sint-Anne, Asja Mahmoud, Jildo Sterk en Noël Hiddinga, 12-5 en 4-6. Dat bedoel van Sint-Anne, ik makkelijk naar die tred om wel. Dan zien we nog een partij op dit moment ondergaan. Dat zijn de nummers Zoon en Tolf. Dat is Dronriep Inge, Manouk Skaringa, Linda van der Meer, Anne-Lotte van Beem. Zijn het bedoel van Wommels, Evivinia, Alike de Jong en Rens Bosch. Ja, en daar hebben we al drie keer zo gelijk op rij, Sjoen. Ja, en het eerste speel ging naar het bedoel van Dronriep. Dan wordt het 12 meer. Dan wordt het 3 meer. En dan komt toch het bedoel van Wommels weer om. Tot 3 om 12. Ondertussen is het dus 4 om 12. In het voordeel van het bedoel van Dronriep Inge. Dat ben dus Manouk Skaringa, Maya, Linda van der Meer. En natuurlijk Anne-Lotte van Beem. Zij staat achterin, Linda voorin. En op de overkant dus dat bedoel van Wommels. Ik zei strijden dus om een plekje deze bar om een plekje.

Fjout was. Zien wat er nou gebeurt. Je hebt op Nijelin dat die de bal voorin krijgt. En dan komt die bal retour en is de Manuker er goed bij. Krijgt een trick-track situatie en komt er een twaalf keer te lezen. Dat betekent op dit moment het de proef van Dronriep. De touwtjes stevig in hand. Fjout om het 12 voor. En Fjout 12 voor. En twaalf keer in het tussenspel. Hier in Dokkum.

0: Ja, Madonna weer dat. Papa, don't preach. Wij lezen een crack. Ja. Madonna is natuurlijk in Nice West.
1: 68 worden.
0: Dus jullie viert op het Griekse Corfu.
1: Ja.
0: En een mooie, bijzondere boodschap van de bewoners daar.
1: Ja.
0: Die werden verzocht om

0: de dwarren en ramen dicht te houden, want ze waren een beetje bang dat mensen een beetje te nieuwsgierig worden. Hè, dan...
1: Dat waren net helemaal pikt. Hè,
0: nee, dat werd door de politiek werd opgepakt natuurlijk.
1: Ja, dat ken natuurlijk net. Dan zoiets, het krijgt zelf wel hier even... Dan leven ze in een bubbel, hè?
0: Ja.
1: 68 hier, een fan van 30. Ja, ja, dat ken ik al net ook.
0: Nee, maar die heeft natuurlijk sinds hij troprutsen is... net meer in normale sociale kringen roemen. Weet je wel? Dat is altijd in haar eigen kringen en in rondom de studio. En natuurlijk mensen die ik een beetje in garantie bedden werden van haar misschien. Dus dan ga ik een beetje naar de moeder praten.
1: Ja.
0: En dan, ja, dan krijg je een beetje, toch een beetje grootheidswaanzin. Dat je toch denkt dat de hele...
1: Jongen kent eigenlijk niet meer. Live.
0: Nee, dat is al hier en meer.
1: Een bandje op 1800 was, dan wist niks.
0: Dus, ja, als je bij die WK halftime show wist natuurlijk ik.
1: Maar ik bandje weer.
0: Ik ja, iedereen wie bandje. Ja, maar zij dat natuurlijk altijd.
1: Ja,
0: dus dat die van haar sowieso te verwachten dat het bandje is. Want ja, ze kennen inderdaad net met jongen.
1: Ze kennen met jongen.
0: Al heel lang. Het is een... Nou, net een hele lange periode dat ze überhaupt een goedje moet doen.
1: Nee. Ik zei het, nou ja, goed. Wij gaan maar gauw even weer naar Bitchem, dat denk ik. Naar Jelle Bang, maar Jelle.
2: Ja, de eerste omloop is de verkeerdst. Want die laatste partij, Johan Sipmatsi en Corné Tunega, dat wie je al heel inzijdig, Giekje maar vertelt. Nou, uiteindelijk wint Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Koorstra winnen dat maar 4 manieren en 6-2. Het petour van Corné Tunega koer net even een eerst van de ere om de Telegraaf slaan. Dus die gongen teleurstelt van het Vieltal. Demai is de tweede list bekend. Petour 2, Menno van Zwieten neemt het op. Nou, dadelijk zin het petour van André van Dellen. Petour 5, dat is het petour van Peter van Zuiden. Die neemt het op, zin het petour van Remmelt Bauma. En die laatste partij op het tweede list, petour 10, Martin Bergsma, die komt aanstuurt in het petour van Johan Sipma. Nou, dat is wel een mooie street, denk ik, want die maakt het toch wel onkoor weer gewezen. Ik denk dat het petour van Menno van Zwieten wat nou keert in het petour van André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsma. Ja, dat die redelijk vlot daar toch in rennen zullen. Dat is altijd mijn verwachting. Nou, het petour van Peter van Zwieten, 5, Tjen Remmelt Bauma, dat kan ik wel een leak opgeende street worden, is mijn verwachting. Dus we gaan het allemaal zien en we gaan het allemaal meemaken. Ik zie gewoon dat het petour van Menno van Zwieten nou het eerste onder de Telegraaf slijn het. Dus die binnen al op waai. En Menno van Zwieten, ja, het is zijn laatste van IJsma. Want hij het vrienden wieken onkundige dat er mee ophoudt. Ja, en dat je, denk ik, binnen het bestuur, af binnen zijn eigen petour al langer bekend. Want zij kwamen van de week ik al heel gauw maar een opvolger. En dat is dus Hessel Postma. Die komt in hun petour. En Hessel Postma, ja, die is nou geblesseerd. Maar ze hadden vertrouwen op dat allemaal goed komt. Dus die keert stakken meer met Jesse Steenstra en Rick Minnesma. En dus die Menno van Zwieten, de opslager, hij is 33, maar hij vindt dat het tijd is voor oren dingen. En daar kan ik me ik wil wat bij voorstellen. Je hebt al een hele lange keertse carrière. En het neemt toch een heel soort aandacht en tijd. En op een gegeven moment dan hij alles won wat er te winnen valt. En dat is mijn Menno van Zwieten natuurlijk. Ik wil wat het geval in dat glorie petour van Jesse Steenstra. Dus Menno het zijn van nou, ja, ik mat no tijd maatje voor wat oors. Misschien dat we het hem aast zelf nog even vregen kennen. En dan kunnen dat nog een keer even uitlezen. Maar dat zal pas naar alle partijen wijzen. Of ik moet hem tussen trog treffen kennen. Maar ik zit je wat verste om mijn plakje. Dus dan zoer je Del erin de motor. Nou, misschien brekken we dan even in. Hoe dan ook, 16e mei een eerst voor. En ik alweer 4 rond de Telegraaf. En 2 keer in het field. Dus petour van André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsma. Ja, toch wel beziekje om bij te bluwen. En misschien wil die bij de eerste te pakken. Want hoor, dan steen je samen een spul achter. En dan is het eerste gat dus slijn. We zullen zien even, want... de jonge Thomas Dijkstra van Belsum, die zal dan nou opslaan. Hij concentreert hem en die brengt de bal naar het perk daar. En die valt prima. Hij kreeg het liedje in, hè? Ja, Rick Minnesma, die... Het was wat een luiachtige bal. En die hier misschien dacht dat er voorvallen zo. Nou, dat wie je net zei, hij voelt wel degelijk in het perk. En Nou, konden ze er niks mee worden. En dus hadden ze een 1200 telegraaf. Oeh, Thomas Dijkstra verstapt hem al een beetje bij die opslag. Juk nou. Hij griep ze tenminste naar zijn knibbel. En ja, strikt er even op om. Ja, maar even zien hoe dat beteert met deze jongeman. Thomas Dijkstra. Ik geloof dat er al om een fysio vregen wordt. Ja, dat is zo het betjutten dat die partij even stilheid. Nou, die orenpartij, dat is 5 zin 8. Dus Peter van Zuiden, Sinne Remmelt Bauma. Nou, die binnen nog net uit de ein, want die binnen nog ontinslaan. Nou, zo dadelijk volle meer over het vervolg van deze twee partijen.

0: Ja, dat wie op mijn verzoek, Steve.
1: Ja, sneller. Ja. Laat het licht aan. Ja, sneller. Je kan net zo snel bij die...
0: Nee, maar dit nummer vind je wel. Eigenlijk je tekst, hè. Dat is, ja, ik ben natuurlijk wat ouder dan die. Ja. En dan ga je dat misschien niet, hè.
1: No? Nou, dat weet ik niet. Nee? Ik weet net of dat per se leeftijd is. Dat je meer om een nooit tekst zult.
0: Deze tekst wordt, denk ik. Ja, jaren.
1: Oh, oké. Okay, ja, dat zoek
0: ik. Je jaren naar links en rechts. Want ja, dit gaat natuurlijk ook dementie.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ik wel pakkend eigenlijk.
1: Oh.
0: En ik hoorde het van de week al een keer op de radio. Ik mag die man, die vreeg dit nummer om en daarom dus. Dus ik denk, vrek, ja, leuk. Of leuk, ja, mooi nummer.
1: Ja, dat ja.
0: Dat zou ik ook zeggen.
1: Oké, okay. Nou ja. Duidelijk.
0: Ja,
1: duidelijk. Ik snap.
0: Ik denk dat wij gauw naar dak winnen. Henk Beenders.
2: Het kijkt even naar een pas, want ja, we gaan op naar de laatste partij van de dag. Die treedt onderop, daar binnen ondertussen 12 partijen spelen. Weensen, Brecht, Grovenstein, Famke de Lang, Anouk Groen. Zij stonden zien op Balken, Maren de Vries, Hendrik Steinga en Lisa Hornstraat. Daar hebben we het krachtverschil gewoon te groot. Het bedoel van Balken pleert zich makkelijk voor de hele finale. Ze winnen op 4 minuten en 6-12. Dan de nummers Sean en... Zoon en Tolf. Dron Riep Ingen, Manouk Scaringa, Linda van der Meer, Annelotte van Beem, Sinne, Pedoel van Wommels, Evie Winia, Alike de Jong en Renze Bos. Ja, daar gaan het Pedoel van Dron Riep Ingen vliegen uit de stadblokken, pakken een spulvoorsprong en ze bouwen dat even vervolgens uit. Via de Traaimingen, met het Fjouwermotoir en het is uiteindelijk op Fjouwermotoir en Soistwaar. Annelotte van Beem stapt heerlijk in de bal om, die de bal een heel lang door de boppen heen. En dat betekent dus dat zij, ik trok in naar die hele finale. Ondertussen is het te veel te even ongepast. En geef maar eens een losse mooi de nummers 18 en 20. Zet aan, Asja Mahmoud, Jilde Sterk en Noël Hillingasje. Harde Beeldziel, Rex Kriepstra, Emma Porte en Henny Jensma. Dat ging gelijk om een finale plekje. Want de winnaar daarvan die blootsteen in de hele finale. En ik, de hoorpartij, dat giet haast nog met het finale plakje. Balk, Maren de Vries, Hendrik Steinga, Lisa Hornstra. Zij hebben hier haast nog een opslag. Sindron Riep, Ian Manouk Scaringa, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Beem. En dat zijn de partijen die we haast tegemoet. Dus je te veel te zo'n posten. De vrouw die maakt je langzamerhand kleren. En dan gaan we op Wijn. Ja, in je partij op de treddenlist en in de hele finale. Hier in Dokkum bij Keersvereniging Oostergo. Thank you.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, die Lost Frequencies, maar Are You With Me? En daarvoor jij in je Total Touch, my Touch Me There. Dat is wel een lekker plaatsje hard, hè?
2: Ja, nou, dat is, hoe heet ze ook alweer? Ik kon net op haar naam komen, maar in ieder geval...
1: De zanger?
2: Ja, zangeres natuurlijk.
1: Zangeres van Total Touch.
2: Mijn broer en zus. Nou ja, doordat ik
1: net aan. Dan komen we samen waarom. Ja. Dat wil ik zuid de Holle net.
2: Nee. Just een steekje van jongen. Zie je dus soms de Nij zien Ahoy of zoiets. Dat nummer. Soms Rob de Nij zien platen op Ahoy te jongen. En wie zei ik bij?
1: Maar kom maar waarom. Wij zijn op het einde aankomen van het eerste uren. Kom maar zometeen bij je maar om. 12 uur van de Ziltermiddag. Tot zometeen.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3:00. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
9: Para Link & Co. Guiana Cinico.
10: Nieuws, sport en muziek.
11: Zilte middag.
10: Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, goedemiddag, welkom even om bij de Siltermiddag. Het is 23 augustus, het is 12 minuten uur 12. Mijn huid zit Tjanoema en ik ben er bij Gongsteen.
1: Ja.
0: En als je dat nou zien wil, dan ken dat natuurlijk ik nog, hè?
1: Ja.
0: Bij u is in de app en oors op de site van Omroep Silt. En dan een keer gewoon visual radio, zoals ze dat noemen, hè? Hey, gewoon onze radio hond er ik bij.
1: Oei.
0: Gratis even niks, hè?
1: Dank je wel. Oh ja.
0: Mooi.
1: Ik denk dat je beter een luister naar de radio luister kent, maar goed, dat is wat oors. Het weer Treintje Oosterhuis natuurlijk, hè? Wij konden er net op de hand, maar
0: dat
1: wist ik toch net, hè?
0: Nee, dat wist ik echt net. En toen, hè? Ik denk, beetje Oosterhuis, dat vind ik helemaal niks.
1: Nee. Just jongen, ik even jongen naar de Nijs zien, Ahoy of Sing the Nijs, weet ik het ook niet.
0: En des toen zei ik?
1: En des die zei ik een nummer. Dus vandaar. Ja, toen heb ik hem op een hoorzender zetten. Ik denk het wij maar even naar binnen gaan. Nou, de Vernijsmaatpartij, Jelle Bangma, Jelle.
2: Ja, we zijn dwaande op de twaalfde list. De eerste partijen op die twaalfde list. De Petoeren Twaas in Treien. Petoer Twaas van Menno van Swieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Die nemen het op zin André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJs. Maar nou heeft die partij even 10 minuten stilline. Want na zijn opslagbal verstapte Thomas Dijkstra hem. En hij leest van een knibbel. En de fysiotherapeut kwam op het veld. En die had die knibbel helemaal intaped. En ik moet zeggen, hij rent wel aardig rucht en wel weer kwiek. Dus misschien helpt zo'n, dat Sil Griff helpen, zo'n intape te knibbel. Het ziet er mooi uit. Maar toch, ben zij net echt in de wedstrijd komen. Want het petoer van Menno van Swieten stiert gewoon mijn skinnen treien eerst voor. En ik zei al, dat zal ik wel een hele tour worden om het petoer van Jesse Steenstra aan de kant te zetten. Want ja, dat is natuurlijk het favoriete petoer van de middie. Zat dat de Arun Wieken heel tijd het geval west had. Net van eerd dat zei ik werd de PC woon hebben verzels maar die Jesse Steenstra die we breekt alle records. Dan moeten we het apart nog maar eens over hebben, want we kennen wel een hele uitzioring wijen om deze Jesse Steenstra. Maar dat komt misschien wel in de toekomst bij Keerts Praat. Wat Hans Velkens en ik dan weer verorganiseren. Ja, dat is pas in de wintermaand. Als het Keertseizoen achter de rug is. Maar ja, dan kan je een hele uitsturing wel wijden om die Jesse Steenstra. Want dat is natuurlijk een fenomeen ontwikkeld die te alle records verbreekt. Dan het petoer 5. Dat is Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Die keer is Remmel Bouwma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Maar daar is het 12-1 van het petoer van Peter van Zuiden. En ze hebben zijn een saaie telegraaf. Even zien wat er gebeuren moet. Ze gaan om. Dus dat budget dat Remmel Bouwma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma nou naar het perk gingen. Evert Pieter achterin dat perk, Jorn Lars van Beem voorin. En dan zal er Griff een keertje bijslaan worden matten. Die laat zijn beetje bij de opslagline. Dat is wel een dikke keert. Maar goed, ze hadden een eerste voorsprong. En size fjouwer om de telegraaf. Dus als ze die keerts ik pakken kunnen. En dan hebben ze misschien al een gotje slime. Dat petoer van Peter van Zuiden. Peter van Zuiden die verzwarigt de opslag. Die brengt de bal naar het perk. En die geert boppen. Ja, dus dat is een hele mooie slag van Evert Pieter Talsma uit dat achterperkwaai. En dan slacht er dus Sois Gelijk aan de telegraaf. En met Peter van Zuiden op een nij. Kinder die twaaien voorsprong nog net omzetten in een treien voorsprong. Alle kansen nog voor het petoer van Remmel Bouwma om op Liekense Hichten te komen. Als ze nog een bal boppen slaan, staat even Pieter Tals, maar dat zou makkelijk die nou uit het achterperk waar op zou is gelegen. Ja, dan is het gewoon weer alles in liekwicht, dan is het spul geliek. Sjem, wat is de opslager produceren, Sil? Ja, dat is dus Kevin Jordi Hiemstra en die brengt de bal. Ik achter hem bij Evert Pieter Talsma. Slacht hem vol ver uit. En hij slacht hem ik ver hoe de bal binnen. Want Albert Hoekstra die kent er net bij. Ik al springt er. Nee, hij gewoon krijgt hoe zijn wand binnen. En dus is dat hier al weer in Liekwicht. Is het een spulgeliek in de strijd tussen de broeren 5 en 8. En ja, de orde partijen. Oh, daar hing het een Saison Telegraaf. Die slag nemen we al even mee. Want dat zou ik betjutten kennen dat het petour van André van Dellen op Lieke Zichter komen kennen. André van Dellen, nee, net op Lieke Zichter, maar in elk geval een eerst verzinnen. Ze steen maar draaien niks achter. Maar dat zou draaien niet aan werk kennen. Dan moeten ze dus de keerts behouden. En, maar ik even zien, ja, dan zal die André van Dellen natuurlijk zelf opslaan. In dat perk, Jesse Steenstra. En Rick Minnesma in het voorperk. De pet die heb in de egen. En hij wacht het op de opslagbal van André van Dellen. Op die Sois Fjouwer die hij onder de telegraaf had. André van Dellen. Altijd de keerts behouden kin. Dan had er het eerst. Daar komt er achterin. Het Jesse Steenstra slacht uit. En ja, die kan gewoon retourneerd worden. Toch diezelfde Thomas Dijkstra. En dus we zien het er inderdaad. Demai het eerst. Is der. Nou. Het werd wat draaglijker worden voor het petoer van André van Dellen. Steen ze wat nog wel achter. Maar nou mij treien om in.
0: Dankjewel Jelle. Geef wij nog even Shannon Dokkum. Waar Henk Penis voor u zit. Henk.
3: Ja, de nummers 18 en 20 binnen los. Dat is de laatste partij op de treadlist. Sint-Anna, maar Asja, Mahmoud, maar Jeldo Sterke, Noël Hiddinga. Steen Saar, Gliek, Sint, Adebel Siel, Rex Griepstra, Emma Porte en Henny Jensma. Het is haast een, natuurlijk Asja, die opslag verzwaring mooi. En het is Sint wat er gebeurt. Maar eerst is het Manouk Scaringa op de Saar, Gliek. En wat doet die bal? Die bal komt achterin van Manouk Scaringa bij Lisa Hornstra van Balk. Want ja, dat is de hele finale. Petoe van Balk, Maren de Vries, Hendrik Stijingen, Lisa Hornstra, Sien, Petoe van Ron Riep, Inge, Manouk Scaringa, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Bijn. Met wie op de zorg leek dat Lisa dus die bal achterin krijgt. Die verwerkt die bal prima. Die bal die flinkt ik nou richting de boven. Maar Geert Kweeën. En dat betekent dus dat het eerste bordje van het Petoe van Ron Riep is. Hier in die hele finale. Hier tijdens het NK. Famkes natuurlijk in Dokkum. Komt de bal nou achterin bij ja, Rix Griepstra. Prachtige zitbal van het Petoe van Sint-Anne. Zij nemen de leiding in die strijd om dat twaalfde finaalplekje. Want de winnaar tussen de broeren van Sint-Anne en het broer van Ordebeeld Siel, die plaatst zich automatisch voor de finale. Want die heeft het nummer in de hele finale. Dan is het naaien Lisa die de bal achterin krijgt. Daar is het Linda van der Meer die het even missen taast. Ja, en dan is die bal boppen van Lisa. Dus de eerste bordjes binnen verkeerd hier in Dokkum. Een eerste voor het broer van Dron Riep Ian. En het eerste bordje is op de oorkant in de handen van Sint-Anne, Sint-Anne, Ordebeeld Siel. En Dron Riep Ian dus een mooi bordje voor Sint-Broer van Balk.

0: Tim Finn, Fraction Too Much Friction.
1: Wij gaan gauw even naar de Van Aijsma-partij in Bittrum, de H-klasse. Jelle Bangma.
2: Ja, dat ik nog zucht naar die eerste partijen op het twa. Dat is de Petoeren 2 en 3. Dat is het Petoer van Menno van Zwieten. En zij steen er maar fjouwer om in je voor. Dus ze hebben wel degelijk een gotcha's line. En ik zucht naar het Petoer van Peter van Zudens en het Petoer van Remmelt Bauma. En daar is wat meer in Liekwicht. Daar is het treien om 2. Maar wel een schier en size nou naar Telegraaf. Voor het Petoer van Peter van Zuden. En Kevin Jordi Hiemstra die zal nou opslaan. Eens even zien. Hij brengt de bal heeg op achterin. Nee, Giet Boeten. Dus hij houdt Twappen een cadeau. Dat koer leien in dit eerst. Het is 6-12 Boeten. Maar ja, je wilde eigenlijk net al te volle punten bij aan vanzelf. Kevin Jordi Hiemstra die had hem wat specialiseren in die hele hege druwers die dan achterin delt vallen. Daar had er heel bot op oefenen en we zeggen dat op PC ik en daar wier ik best wel succesvol mee. Nu gaan de bal dus even boeten, maar hij mooi op een nij. Concentreert hem derde weer om de opslag in dat perk Jorn Lars van Benen, Evert Pieter Talsma van Beem voorin. Brengt weer een hele hege druwer. Nu komt hij bij Talsma achterin en die slaagt uit. En die kan ik even retourneerd worden terug. Peter van Zuden bloedt er een heel iets keertje van oer. Is het dus, ja, 3 om 2 en 6 2 voor het Petoer van Peter van Zuden. En een iets keertje wat ze enkel passeren hoegen. En dan zoen ze het gotcha's line, hè. Dan heeft ze een spul voorsprong. Nou, dat zullen we dan even beleven. Maar op oren kant is Jan Tiemen Ijsma die de opslag voor het Petoer André van Dellen. De tweede opslag dus brengt er achterin bij Jesse Steenstra. Nou, die slacht u dat achterperk waar je oer de boppen hinnen. Ja, Jesse Steenstra die het werd volledig opslager worden zult. Tak meer al eerst. Wat men of Zwieten dus uit het Petoer is. En Hersel Postma erbij komt. Hersel Postma is een echte perkman dus. Ja, als we besluiten dat Jesse Steenstra weer volledig opslager wordt. Wils dat hij in perk mij ik altijd goed voldocht. Jordan Lars van Beem hier op slijn. En ja, die keertjes is voorbij slijn. Uit het voorperk waait toch Kevin Jordi Hiemstra. En dus in die heeft ze nou het spul voorsprong. Heeft ze toch een mooi gotcha slijn. Het zien dat Petoer van Remmelt Bauma. En Remmelt Bauma die maakt zijn maten nou weer opkrikken. Om ja, in de achtervolging. Nou, Jordan Lars van Beem. Die zal opslaan. Het is even zien. Ja, nee, ik wie mis. Het is, ze zien het nog net. Ik meer het een keer ze bijslaan, maar het is net zo. Want er kwam een fjouwer onder Telegraaf. En nu is het een kweerbal van Kevin Jordi Hiemstra. En is het dus ik al een size. En nu is het, nee, nu is het dan toch fjouwer om het wapen. Voor het Petoer van Peter van Zuden. Fjouwer om het waar voor. Nou, op de andere kant der Sildan Zevigien André van Dellen opslaan. André van Dellen die het in de achtervolging mat. Want het Petoer van Jesse Steenstra stier dus mij fjouwer om in je voor. En nog als een size fjouwer om de Telegraaf. André van Dellen. Hij concentreert hem. Brengt de bal no night perk daar en die komt. Wat dacht die bal? Die is uit. Oh, uit. En dus jouwt hij heel makkelijk dan het eerste jaar voort. Is het 4 van mijn inwoorden voor het Petoer van Menno van Zwieten, Rick Minnes, Matjes en Steenstra. Nou ja, dan kan haar de oerwinning net meer ontgaan, zo ik zei ze. Komen ze in de hele finale. En ja. Wisten dus alweer een stapje verder. Zo dadelijk meer.

0: kijk, we Whitney Houston we dat Higher Love en voor je de Doobie Brothers, my What a Fool Believes.
1: Wij gaan gauw naar Dokkentaan, Henk en Penius bij de NK van Famkes. Henk.
2: Ja, dat is nou, ja, zat ik al zo de laatste partij van die treddenlist tussen de nummers 18 en 20. Dan gaat het gelijk om een finaalplakje. En dan, als je mag, moet Jildo Sterk, Noël Hinning, als je een prachtige street tussen de partoeren. Ja, het zijn Arbel, Siele, Rix, Griepstra, Emma Porte en Henny Jensma. Het eerste bosje. Door op Sois Gelijk naar het partij van Sint-Anne. Dan pakken ze zelfs een spulvoorsprong. Maar ja, langzamerhand komt het partij van Arbeel Zielik op toeren. En nu hebben we dus spul om het eerst heen. En Sois Gelijk door een kweerslag van Rix Griepstra. En dat betekent spul om het eerst. En ja, nu gaat die bal een heel lang over de boppen heen van het perk Emma en Rix. En terwijl die boppenslag, ja, komt dus daar niet weer volledig in Liekwicht te hingen. Zij komen langs Sida op de spullen Gelijk. En op de andere kant, ja, dat is ook een hele mooie street. Dat gaat tussen nummers 4 met Zoon, Balk, Maren de Vries, Hendrik Steinge, Lise Hornstra, Sien het bedoel van Ron Riepingen, Manouk Scaringa, Linde van der Meer en Annelotte van Beem. Daar ging het eerste bordje naar het bedoel van Ron Riep. Er ook weer slag van Lisa Hornstra. En dat betekent dat zij op een eerste voorkwam. Maar ja, vervolgens wordt het West Zorgelijk. Dan is het dit keer een boppenslag van Lisa. Dat betekent eerst een gliek. Ja, zij gaat het om en om. Een mooi bordje. Is het wie eerst een gliek. En dan wordt het Zorg Jouwer. En dan is het Lisa Sakeer. De bal voor de keers. En dat betekent het spel om het eerst. En wie krijgt op de Zorg te laten. Een keer in het tussenspel. Ja, dan is het het perk van Linda van der Meer. En achterin zijn Annelotte van Beem. Zij pakken even ta. En pakken die keers. En dat betekent dus dat het spel een gliek is. Dan fantastische uitslag trouwens van Linda van der Meer. Het is dus in beide partijen is het spullengeliek om de Telegraaf. Dus een prachtige spannende strijd. Ja, op waar dus naar die beide finale plekjes. Niet dat we dus heel top, maar nou wacht je, de beide partijen is er volledig in geliek. Op beide Telegrafen hing het spullengeliek. En dan zien wat in dit geval als je de bal haast naar richting het perk van Emma en Rix de Stewart. Komt de bal achterin bij Rix de Griepstra. Ja, die stapt heerlijk, zien die bal. En daarmee wordt het dus spullengeliek en twaggeliek tussen de broer van Sint-Anne en de broer van Arbeeldziel. En op de andere kant is het dikke spullengeliek. Daar staat Hendrik Steing klaar voor Balk. Komt nou de bal naar het perk daarvoor. Oh, die bal is tussenin. Maar Linda die kan er net bij. En dan is het Hendrik Steing die denkt van ja, die bal is van mij. Retourneert de bal tot in het perk. En zo ging je beide telegrafen helemaal in liekwicht. Spullengeliek, twaggeliek op beide telegrafen. Jerien Dokkum. Hey.

0: Cresap, All My Life. Maar ik even naar Jelle Bangma, die natuurlijk voor u nog steeds bij die Van IJsma dagen zit in Bitchem. Jelle.
1: Ja, de Van IJsma hier een haardklasse partij. En ik hier je twee partijen op die tweede list. En in één ging het mij beide partijen heel goed. En zie ik eenzelfde uitslag. Tenminste, waar qua eerste beide partijen eindigen op 5-2. De partij van Menno van Swieten, die wint het. Of de partij van Menno van Swieten wint het mij 5-2. Menno van Swieten, Rick Minnesma, Tjesse Steenstra. 5-2, zoals gelijk. En toen pleetste Tjesse Steenstra een treffelijke zitbal. Daarmee koe André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma. Nou ja, die kind naar de kleibox. Die kind onder de douche. Voor haar eindigt het hier dus op die tweede list. Dat geldt ik voor het partij van Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Want die verliezen het ik. En maar diezelfde cijfers dus, 5-2. En 6-2, en ze verliezen het dan van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Die gewoon een slag beter stienen te keertsen. Dus ja, en toen waren Oski en nummer van Remmel Bauma. Want Remmel Bauma die had ik onkundigen dat hij na dit seizoen ermee ophoudt. En dus krijgt hij een bosblom en een oormooi cadeautje. Dat is hartstikke aardig van het bestuur hier in Bitchem. Dat ze daar omtinken om jou, om die Remmel Bauma van Weidem, die dus na dit seizoen ik ophoort. En met Jorn Lars van Beem en even Pieter Tolsma verzels op ziek naar een nieuwe opslager. Misschien houden ze die al, maar dan weet ik dat nog net. Er is nog geen partij op die tweede list. Tjiers in Alphen. En dat is wel belangrijk, want dan heb je eigenlijk wel een goed lot op die tweede list. Want dan ging je terug naar de hele finale, hij is de noemer. Dus dan zit je direct in de finale. Dus het gaat om het finale plak. Je hebt tussen Petoeren, Tsien en Alven, Matten Bergsma en Hans Wassenaar, die het invalt voor Hessel Posma. En Erwin Sielstra, die keert ze in Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Koostra. Ja, en dat wordt gewoon een mooie partij, denk ik. Want Kenhassendoors, die ben wel aardig gewoon een collega. Die Johan Sipmas, die de laatste tijd ik fantastisch op te slaan. Dus ik hoop dat ze er een mooie partij van maken. Want ik maat ze, het publiek is hier nog net verwend. Nog net verwend. Nee, nee. 5-3 is de heegste, de spannendste uitslag rond nota. En voor de rest is het alleger, en dat hebben we twee keer op een listje, want 5-3. En voor de rest is het alleger leger, 5-2, 5-1 of 5-9. Ja, en je wil eigenlijk dit publiek ik wil verwennen. Onder andere van dit seizoen. Maar nog twee treienwedstrijden te gingen. En ja, hier mooi. De tribunes rennen aardig vol. En om het veld ik nog een heel soort banken. Dus het is hier wel wakker gezellig. Vertierend het publiek gewoon. Ik een mooie partij. En lid, we hopen dat de bedoelden Tsien en Alve, Martenbergs, maar zeer Johan Sipma, dat Sjen lid te kennen. En daar een mooie, spannende partij van maatje. Ondanks.
0: Dankjewel, Jelle. Schakel je weinig even naar Dokken, waar Henk een penis voor u zit. Henk.
2: Ja, die shirt wolde het wel hele mooie partij. En nou is het opslagwerk van Annelotte van Beem goed voor mekaar. Pleegt een prachtige sitbal op het perk van Hendrike Steenga en Lisa Hornstra. Ja, spullen gelijk. Dan wordt het Sois Jouwer en dan is het Hendrike Steenga. Die stapt heerlijk zien die bal on in het vaarperk. Die bal gaat een hele hoede boppen heen hier in Dokkum. En zak komt het bedoel van Balk op een traai met 12 voorsprong op die spullen gelijk en die Sois Jouwer. Nou, dus krijgt op die fjouw wel aanstand een prachtige zitbal van Annelotte van Beem. En daarmee pakt zij de fjouw gelijk waarom in dit eerst. Dus Sjen wat Annelotte aasten op Nijedwan Sil. Zij stiet alweer kleren op de boppen. En natuurlijk het perk van Hendrika en Lisa. Zij stiet alweer kleren. Sjen komt Annelotte mij haar rollen en stuurt de bal nou achterin bij Lisa. Ja, die bal die shit omheeg. En Sjen werd die bal bedaard. Het is Annelotte van Beem die te maken zelf model uit. Want die bal die komt helemaal zichterwaai. En dan laat er een hele

eerste keer. Op de oorkant hebben we dus nummers 18 en 20 zijn dan. Als je Mahmoud, Maaie, Jello Sterk en Noël Hiddinga. Maar als je er een prachtige street van Sinnet de Proe van Ordebeeld Ziel. Riks de Griepstra, Emma Porte en Henny Jensma. Toen wie het spullen gelijk en dan wordt het zuigelijk. En dan Maaie Emma Porte de bal opslaan. Die doet het net goed. Die bal giet boeten. En zak komt de Proe van Sint Anne nou op een trajemotoir. En terug een bobbelslag van Noël Hiddinga krijgt op die Fjouw gelijk. Ja, pakken zij de zuis jou. En de luidt een keertje in het tussenspel. Ja, die opslagbal. Neem ik natuurlijk maar even morgen. We zien dat Sint-Anne de voorsprong uitbouwen kan in die street. Omdat het tweede finale plakje hier natuurlijk in Dokkum. Perkaarsen, Emma Porte en Riks de Griepstra. En de luidt een keer in het tussenspel. En dan ben ik eigenlijk bereid aan de kant van Sint-Anne Wiet die ook bal opslaan zal. Op de andere kant stiet ondertussen Manouk Scharinga bij Kleer. Zij is heel opslag verzwaar. Komt de bal achterin bij Elisa Hornstra. Die regelt hem op. Nee, net lekker. En dan kan oh, dat ze fantastisch. Linda van der Meer die doet eigenlijk nog die bal in het tussenspel. En dan retourneert de bal tot in het perk. En terwijl de toeslag van Linda komt het broer van Dronliep in ieder geval. Weer op een 6-7 jouw voorsprong hier. Draaien met waar. En dus achter maar wat 6 jouw voor. Ja, aan de voorkant stiet Asja weer clear. Draaien met waar. En dus hier 6 jouw. En nu is de bal voor van Asja. En dat betekent dus ja, draaien met waar. En 6 gelijk. Dus spanning alom in de verkeerste eerste hier in Dokkum. Sjen op de voorkant. Aasten, maar de Vries voor Balk. Draai het wel voor. Zo is het Fjouwer achter. En een keer van een meter of draai uit de Valinoy. Linda van der Meer en voorin, achterin Annelotte van Beem. Zien wat Maren Hendrika bij haar op de boppen. En Lisa terug van de Keerts. Die opslagbal nemen we natuurlijk even mooi. Het is Maren brengt de bal voorin bij Linda van der Meer. Oeh, die bal die krijgt nog een stuitje. Maar daar is dit Manouk Scharinga. Op een goede plek, op het goede moment. Keert de bal voor de Keerts. En daar terug wordt het weer ja, volledig in Liek weg. Draai eerst in Liek derde. Op de oorkant. Asja, draai om het waar achter. Zoik Liek. Komt die bal nou naar het perk van Emma. En dan is het Emma die daar achterin stond. Komt er een keer te lezen van wat zal het wezen. Een meter of vijf uit de Valinoy. Betekent op naar je derde. Ik heb een radio van opslag. Ja, en dat kan wel een heel belangrijk bordje worden. Het bedoel van Ordebeeld Ziel gaat richting de opslag. En dan is daar het perk van Noël Hiddinga. En Jelle Sterk zei mooi aars probeer om die keers dus te passeren. Is op de overkant Maren. Zij stiet alweer klaar. Draai is dus tussen de bedoeling van Balk en Dronliep. Ja, zij zie dus hele mooie wedstrijden nog richting het einde van de dag hier in Dokkum. Oeh, daar is aan de ladder van Beem dreven onderdrogen. En, maar er komt wel een keer te lezen van een meter of draai uit het Perkwaai. Draai is dus tussen de bedoeling van Balk en Dronliep. En dan een keer zien het tussenspel. En op de overkant, ja, daar hingen dus die Zuidgelijk stand draai om het waar en Zuidgelijk. Die pakt dat eerste derde. Dus Riks de Griepstra die de bal in handen heeft. Zet beide maten naar voren te stuurt. Emma en Henny. Dan komt de bal nog nooit te perk daar. En die bal, zit erin. Prachtige opslagbal van Riks de Griepstra. Zit bal een centimeter of 20 oeren vol in die handen. En ja, dan kennen we wel de Rik niks meer. Maar zit niet in stuit om. Dus alles weer in Liekweg. Traai is in Liek. In paar partijen hier in Dokkum.

0: Ronde.
1: Ja. Dat mooi. Naturally.
0: Oerbloem van de Herman Brood Academie.
1: Ja, Utrecht.
0: Toch? Ja, ja, Utrecht, ja, klopt. Mens. Helemaal, jongen. Wij gingen gauw even naar Jelle Bang, maar... Jelle.
2: Ja, dat ik zocht naar die laatste partij van op het Waddenlist. Tussen de twee toppentoeren van Maarten Bergsma en Johan Sipma. Die binnen, ik wil aardig onkoor wegen verzeld. Het is wel, ze zei dat Johan Sipma, die stiert voor mijn eerste. En nou, ik ben mijn size 2. Johan Sipma, die pleegste krek treffelijke sitbal op dat perk van Hans Wassenaar als invaller, hè, voor Hessel Postma. En ja, die Erwin Sielstra, Johan Sipma moet nou op een ei opslaan. Zien dat er de size omzetten kan in een spul. Treffelijk. Ja, een hele platte bal die het Hans Wassenaar stuitje lid moest. En achter de rechtdel zoe Erwin Sielstra die bal nog slaan, maar dat slag hem net. En dus is het een spul voorsprong van dat petour van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koostra. En Lika Sain, zij het gaat hier om een finale plak. Want ze gaan het dan, als ze het winnen, hier een steennoemer in de hele finale. Want wij komen uit op 5. Nou ja, en dan, nee, net op 5. Binnen 12 per toer. Dus dan is het 6 en dan 3. Dus op het 3 is er altijd iemand die een steennoemer heeft. Nou, dat zoen zij wijze kennen als ze nou trok zetten. Maar ja, het petour van Mattenberg van jou natuurlijk net samen bullies. Want ja, daarin stiert ik die Hans Wassenaar. En die zwetst ik als van aards. En die daget ik uit. En lid hem jaren, zat we dat vroeger van hem koen. Het is toch wel heel onaangenaam om hem hier weer eens even keertsen te zien. Zo is het gewoon, als je hem gewoon 20 jaar keert zijn tjoen hebben. Hans was er nou altijd een hele, hele fanatieke keerser, maar wel altijd heel vriendelijk en heel tagonkelijk. Dus ja, leuk voor hem dat ze hem vregen, hè? Als vervanger voor, het, voor die geblesseerde Hessel Postma. Maar die je wel is, maar op krukken rint. Nou ja. En de hele finale zet dadelijk ik uit aan, want die binnen oproppen. En dan giet het tussen 2 en 5. Het petour van Menno van Swieten, Rick Minnes, Matthias Steenstra, Sint 5. Allard van Zuiden en Allard, Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra. En ik moet zeggen dat petour het mij best voldiend. Ze woonen mij 5 om mijn 1 in de eerste omloop. En nu krijgt mijn 5 om mijn 2. Dus er is niks, ja, niks kwets van te sezen. Dat petour van Peter van Zuiden. Allard Hoekstra, ja, notabene, oud-PC-kening. Ja, zeker. En de laatste jaren hebben misschien wat minder van hem jet. Maar ze keert ze natuurlijk ja, op het hoogste niveau. Nou, retour. Heen en weer, een triktrak. Ja, ja, ja. Mooi keertspul. En uiteindelijk gaat het punt naar het petour van Johan Sipma. Zij staan dus voor mijn spul. En nou ik, mijn fjouwer om het waar.
1: Ja, dankjewel Jelle. Ja, zo is het krek. Hoe ziet het even te zien. Wat tussenstand in de Eredivisie. PSV op dit moment bezig met Grains. Ja. Dat is wel een leuke wedstrijd. Twaalf minuten bezig. Het zit al ien en daar. Grains kwam op 1-0 voor. Zelfs in 9 minuten terug Willemsson. En die scoretje in Utrecht. Ik had het toevallig dat ik de laatste wedstrijd ben. En toen speelde hij aardig goed, moet ik zeggen. Een goal werd nog oud van hem.
0: Wist je ook bij Grains West?
1: Ja. Ik heb connecties daar, hè?
0: Ah, de West Connect.
1: En hier wat kaarten.
0: Welke wijze wil je dat dan?
1: Utrecht.
0: Oh, okay.
1: Grains Utrecht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is Utrecht heel slecht toen.
0: Ja.
1: Sowieso het seizoen heel slecht begon, maar toen scoorde Willemsson ik op. Maar helaas, 12 minuten later, maak ik Time and Block Cell en een goal. En zit er nou Ian.
0: Ja.
1: Ja, van PSV natuurlijk ik. Ja, lastige periodes nog op het einde van die transferperiode. Dat je toch vaak die periodes van die topclubs toch nog wat puntjes lezen liet. Omdat die selectie gewoon net roem binnen. Helemaal in de Eredivisie.
0: Mm-hmm.
1: Wat toch een competitie is. We volle troffen kocht werd natuurlijk. Hè. We zijn net als Engeland werden alleen maar kocht werd. En PSV natuurlijk ook wel Saibari Veerman gewoon kwietrekken.
0: Ja, Veerman wie er ik woont daar. Daar moet ik wel van houden, toch?
1: Ja, ik denk dat van hem een mooie club, hè, Dortmund. Ja, echt een mooie club.
0: Juist te spelen. Supercup, de Frans Beckenbauer trofee.
1: Ja, ja.
0: Dat weet.
1: Ja,
0: München won.
1: Twijnen werd het voor Bayern, toch? Ja.
0: Ja.
1: Zeg even Shen, of ik nog Shen ken, wat voor wedstrijden er nog meer op dit moment bezig binnen? Net zo heel
0: niet,
1: veel.
0: Niks, helemaal niks. Nee. Cambuur is om kwartier vijven.
1: Want NEC is juist natuurlijk uitsteld, maar onder andere Ajax en Twente speel ik net dit weekend. Nee. Want die speel je natuurlijk Europees.
0: Ja, klopt.
1: Verder zit ik wel eventjes nog verder op de field.
0: Ik zit ook Hesley in de gaten, waarom het Leo Boytjes wel wisselen wil muusen.
1: Cambuur-fan,
0: hè? Ja, hier is mooi. Ja, daarom.
1: Kwam mooi uit. En van Feyenoord deelt natuurlijk hetzelfde die met deze periode maar als trok komen. Ik al de eerste punten van Lenn dit seizoen. Maar ja, het is een Cambuur, ja, wel erg matig. Hè? Ik denk dat Feyenoord dat wel wint.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik schreef even naar Boetelon. Valt mij op, of ja, echt, valt het echt op. Brighton in Aston Villa. En daar zit Marco Bizot op goal. Omdat ze natuurlijk Aston Villa naar je keeper binnenhellen. Suzuki. Die keeper van de nationale elftal van Japan onder andere. Maar ja, die is nog maar krek onhellen. Dus die is nog net... in staat te keeper. En Martinez, de eerste keeper, die verwacht zich nog steeds dat hij fut dit. Dat toch een zaak vorig seizoen in de Simmerik al. Gong toen uiteindelijk net fut. Het nooit nog in club, maar de bedoeling is toch dat hij fut dit. Hij kan er om net keeper. En dan zit Marco Bizot op de goal. Aan de andere kant zit ik Bart Verbrugge op de goal. Twan Nederlanders daar.
0: Oké. Bizot ik dus.
1: Ja. En Manchester City in de op Tim Bournemouth. Wel interessant dat naar je trainer natuurlijk. Maresca, wat die dwang het. In de Supercup kreeg je trein in Onderbroek.
0: Ja, van Arsenal.
1: En toevallig heb ik gisteren even naar een documentaire gezien van Pep Guardiola, zijn voorganger. Hoe bezeten die dat is door, van voetballen, het is echt ongelooflijk. Ja, Maresca is natuurlijk destijds assistent van hem geweest in Jedre hier bij City. Dus toen naar Chelsea ging, dat werd een deceptie. Nou, bij City. Dan hoorde ik aan de wedstrijd beginnen om 3 uur.
0: Maar wij ik nog even wat keer naar Dark om
1: taal. Nog even een paar minuten.
0: Ja, het kan correct nog even. We gaan even naar Henk.
3: Ja, en die shirt nou je twee prachtige partijen, de nummers 18 en 20. Ja, het Sint-Anne, Asja Mahmoud, mooi Jilde Sterk en Noël Hiddingen. Ze hebben al even wat aanpast binnen de formatie van Noël, van Sint-Anne. Want Noël en Asja staan op bij in het perk. Jilde is nou even aan het bal keren. Noël Hiddingen, die stuurt de bal naar het perk daar. En die krijgt de bal van, daar kan Riks nog wel even bij. En dan is het toch Asja die heel goed erbij is en goed reageert. Het is een prachtige streak. Dus niet bij betoen. Want ja, Traai is een leak en dan wordt het saaist waar. Dan is het Riks. Zij passeert de keerst, dat betekent 4 om het rij van Padoer van Oude Beeld Ziel. En nu weer te krijgen dus op die 4 om het rij en die zou waar. Asja in het voorperk pakte de keerst en dat betekent 4 is een leak. En nu een retourslag tot in het perk van Noël. Dat betekent dus dat ze dan in ieder geval de eerste toppen in het na eerst het njogende eerste derde. Ja, en die andere partij die heel finaal tussen de Padoer van Balk. Dan is het Hendrik Steenga die de bal nog naar het perk daar stuurt. En ja, het fantastische opslagwerk levert een prachtige uiteindelijk. Ze hebben gehad de keerst een prachtige zitbal is het resultaat eigenlijk. En dat betekent de eerste trappen in het na-eerst derde werd van Padoer van Balk. Maar ja, zoals ik al zei, daar wie het ik draai is gelijk. En dan wordt het saaistwaar. En dan is het uiteindelijk een zitbal van Maren op de saaistwaar. En dat betekent 4 om het draaien van Balk. Maar ja, dan is het uiteindelijk toch Linda van der Meer retour tot vader de keers op de schinnen saais. En dat betekent ik daar, 4 is gelijk. En een schinnen twaar nou onder telegraaf terug. Kijk, dat goede opslagwerk van Hendrika. Dan is het Linda van der Meer die de bal voorin krijgt van Maren. Maar ja, die kan er net meer bij komen. Dat betekent dus bij de Telegraaf. We hebben volledig in Liekwicht hier in Dokkum. Vier eerste week en vier twakkeliek. Is de Asja op de overkant van Sint-Anne. Zijn mooie doofslagverzwaring op die vier eerste week en die twakkeliek. Sjen wat zij dwang geeft. Komt de bal wat slow naar het perk dat tussenin. En dan kan ze hem zelf. Nee, dan kan ze hem net retourneren. Dan komt er een hele dikke keertje te lezen. Ja, tussen de opslaglijn en de boppelin in. Dus vier eerste week en twakkeliek in derde en eerste keer. En Maren is ondertussen ik alweer onderwijs naar die opslaglijnen. Komt de bal weer voorin bij Linde van der Meer. Die, ja, die stuurde maar ik oeral tussen terug. Maar ja, Hendrik Steenga die is hier goed gepositioneerd op de boppen. En weet die bal te onderscheppen voordat die bal over de boppen alleen hinnenvlint. Maar een hele dikke keer komt er daar dus te lezen. En dat betekent bij beide partijen. Maar er een ruiden worden van opslag. Is het eerst bij Sint-Anne. Noël Hiddinga die de verminste opslag. En achterin stiert de hele dag al hier in Dokkum. voor Sint-Aan en Sjem. Wat zei je, Dwan Giet? Komt mooi haar oren in. Stuur de bal. Nou, nooit perkt daar. Achterin bij Gerichtse Griepstra. Ja, die slaat hem eigenlijk voor op maar naar de grond. En komt daar een twaalf keer te lezen. Vier is een en twaalf en twaalf keer daar in het tussenspel. Ja, dan is het Hendrik Stegenga voor Balk op de orenkant. Ziet ik alweer klaar om de bal uit naar richting de perk van Linda van der Meer. En aan, natuurlijk aan de ladder van Beem te sturen. Dan is het Linda van der Meer die de bal vliegend weer te rijden zien. En Sjen, wat er gebeurt, de scheidsrechter is resoluut die houdt de bal weer. En zo worden dus Fjouwer is Nick en Fjouwer waar in voordeel van Balk hier in Dokkum.
1: Ja, dankjewel Henk. Komen wij naar de reclame bij de waarom? Want we zijn weer op onderkom van het 12e uur van de Siltermiddag.
0: Ja, draai horen de stad van Zandvoort, hè? Kijk nou even naar update. Ja. Het heeft er even rond, maar het is nou weer droog. Dus ze zullen wel op, net op slik starten, denk ik.
1: Maar, Verstappen zonde, toch, in de kwalificatie?
0: Ja, muziek. En, ja. Ja, weet ik niet. Ik heb er al even een show zelfs. Ik zie eigenlijk nooit naar familie in, maar ja, nou wel even, Juster, want ik zit natuurlijk op bankie.
1: Ja, dus, dat is lekker rustig thuis.
0: Ja, Juster.
1: Een hele enerverende middag.
0: Ik ben me al helemaal aan het inwerken voor de oorwieken van de vakantie.
1: Oh, ja.
0: Oorwieken, snoeien. Snoeien even volleyballen. En dan,
1: is
0: dat nog? Snoeien, ja. En dan snoeien, ja, dan geven we erop uit. Steve.
1: Nou.
0: Ja, wat. Potjes omheeg.
1: Wij gaan er even uit van de reclame Skipkes. En dan ben we samen tien weer bij hem. Waarom? Mooi, een hele hoop keersen natuurlijk. Fruit Bitgem en Dokkum. Tot samen tien.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist. specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
6: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.

0: Goedemiddag, welkom weer naar de Oeren van de Zittermiddag. Het is nu 23 augustus, het is 12 minuten nu 3 en het is dit. Nog steeds weer uit. Beide stemmen weer.
1: Inderdaad, hè, we stemmen. Ik denk dat wij maar gauw even naar Bitgemutte Jelle Bangma.
0: Oh, nou, hebben we heel weinig.
1: Heel weinig, Jelle
0: Zimmer. Heel weinig.
1: Dan gaan wij natuurlijk naar het NK Famke zien. Dokkum, Henk.
2: Ja, en die shirt nog steeds naar 12 prachtige partijen. De nummers 18 en de nummer 20. Die pijker kreeg maar even bij. Als je Mahmoud Jeldo Sterk en Noël Hidding, als je in Aardebeeld Ziel, Rex Griepstra, Emma Porte en Henny Jensma. Ja, wie het jouw nummer 3 in voordeel van Aardebeeld Ziel. En dan wordt het uiteindelijk trouwens het hele goede werk van Asja jouw race gelijk. En nou diezelfde Asja die er wel goed bij. Mooi zelf de bal opslaan op jouw race gelijk. En de zoals jouw. En dan weet ze hem zelf voor de keers te keren. En dat betekent dus 4 om of jou voor het bedoel van. Sedan en ik die hele finale, dat is ik een prachtige partij om de Shen tussen de bedoeling van Balkenmaar natuurlijk, Maren de Vries, Hendrik Steinga en Lisa Hornstra. En Maren is onderwijs naar die opslaglijn en dan komt die bal voorin bij Linda van der Meer. Ja, en die werd er heerlijk, die is aardig op slag in deze hele finale. Want deze bal gaat van Linda, ik werd een heel lang door de boppen heen. Maar ja, het bedoel van Balk dus, Maren de Vries, Hendrik Steinga, Lisa Hornstra, Shen Drone Riepinje, Manouk Skaringa, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Bijn. Het wie jouw nummer 3, dan wordt het jouw regen liek, trouw die retourslag van Linda tot Vader Keertse, dat betekent jouw regen liek. Vervolgens wordt het dus jouw regen liek en Assange geliek. En dan mag je Maren de Vries de bal zelf opslaan. Hij is er goed bij in het tussenspel, keer de bal Vader Keertse. En dat betekent 4 om jouw. Ja, nu is het door het hele goede slagwerk van het perk aan Lotte van Beem en Linda van Meer, wordt het Assange waar in voordeel van de Ronriep. En gaan we dan op mooi naar die 4 wezen geliek hier in Dokkum. Die opslagbal van Maren, die neem ik even mooi. Want zij staat er klaar voor. Bij haar op de boppen, Hendrika en Lisa ter Hutte van die middellijn. Komt die bal voorin bij Linda van der Meer. Die keer tussen de fjotten trof van Lisa. En dan komt er een hele dikke keertje te lezen tussen de opslaglijn en de boppellijn 1. En dat betekent dat er even ruilen weer mooi van opslag. En dan ben er mogelijkheden voor de formatie van de Riep natuurlijk. Om dat vuurde bordje ik te pakken. En dan gaan we mooi naar de 4 wezen. Safir is het nog net. Want ik en de perk van Hendrika en Lisa. Je wordt al verschillende keer de boppel weer te vinden. En dat betekent dus spanning al om wie pakte dit bordje. Ja, het is alle hens aan dik. Dus aan de kant van het proef van de Riep. Als ze wat willen, dan mag je dit bordje dus echt vers horen. Shenda wat Manouk Skaringa nou doen geeft. De bal wat slow naar Perkta. Ja, die is heel goed opslaan. En dan kan Manouk Skaringa zelf de bal varen de keerts keren. En daarmee wordt het dus 4 wezen gelijk keren. En op de andere kant het bedoel van Sinan. Dus een 4 of jouw voorsprong. En de schien 2. En de tweede keerts laat op een meter of 5 van de middellijn. Riks Griepstra stiet ondertussen klaar voor Aardebeeld Ziel om hun patoer in de wedstrijd te horen hier 4 jaar later. Schien het water. Riks de Griepstra. Schien wat zij nou doen. Komt die bal van Riks weer voor in. Dat weer de bedoeling. Ja, die bal is zo plat. Dat die bal bedaart een heel einde voor het perk. En daar maken we dus 4 van Fjouwer en Fjouwer niks. Ja, op de andere kant is het dus 4 eerst een geliek. Schien de eerste opslagbal in. Dit eerste komt hem van Manouk Skaringa. Achterin bij Lisa Hornstra. Ja, die rekken hem net. En dan is het Manouk zelf die de bal een heel einde weer in te kwatten. En zakken krijgen we dus 4 wezen gelijk, een keertje in het tussenspel. En op de andere kant is het dus 4 of jou en een skin of jou. Alles in het voordeel dus van Perdue van Sint-Anne, Sint-Perdue van Aardebeeld Ziel, Emma Porte. Zij stiet nou klaar om die bal nou richting dat perk te shooten. Zien wat er gebeurt. Komt er weer, die bal die knikt een heel lang boeten van Emma. En daarmee komt het Perdue van Sint-Anne op het wedstrijdpunt. Hier in Dokkum en Benzema maar in voert. Steen ze eigenlijk in de finale hier. Want ja, dat zat ik al zo. Zij komen als ze treden in de hele finale. En dan steent het nummer. En daarmee kunnen ze zich rechtstreeks plaatsen voor de finale. Hier natuurlijk in Dokkum. Anne-Lotte van Beem is onderwijs naar die opslaglijn. Komt de bal voorin bij. Dat is een prachtige zitbal van Anne-Lotte van Beem. En daarmee gaat het bedoel van de Ron Riep in ieder geval vliegend uit de startblokken. Pakken de eerste 2 punten in het laatste eerst in die hele finale hier in Dokkum. Nou is het Asja onder tussen de bal goed wit terwijl zijn loopt een hele dikke keers in het tussenspel nou tussen de opslaglijnen en de bob 1. Betekent derde van Rudy van opslag Git Sint-Anne natuurlijk richting de start. Zij maar proberen om die winst veilig te stellen. Zij zien een 4 om of jou en een skinner size voor. En natuurlijk neem ik aan die opslagbal even mooi uit de heer. hier in de studio het goed vinden. Natuurlijk. Vier wezenlijk in die strijd om dat tweede finale plekje. En de eerste twee punten ben verder bedoeld van Ron Riep aan Lotte van Beems. Die het wel kleren. Laat een keer ze al in het tussenspel. Zien wat aan Lotte nou uit de heugel te over die zil. Zien wat er gebeurt. En dan komt mooi haar onder en brengt de bal. Oeh, die bal is een heel lang naar voren. Door die voorslag van Anne Lotte wordt het dus 4 wezenlijk en 2 derde. Op de andere kant dus dat wedstrijdpunt. Als ja, zij stiet kleert het beide dames natuurlijk op de boppenstin. Yildo en natuurlijk Noël. Ze neemt natuurlijk even haar tijd. Riks Griepstra voorin, Emma Porta achterin voor de beeldziel. Is het Asja die de bal achterin brengt. En dan is het Emma Salit de bal vallen. Maar het is een prachtige zitbal van Asja. En dat betekent dus dat het ploeg van Sint-Anna zich als eerste plaats voor de finale hier in Dokkum bij dit NK Famkes. En wie het zou zien komen, dat hing het er nog even om. Het is der 4 wezenlijk en 2 tussen de bedoeling van Wolk en Dronriep.

0: Huey Lewis in the News, wie dat? The Power of Love.
1: De testcar is van Zandvoort, Kevin de Huis. Want we staan ineens
0: ja,
1: Crash, hè?
0: Ja, Crash.
1: De eerste ronde. Dus die loopt eruit. Dus, maar verder
0: in. En wie kan, begon ik al wat leeg erin, toch? Leeg erin, maar ik begon al wat met mijn huis loopt, toch? Best ja, wel veel op mooi. Nee, oh, ik dacht dat het kijk, sorry.
1: Nee.
0: Ik heb het zelf niet voor.
1: Nee, ik zou heel erg grappig van.
0: Zo.
1: Ik wil heel grappig van het iets hebben.
0: Oh ja. Goal ik nog van bij PSG en Grace.
1: Perisic.
0: Ivan Perisic, tweeën. Assist van Ruben van Bommel zouden ze horen, kijk je mij.
1: Zou ik twee keer, eigenlijk. Die eigen groep van Blakzaal, waar ik door hem voor zet.
0: Ja, toch knap hoe die nou zijn kruisbandblessure de Gliek wist nou, hè?
1: Ja, knap. Ik denk dat wij gauw in het dak omschakelen. Vier wezen Gliek stond er, Henk, bij Balletje en Roriep. Ik snap dat
2: zelf. Ja, die partij die is ondertussen Oudon. Wie een prachtige street om te zien. Dat wie vier wezen Gliek. En dan dat laatste eerste. Wordt het uiteindelijk 6-2 in het voordeel van het ploeg van Balk. Dat is jou dat ik net meer voet. En dan is het uiteindelijk Lisa die er heel goed bij is in het tussenspel. Keer de bal voor de Keerts. En dat betekent dus dat het ploeg van Balk zich als het ware meldt hier in de finale. Hier in Dokkum bij het NK Famkes. En dan hebben we mooi. Ik denk nou had ik op het klokje zeg. Nou ja, Rondo krijgt van de klok van Jelf jou en Aasten dus los. Maar de laatste partij van de dag. Dat is de finale. En die gaat straks tussen de ploegen van Balk. Maren de Vries, Hendrik Steinga, Lisa Hornstra, Jenna de ploeg van Sint-Anne, Asja Mahmoud, Maaie, Hildo Sterk en Noël Hiddingen. En een treadpiece is er natuurlijk Joert van Dronliep. Ze winnen er heel dichtbij. Manouk Scaringa, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Beem. Maar zijn mooi straks voor de tiende de treadpiece op Heli. Wie er maar de krasen vertrokken, dat weten we denk ik maar een liedje oeren. Dan zullen we al een heel einde heen wijzen. Maar die finale hier in Dokkum. En die gaat om even van jou of jou gaan we los. Maar dus die finale tussen broeren van Balk en Sint-Anne.
1: Oké, Hein, dank voor. We gaan wij gauw naar Dronliep. Jelle, best er wel. Of Dronliep, maar Smaier. Ja, Bitgem. Ik ben, Bitgem. Jelle wel.
3: Ja, en ik zocht naar die laatste partij op het Twarde List. De petoer in het zien. En Alve, het petoer van Matten Bergsma. Het zien, het petoer van Johan Sip. Maar ik dacht, ja, misschien wordt het wel een mooie opgeende street. Maar dat stiert het petoer van Johan Sip. Maar net daar, die binnen gewoon even toeker, even feller. En ik maat zo'n opslaglid Matten Bergsma. Ik nog eens een stekje vallen. En dat is maar Johan Sip maar net het geval. Dus het petoer stiert maar 4 van mijn 12 voor het petoer van Johan Sip. Maar ik kan hem vertellen, het keert wel een plak in de finale. Dus, hè, want ze hebben een steentnoemer in de hele finale. Dus ze gingen rustreeks toch naar de finale. En die Erwin Sielstreek, jongen, die had er zin in. Ja, en Gabian van Poptuin, Johan Sip. Maar is dit gewoon een heel hecht petoer? En dat litten ze gewoon, ik zien. Dat ze erbij jaren. Eerst de omloop won ze maar 4 van mijn neert. Nou, en staan ze maar 4 van mijn 12 voor. En het is wel de moeite waardig als ik even trog zet. Maar nou moet ik zeggen dat het petoer van Matten Bergsma had nou een 6-2 naar Telegraaf kregen. Dus alle kansen dat het toch wel 5 treien worden kan. En onder opslag Johan Sipma. Oh, wat kan die kringachtig opslaan soms, jongen. Dan ben ik gewoon zo plat. Dat is, hoe krijgen ze zo'n plat, zoek ze. Ik zit ter hichte van de voorlijnen. Maar deze bal is boven van, van Hans Wassenaar. Die rent prachtig in de bal. Het is prachtig om te zien dat hoed Hans Wassenaar in de partij groeit, vind ik. Of in de die, in de keertsdai groeit. Want hij stiert soms ik voor het perk te slaan. Ik zit ter hichte van de voorlijnen van de perken. Nou ja, dat is een mooi strategisch plak, vind ik altijd. Dus ik zucht dat Hans Wassenaar nooit het voor Perkwaai over de boppen slacht. En daarmee brengt hij zijn partour waarom in de street, want het is dan nou 5 om het rijden. De hele finale is ik los en dat is tussen de petoeren 2 en 5 vanzelfs het petoer van Menno van Swieten, heb je hem verteld. Het zien het petoer van Peter van Suiten, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. En daar is het wel nota wel een beetje leek op geënt, want het is 12-1 wolde in het voordeel van dat petoer van Menno van Swieten. Ja, Kevin Jordan Hiemstra die kan dus heel heeg opslaan. Die slacht nou op, maar die slacht vol boeten nou. En komt er een size on de Telegraaf? Jouwt er dus de punten cadeau aan het petoer van Menno van Swieten. Dat moet je net waan, want die hoeking cadeautjes die binnen zelf al allemachtig sterk. Dat als ze in een partij geholpen worden, ja, dat is. Het komt daar alleen maar goed uit hoe ze het zelfs net is te doen. En ze kennen het zelfs al zo goed. Nou nog een keer. Ja, Peter van Suden moet nou opslaan. En Peter van Suden die komt nou maar zijn bal en die brengt hem voor hier nou. Oh, dat is heel mooi. Want die struit, Rick Minnesma stier gewoon te vier in het parcours. Ze gauw net bij. En het balsje wie krijgt hoe de line hennen. Dus dat is een treffelijke zitbal. En daarmee komt... Komt er size 2 onder Telegraaf. Nou, eens even zien hoe dat nou verder beteert. Maak even zien met Peter van Suden op een ei. Peter van Suden die het opslaan zal. Maar hij wacht het even tot naast hem de partij ik even stil uit. Nou, dat is dan nou het geval. Peter van Suden moet op een ei opslaan. Voor in dat perk Rick Minnesma. Zijn dat er best een bal uit de trucken door zijn hij kennen. Brengt hem nou achterin bij Jesse Steenstra. Die slacht wel uit, maar die slacht ik kweeën. En dus krijg je de Tjistanders nou de punten even cadeau. En Peter van Suden zou dadelijk weer opslaan vanzelfs. De bal is het field uitslaan. Dan krijgt er een orenbal. Nou, dat lijkt even stil. Sijs Fjouwer rond de Telegraaf. Sijs Fjouwer, 12-1. En Sijs Fjouwer voor het petoer van Menno van Swieten. Nou, en op de orenkant, daar dus een 5-3 onder Telegraaf. En nog eens keer een 2. Dus het petoer van Johan Sipma is nog heel dicht bij dat finale plak. Want ze binnen uiteindelijk nog maar 4 punten verwijderen van dat finale plak. Wel de moeite waard om dat even nog mee te nemen. En even te zien hoe dat nou beteert. Matten Bergsma, Mat opslaan. Matten Bergsma die het hem concentreert. En die sjucht nou dat. Dat er geweldig goed slaan wordt. En dus is het nou een size on de Telegraaf. Ja, 4 van mijn treien en een skinny size. Dus het petoer van Mattenbergsma stiert het nou werkelijk op het deer. Die laatste partij dus op het waddenlist. Nou, op het deer. Dan moet Bergsma nou een draak van een opslag naar het perk brengen. Hij komt nou maar zijn bal en brengt hem bij Erwin Zielstra. Die slacht uit en die slacht er een keertje van. Net al te dik. Vol kansen om nou de partij uit te maken zien. Dan is het dan Johan Sipma die het nou opslaan had. Op 5 draaien voor en size 12 voor. Nee, Skinner size voor. Skinner size voor. Dan gaan we even zien hoe het Johan Sipma dat versieren zal. De keers is net al te dik. Dus daar moet je wel een draak van de bal brengen naar het perk. Zorg je dat het perk er net al te volle maak in. Hans Wassenaar en Erwin Zielstra die het nou het perk in rennen. Nog even elkaar even een tikje jouwen. En dan is het nou aan Johan Sipma die het... Dit is zucht dat het tjinstander op het deer stiert. Op size niks voor. 5 treien voor en size niks voor. En Johan Sipma, hij concentreert hem. En hij brengt nou de bal naar het perkta en die bal is plat. Ja, een handslacht wel uit, maar net voorbij de keers. Want die ging gewoon keert weer het rust van Popta. Dus wint het petoer van Johan Sipma En Van Popta. En ja, Erwin Sjoelstra. Hendrik Koetstra mag ik zeggen. Johan Sip, Magabia Van Popta. Hendrik Koetstra. Zij gingen rechtstreeks terug naar de finale. Een waardige finalist, het betoer van Johan Sipma, wint je maar 5 treien en skinnen 6.

0: de Gypsy Kings, mooi bailame. Traien van PSV, Ching Grains. Doelpunt, penalty van Ricardo Pepi. Dat is dus de voorzet van Bommel op Til en daar kwam een penalty uit. Dus werd Van Bommel daarbij betrokken. Speelt een goede wedstrijd, dan nota. En verder hebben we natuurlijk in ieder geval het Lab Nice. Dus verslag jou Freek Broekstra. Die had het Lab natuurlijk aardig voor u op de hichten. En die had er weer een voor iets voor u insprutsen. En ik geef een lustring.
1: Beste Vierlip, vriend. Hier ben ik weer met het verslag van wat wij oude weken al hier beleven hebben in het Vierlip. Ja, Alex wie het gisteren alleen maar liepen. En het Vierlip in Griepscherk. En ja, die hier het Nederlands kampioenschap van de jeugd. En ik moet wel eerlijk zeggen, ze zien dat piek fijn van me kooien. Er was zelfs een tribune bij een jeugdwedstrijd. En er waren allerlei leuke dingen te doen. Dat net alleen, er waren ik nog een redelijk soort mensen die erbij waren. Ja, en dan is het onderleppers vanzelf. Hè. Wat doen die? Nou, springen die goed? Of hebben die de entourage? Ben ze te zenuwachtig? Ja, ik denk dat laatste bij sommigen wel even spelen. Maar het weer bij de famkes, tot en met zien hier. Ja, daar wie het Djoeke Miedema, die het daar mooi een tweede prijs dwaan moest. Maar ze sprong wel een scoresrecord, 8 meter 59. Ja, de wie er hier, die sprong verder. En dat wie Lisa Verwij uit Polsbroekendam. Ja, die ging 20 centimeter verder en waart hij mooi. Maar 8 meter zo'n 90 Nederlands kampioen. Maar dat wie nou wel een lietse verrassing. Rietje Silke Stellingwerf van het Heidenskip. Ja, die was redden. Mooi zo'n 1,44 meter. Ja, die ging maar een big smile daar om de hoes. Maar de famkes, daar weet ik niet, die stuurt er echt van alles tot en met 12. Daar weet ik niet, die stuurt er 4 bovenuit. Dat wie Brent de Fokje de Boer van Burgum. Ja, en zij sprong ik een nice scoresrecord. 10 meter en zontje centimeter. Het wie Marit Helmholt, ik van Burgum, die nog twaalf waard, maar 8 meter en joggetje centimeter. Ja, maar in de finale, ja. Wie het zou dat Femke van der Galien, ja, dat die eventueel nog probeer zou, maar dat slagen net. En die kwam net aan de afstand daar om een plakje heen te komen en waard daar mooi treden. De jongens, altijd moet zingen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat weer de spannendste wedstrijd die erbij weer, want ja, daar zit tussen de nummers 1 en de nummers 3 nog geen 8 centimeter. Ja, dus dat weer wel heel, heel spannend. Het wie Jesse Rijnveld van Polsbroekendam, die 8 meter zo'n 20 noteerde. Ja, en toen kwam verder Vos van Jaarsveld. En ja, die sprong nog verder, 8 meter, 34. Ja, en dan weer de Marine kampioen. En dat wie Julian Doldersma, ja, van Linschoten, 8 meter 34. En waar had hij mooi, Nederlands kampioen. Dat weer dus wel heel erg spannend. Ja, maar werd ik spannend weer, dat wie bij de jongens alle vonden maar tolven. Ja, dat ging het aardig tussen 12 leppers. Dat wie Jari Lekkerkerk van Linschoten en Friso Hopma van Drielst. Ja, die moest het uitvechten. En wij gingen hopen dat Friso dat redden zou, maar het wie Jari Lekkerkerk die een Nederlands record sprong zelfs. 1,80 meter. Ja, en daar kwam helaas Friso net nog daar. Maar het wil eerlijk zeggen, hij sprong super geweldig en kwam nog tot 1,50 meter. Ja, en de tweede, wie van de toespringer, Benjamin Berg. Ja, dat weer fantastisch vanzelf. Hè. Je springt op je eigen schoenen en pak een medaille op het Nederlands kampioenschap. Ja, man, 9 meter en 59 centimeter. Ja, ze winnen al je hartstikke grootskoppen. Ja, en de jongens. Ja, die jongens, de vrienden zijn nog een keer een eerste klaswedstrijd. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat voel wat al hoe volle deelnames dat er waren. Er waren een zontje in totaliteit die net meer sprongen woon, omdat zij volgende week op het Nederlands kampioenschap schitteren wollen. Ja, dat was wel erg jammer voor de vereniging uit Griepscherk. Maar ja, we matten ze nou en dan wel eens even verder. En dit was in principe de laatste wedstrijd dit wij dit hier sprongen in bij de FLB. En dat is, ik moet even zien, want ik doe wat fout. Ja. En dat was in principe wel het einde van het seizoen hier in Friesland. En volgende week, hè, zat ik al zei, gaan wij dus naar het Nederlands kampioenschap in Vlist. Nou, en daar hebben we een heel soort zich van sparren. Ja, en dat is de eerste klasse wedstrijd bij de senioren daar in Griepjerk. Het wie op een gegeven moment Miguel Sielster en die zijn eerste sprong 8 meter 86 sprong. Ja, en daar wie net een die daar doorheen kwam. Er weer een hier die in de buurt kwam, dat was Sietse Bokma. Sietse Bokma van Hendelopen en die noteerde 8 meter 66. Maar die meldde zich al af voor de finale, want ja, het Sommerbert wie in de Griepsjerk zoals gewoon toch wel een beetje hurt. En daar hield er wat last van. Sietse Ketelaar, die het heel eerlijk goed springt, ja, die wil treden. Maar zo'n meter en Jochen 50 centimeter. Ja, en dan bij de jongens. Ja, dan zo'n je zeggen, je had het Boustra. Maar je had het weer net. Nee, er waren maar 3 leppers in de jongensgroep. Het was wel iets beetje sneu. En er waren van die 3, ik ben hier die 3 keer weer gegaan. Dus er waren maar 2 prijzen. Ja, Hedeke Alema, die het hele jaar al goed bij zit, ja, die waren 2, maar 50 meter en 60 centimeter. Maar het was Hilke Brouwer, die het daar woont, maar 18 meter en 62 centimeter. Ja, en terecht te winnen, want hij lept de lijst niet hartstikke goed. Alleen dat hij had zijn laatste sprong ik aanmeld, want hij denkt, ja, ik wil me net blesseren van het Nederlands kampioenschap. Want hij maakt het kans, ja, echt weer. Maar de junioren, ja, die gaat het derde plakje gaat naar Sietse Lefferts. Hij noteerde een 8 meter en 4 centimeter. Hij ging hem ook aanmeld voor de finale. Dus het was wel een beetje een declasseerde wedstrijd. Timo van der Knaap, ja, die ging wel in de finale terug. En die noteerde nog een jochentje meter, 49. En ging daar mooi Auk Jan, maar 3 centimeter voorbij. Want die was als eerste de finale gong. Auk Jan, die was dus 2, maar een jochentje meter en 46 centimeter. Ja, dan de Famkes. Ja, die win compleet. Ja, die win er al jaar. Dus ja, alleen nog in de finale. Ja, daar mocht Janne Dalema van Warkum, Femke Minema van Burgum en Isa Maats van Sruisterveen het uitvechten. Want die alleen nog Janne Dalema die er één keer doorheen kwam. Maar het tredje 25. Maar de wedstrijd wil doen. Maar in totaal tredje 82. Femke Minema van Burgum maar tredje meter 72. Twadde. En 1 centimeter daarachter wie het Isa Maats. Maar tredje meter 71. Dus het was wel een spannende wedstrijd. En met de dames. Ja, daar gingen we traaien. En dan hingen we de kerstverse Fries kampioenen. Hanneke Wester die het mooi door mocht. Het Sneekwoord. Femke Rispus, de toespringster. En er staat altijd nog niet hoven achter de namen. Maar ze werd al in Griepjerk. Die mocht mooi door. En Sigrid Bokma. Ja, en in die volgorde veroorde ik neer. Hanneke was de eerste maar 15 meter en 1 centimeter. Femke Rispus van Griepjerk was maar 14,92. Twadde. En 14 zontje wat noteerd door Sigrid Bokma uit Hedelopen. Ja, ja, volgende week. Wat gaan we volgende week doen? Wij gaan volgende week een machine allemaal naar Vlist. En daar gaan we genieten. Dan zien we zien als er een heel soort prijzen mooi komen kennen naar Friesland. En daar vertel ik hem volgende week over. En dan is ik het einde van het seizoen.
0: Ja. Ja, veerlijk van week van het lijst dus. We houden het in de gaten. Voordat wij naar de heer Hofgas gaan, draven denk ik nog even een plaatsje.
2: Ja, doe dat maar, Steve.
0: Wham! Komt erom. Young Guns.

0: Ja, gelukkig wij hebben het even niet schakelen. Wij gaan gauw even naar Jelle. Jelle, het kniept nou, hè, Susto?
1: Nou, omdat het nou zo vlug gaat in die hele finale. Maar dat Petour van Jesse Steenstra, die gewoon een heel vlak.

0: Nou ja, wij weten dat er één finalist bekend is, het petoer van Johan Sip, maar die moet het hun dreigmaatje kennen. Het petoer van Peter van Zutten kent hun absoluut net dreigmaatje. Ze staan ook gewoon op het DF, 4 van mijn ingen en scannen size. En dan luidt een keertje in het veld en Kevin Jordiem zijn slag nou op een bedochtiebal. Die komt vol achterin, die wordt uitslaan. Oh, die wordt, weer nog een lietse trick-track situatie. Maar krijgt net in het voordeel van het petoer. Nee, krijgt net in het voordeel van het petoer van Menno van Zutten. Even zien, wie die bal on. Nou, ja, dus de bal via ons kouder. Dus is het hier over en uit. Wint het petoer van Menno van Zutten dus heel makkelijk. Mooi 4 van mijn en size. Weten we dus dat oer een kwartierke. Het veld wordt even onpast. Er gaat een perk uit. Maar dat wordt het even een liedje kwartierke, denk ik. Het petoer Alve Sintwa. Alve Johan Sipma, Gabian van Popta, Hendrik Kootstra. Die nemen dus weer op. Tje Menno van Zutten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Zo dadelijk, oer Lietz een kwartierke.
1: Dankjewel Jelle. Wat jij krijgt van Henk, dat in Dokkum ik al begon binnen de finale. Dus kijk, we klikken even systeem. Henk Apenius.
2: Nou, die staat op punt van begin, Steven, hier in Dokkum. Die finale van het NK. Famkes uitstelt aan het begin van dit seizoen. Ja, water biedt te warm om eigenlijk te keersen. Dus hij ze mij uitstelt. Nou, juur deze snij de 23 augustus. Eigenlijk in dezelfde week als de ouderen of vrouwen speciaal. Natuurlijk. En als je was in de finale tussen de petoer van Maren de Balk, Maren de Vries, mooi Hendrik Steinga en Lisa Hornstra, het petoer natuurlijk van Sint-Anne. Als je mag moet, mooi natuurlijk Jildo Sterk en Noël Hiddingen. De laatste bal ging even heen en weer. En dat zei het als een scheidsrechter Rienes Braaksma. Die zei het van, we gaan los met die laatste partij van de dag hier. Dus ze noemen dan even een paar spotjes, maar het zijn prachtige omstandigheden. Je hoort hier de keertrijd. Twee hele mooie partijen, jongen. Dus op wij naar deze laatste partij van de dag, die finale. En dan is het als een natuurlijk, gaan wij los met die en dan weten we op het einde. Ik denk, wat zou ik al zeggen, maar een liedse oerk, denk ik, weten we wie uiteindelijk toch maar de Nederlandse titel van Trogit. De laatste hoofdvries in ieder geval van het seizoen. In dit geval bij de Famkes. Dus zij ben er bij betoeren, ben er klaar voor. De scheidsrechter Marcin Keurmeesters ben er klaar voor. En dan gaan we los met die laatste partij van de dag. De laatste bal gaat naar het perk daar. En dan gaan we haast los. Maar die finale hier van het NK Famkes. Dus de betoeren van Balken en Sint-Anne.

0: Melissa Etheridge, hoe dat Like the Way I Do.
1: Van het winter werden ze de live versie draaien. Het wordt wat langer, maar het is wel leuk, hè?
0: Die wordt hebben echt we lang, de live versie
1: ja, die hebben we, ja, die hebben we een keer draaid. Maar dat wordt wel, volgens mij, het wel 12 minuten of zo. Maar clear. Ik denk dat wij gauw even naar de finale van de NK Famkes moeten naar Henk en Peentjes. Henk?
2: Ja, die is, ja, ik kreeg het aanzetten, de nummers 18 en de nummer 5. En bedoel, 18 is natuurlijk Sint-Anna, maar als je mag, moet de Jilde Sterke nog wel heel dingen. Sint-Balk, Maren de Vries, Hendrik Stegen en Lisa Hornstra. Ja, de gong, de beide patroon gong goed uit aan. Het was twee gelijk en dan is het toch uiteindelijk op de vierde aan Kweerslaaf van Noël. Betekent de 6 twee aan de Telegraaf. En dan is het uiteindelijk op een kantoor een keer zetel in. En dan is het uiteindelijk een bobbelslaaf van Hendrik Stegen die het eerste bordje onder de Telegraaf hing het hier in Dokkum. Dus het bedoel van Balk pakte het eerste bordje. Nou, later hing het er vier gelijk onder de Telegraaf en binnen twee keer in het tussenspel. De eerste keer sluit op een meter of 5 voor de middellijn. En dan worden die luid op een meter of 2 op. Nee, het is uiteindelijk een bobbelslag van het perk. Asja en Noël. En dat betekent dus dat het bedoel van Sint-Anne dus op een 6-jaar voorsprong komt. Ja, dus die keer op een meter of 5 voor de middellijn. Het perk, Hendrika en natuurlijk Lies. Zou zij steen kleer. Komt die onderin van Noël. Sjen wat zij doen gaat. Bal voorin bij Hendrik Steginga. Maar ja, die pakt hem onderhands. En die bal die vliegt echt. Maar een gigantische snelheid. De nap uit. En dan gaat kennen beide dames natuurlijk Asja en ik kan er net meer bij komen en dat betekent dus dat Hendrik de keert weer te passeren. Ja, en daarmee komen ze weer op de Zuidelijk. Stonden Zuidelijk later, no Zuidelijk. En ze hebben het eerste keer al onder de Telegraaf in. Ik zie wat er nog gebeurt. Het is op najaars Noël Hiddinga die het even van beste opslag in handen pakt. Binnen de partij van Sint-Anne natuurlijk. Want ja, ze wonen natuurlijk op wij naar die eerste gelijk. Het is Noël komt mooi haar oor in. Ik zie wat zij nou weer doen. Komt de bal op naai voorin bij Hendrik Steginga. En wat gaat door die balken als je erbij ja de Joutse maar nog een kans en ja die is er heel goed bij in het tussenspel een triktrak situatie en maar een Vries in die triktrak is er heel goed bij en weet alsnog de boppen te vinden. En daarmee bouwt de proef van Balk de voorsprong al uit hier in Dokkum. Zij staan in een speelvoorsprong. En dat betekent dus alle hens aan dek bij de proef van Sint-Anne. Als je mag moet, Jules Sterk en Noël Hiddinga matten in de achtervolging op het proef van de Balk. Maren de Vries, Hendrik Steginga en Lisa Hornstra. Zij pakken het eerste spul hier in Dokkum.

0: Ja, The Root Syndicate, mooi Mockingbird Hill. En daarvoor jij de Sign van Ache of Base. Ik ben wel heel wat taal aan het einde van dit oeren van de Siltermiddag. We hebben natuurlijk nog 12 finales te gaan. Kom er toe zometeen op bij Waarom. Nou, de reclame was, ik geef er even uit voor het nice. We hebben zometeen weer jou bij jou Waarom. Tot zometeen.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.
9: Omroep Zee.
0: Ja, goedemiddag en welkom weer om bij de Ziltermiddag het Vijfdoer inmiddels. Op deze snoeie en 23 augustus. Het is 12 minuten oer fjouweren. Tjoen wij nog steeds mijn hoort en we steen ik nog steeds. En we steen te wachten op de finale van de Herenhoofdklasse. Maar bij de Famkes is al bezig. En Karel van de Famkes.
10: Balks in Sint-Anne, Henk en Penis. Kom maar in.
11: Oké.
10: Henk en Penis, lukt het?
12: Jazeker lukt het.
10: Mooi.
12: Ja, die finale, die, ja, dat keert wat spanning weer om. Voor de tweede keer op rij hebben we Charles Glieke tussen de partoeren van Balken, Maren de Vries, Hendrikke Steingen, Lisa Hornstra, Sint Patoer van Sint-Anne, Asja, Mahmoud, Jildersterk en Noël Hiddingen. Ja, het eerste speelgong dus naar het partoer van Balk. Dan mocht Maren op die Zuidelijke opslaan. Dat het net goed. De bal giet boeten. En zo keert de spanning wat we hebben om. Het is ondertussen dus 12 minuten in voordeel van Balk. Twee gelijk om de Telegraaf. En twee keer in het tussenspel. Zo heb je zien wat er gebeurt. Giet. Het is haast de eerste, denk ik, als je die de opslag verzwaring stelt. Nee, het is Noël die de bal in handen krijgt. Ja, zij wil eens even op de boppen. Eerst 12 minuten voor Balk en twee gelijk om de Telegraaf. En twee keer om en bij de middellijn. Is het Noël Hiddinga die nou mooi heroor in komt om die bal nou naar het perk te sturen. Voorin dat weer de bedoeling. Die bal beduidde ik voor het perk. En dat betekent dus dat de balk op een fiauw spel met de eerste komt. En de fiauw het water die voorslag van Noël. En ja, zij staan dus voor hier in Dokkum. En dan is daar een Asja die twaalf keer neem ik nog even mooi. Ja, die loopt om en bij dezelfde huchten. Ik om en bij de middellinie. Dus ja, dan kan het binnen voor beide partijen natuurlijk mogelijk in. Het is Balk dus wat op dit moment. Je trouwens is even in handen het fiauw het waarvoor in dit eerste. En spelen we de eerste voor. Dan is het Asja niet die opslag verzwaring. Maar heel op de huchten van de keerts. En Noël natuurlijk op de boppen. Zijn Perk Hendrikke. Staying natuurlijk maar Lisa Hornstra. Die steen ik al klaar. Komt die in van Asja. Komt de bal nou voorin bij Hendrikke Steinga. Daar kan Noël bij. Ja, die doet het heel goed werken. Retour tot Varkeerts. En dat betekent speel om het eerst. En Fjougelik hier in de finale in Dokkum.

0: Comically bubbly.
1: Ik denk dat wij gauw weer even naar dakken met de Henkepenjes.
2: Ja, want ik zie eigenlijk een hele mooie finale. De Boyle-Patoet een aardig om, echt om een koor weer. En voor de derde keer op rij, ja, is het dus Sorgelijk in jouw verkeerste eerste. Dus dan weet je wel hoe spannend de eerste verkeerste worden hier. Tijdens de finale van het NK Famkes. Dus tussen de patoeten van Sint-Anna, Asja, Mahmoud, Jelo Sterk. En natuurlijk Noël Hiddinga, Sint-Patoet van Balken, Maren de Vries, Hendrikke Steinga. En achterin Lisa Hornstra. Nou is het Hendrikke, ken die erbij? Ja, die kent erbij. Ja, dan is het Jelo Dietrich weer goed bij kennen. En dan pakt zij in ieder geval een keertje in het tussenspel. Die krijgt een meter achter de middel in de controle. Maar krijgt op die 12 minuten en op die Sorgelijk stand. Is het Lisa Hornstra die het heel goed te plakken stiet. En ze mag even snel reageren, maar ze is op die keer de bal voor de keers. En daarmee pakt het de broer van Balk. Een triumfing voorsprong in die finale. Dus de eerste partij van de dag hier bij keersvereniging Oostergoo. Zien wat Hendrikke Steken nog wat een keer triumfing voor. En de keers en met elkaar achter de middelen. Komt die bal van Hendrikke voorin bij Asja. En ja, die plukt Hendrikke, die plukt die bal prachtig uit de lucht. Boy. En zo is er dus weer twee keers. In het tussenspel en betekent op Nijver en Rudy hier de formatie van Sint-Anna richting de stuit. En dan is het daar nog het perk Hendrikke Steinga en Lisa Hornstra om te proberen om beide keren te passeren. De eerste die loopt op een meter achter de middellijn en de tweede die loopt hier Rog Thoma die zowat op de helft tussen de middellijn en de voorlinie. Dus twee keren in het tussenspel, Traaminen om de Telegraaf in het voordeel van Perdoe van Balk. En dan is het op een bob. We hebben natuurlijk even een online van hoe gaan wij deze keren aanpakken. Zien wat er gebeurt in het Jildo ziet al ter hutte van de keers. En nu is het uiteindelijk Asja die, die van minste opslag verzwaardig zal. De zijsje is die te kleer. Duel bij haar op de boppen. En Sjen wie deze eerste keers pakt. Komt Asja maar die jongen in. Komt de bal nou richting het perk. Wat een slowbaltje. En dan is het ja goed werken van Hendrikke Steken. Hier slaat de bal vlot eigenlijk maar via de groen. En dan gaat die shit in die bal wel verder. En dan is het Hendrikke zij passeert de keers. Daarna komen zij op een timing voorsprong. En de skin het wel om de Telegraaf. Dus, maar ja, zat ik al sorry. Drie keer Sorgelijk op rij. En dat betekent dus spanning in de eerste. Maar ja, het is elke keer. Kijk, het bedoel van Balk wat op het juiste moment wit tata slaan. Kijk, weer dus Lisa op de 12 minuten en de Sorgelijk. En dan bouwen we dus die voorsprong langs de rand via de rug. Die tweede keer die loopt tussen de middellijn en de voorlinie in. Is het Noël Hiddinga. Zij stiert er clear voor. Zijn mij. Joost Lafferswaardig het beide maten. Nou, voor een testuurt. Komt die bal van Noël Nona uit Perkte. Achterin dat de bedoeling die bal geert de boeten. Ja, zo bouwt het de broer van Balk. Ja, die zit een oorsprong steeds verder op in Traimingen. Skin of jou, alles in voordeel van het broer van Maren en Maya, natuurlijk Hendrikke en Lisa. En dan is het om een formatie van Asja, Jildo en natuurlijk Noël om de achtervolging in te zetten. Traimingen, skin of jou, Jeroen Dalkum.

0: Rod Stewart, we had Crazy About Her.
1: Ja, dikke tachtiger haast, zoek zei ze maar. Hij begint nou wat corrupties te krijgen. Het lijst ik al een optreden nou zijn, want ja.
2: Ja, op een gegeven moment dan...
1: Het was nog niet meer, dus... Wij gaan gauw in het dak hè, Henk Peenjes.
3: Ja, daar is het toch het bedoel van Balk wat de touwtjes langzamerhand steeds steviger in hand pakt. Ja, ze stond traag in achter, of voor natuurlijk. En dan is het Hendrikus de Keerts en een boetenslag van Noël betekent het kind van jou. En dan nog een boetenslag van Aisha betekent het kind Soys. Ja, en dan gaat het even een hut, de biertraag en het kind Soys, luidt van Keerts. En dan is het op Nijlisa er heel goed bij in het tussenspel. Keer de bal voor de Keerts en dat betekent een fjouwerminje voorsprong voor de formatie van Balk. Maar in de Vries, mooi Hendrikus Steinga en Lisa Horn. Vier in je voortje van Sint-Anna. En de eerste twee punten hing ik wel om de kant alweer om de Telegraaf. Is het Aisha die de tweede keer verdedigen. Maar komt ze mooi heroen en brengt de bal heug op achterin bij Lisa. Is het, is het zelfs jouw Duano. Dat is het bedoel van Sint-Anna. Terug een passeerslag van Lisa. Die glipt overal tussen die bal. En dat betekent dus dat de ploeg van Sint-Anna fjouwer om in je naast zit. Fjouwer 12 voor in dit eerst. En dan is het haast op naaien Asja. Die dus de opslag verzwaardig mooi voor haar patoer. Is het fjouwer om in je dus. Fjouwer 12. En ja, dan is het alle hens aan dek van de patoer van Sint-Anna. Om te zien waar zij dichterbij komen. Want dan zit er echt wel wat gebeuren. Maar het is nou trouwens Noël Heringa, die de opslag verzwaardigd heeft. Ze stuurt Jildo nog even naar de orenkant van de Boppensjoen, de linkerkant van het veld. En dan is het dan Hendrika en natuurlijk Lisa om een antwoord te vinden op die bal van Noël. Ken Noël de cel bij? Nee, die bal die krijgt nou een stuitje. Daar is het Asja die de bal wel keert, maar er een hele dikke keert komt te lezen in het tussenspel. Fjouwerminje dus, voor het bedoel van Balk. Fjouwer in dit eerst. Van de van Sint-Anna. Ze binnen misschien ze proberen natuurlijk om die achterstand werden wat liter te mooi zien. We beginnen bij ze mooi het zoals eerst in die finale van het NK Famkes. Dus hier bij Geert Vereniging Oostergo hier in Dokkum. En het is dus de uitstelde wedstrijd van aan het begin van het seizoen. Toen werd het te warm dat de Fam mochten die daar net keer ze alle wedstrijden winnen die daar al was. Dus ik het NK voor de Famkes. En natuurlijk Steenzaai dus hier in Dokkum op het veld. Asja komt weer mooi gewoon en brengt de bal achterin bij Lisa. Die rekent hem net lekker. En wat doet die bal? Die bal gaat door de kweling. En zo pakt het bedoel van Sint-Anne in ieder geval. De Soysje 12 voorsprong in dit eerst. Door die kweerslag van Lisa. En daarmee kan ze dus misschien wat de aansluiting herstellen. Er steert natuurlijk nog wel die hele dikke keert die tussen de opslaglijnen en de boppellijnen inloopt. En die maas nog slaan weer terug, maar in de Vriezen. Zij krijgt de bal aas in de hand van, denk ik, die had de bal in de hand gekregen van Hendrik Steinga. En samen met Lisa Hornstra op de boppen. Zij probeert om die keert in ieder geval te behouden. En dan op woord te gaan naar die Sojsjouwers. Hier is het natuurlijk nog net. Het is Noël Hiddinga, die stapt nog even voorin. En Asja achterin. Het bedoel van Sint-Anna helpt al uit de kosten. Erop wat omzettingen te plegen en dan probeer je om die finale weer wat spannender te maken. Of wordt hij hier nooit dat het tweede bordje hier zien wat er gebeurt? Maren is er weer onderwijs. Brengt de bal voorin. Die bal is tussenin. Heel goed opslagwerk van Maren. Die maakt er een prachtige zitbal van. En zo komt het bedoel van Balk. Ik in dit eerst weer dichter en dichter bij. Zo komen ze dus weer om op de Soysjouwer. Soyswater, nou Soysjouwer. En dan maar naast hem naaien. Opslag verzwaar hier. Maar ja, natuurlijk op de boven naast Hendrik Steinga. En terug van de middenlijn is het Lisa Hornstra van de Balk. Ja, fjouwer min je voor. Soysjouwer nog achter. Nou is het Asja die te voorin start en Noël weer achterin. En ze proberen ze natuurlijk die opslag een beetje te ontregelen op de oorkant van de Balk. Maar dan komt weer Marion en brengt hem voorin bij Asja. Die bal die krijgt weer een prachtig. Stuit en dan is het toch weer Hendrik Steinga die er heel goed bij is in het tussenspel. Komt er een keertzet lezen op een zowat op een middellijn en dat betekent op Nijwer even Rudy en dan gaat de formatie van Sint-Anna richting de stuit. Zijn maar die opslag verzwaaien en zijn maar proberen om die keertjes te behouden. Slag je ze erin, dan keert de spanning wat we weer om hier in die finale van deze NK Famkes op deze snijde medie ondertussen 23 augustus. De laatste partij van de dag, wie gaat er de kroos van terug. Is het het bedoel van Balk of wat toch het bedoel van Sint-Anna? Het is Shen wat er gebeurt. Nee, Noël stuurt eigenlijk beide dames naar je voren. Ja, die keert luid op de middellijn zo wat. Dus dat betekent dus dat Noël zijn mooie Shen om dat perken van Hendrika en natuurlijk Lisa te verschalken en dan op uit te gaan. Nou, dat het twaalf bordje hier. We zullen het alvast eens zien wat er gebeurt. Komt de opslagbal van Noël voorin bij Henrique Steinga. Ja, dan ben je er zelf onder terug. En dat betekent dus dat Henrique die passeert de keert. En zij hebben dus... al voor de vierde keer zorg ik in de finale hier door de passeerslag van Henrique Steinga in de finale van de NK Famkes en Gin. De meeste eerste van die zorg ik stand tot nota richting het proef van Balk. Ze hebben al twee keer een bosje gepakt en het proef van Sint-Anna in een keer op de zorg ik. En nu hing het dus voor de vierde keer zorg ik hier in Dorm op de Telegraaf. Henrique Steinga voorin, Lisa Hornstra achterin. En hoewel Hiddinga stiet op de overkant, zou je mooi dus die opslag op mij verzwaren. Wij hadden op de boppen Asja en natuurlijk terug van de middellijn is het Jildo. Dan neemt natuurlijk Noël even Hatid. Komt dan mooi heronder en brengt de bal Nono Perkta. En die bal die is fantastisch op. Fantastische zitbal van Noël Hiddinga. Brengt de spanning wat weer om in de finale hier in Dokkum. Het wordt 4-2, nog steeds in voordeel van Perdue van Balk.
0: Dankjewel Henk.
1: Ja, ik denk dat wij maar even naar Bitgen moeten, want het grutte kwartier is ze beginnen, hè? Hey, Jelle?
2: Ja, sterker nog, ze binnen los. Daar hing hij al 8.0 Telegraaf verdeeld door 6-2. En dat, die 6-2 die hing het er voor Petour 2, het Petour van Menno van Swieten. Ja, die Tjesse Steenstra die het hier al wat woont. Want wij hebben een heel mooi programmaboekje. En daar steen ik alle winnaars van een oude jongetje 29 in neemt. Dat is altijd wel aardig om er even in op te pluzien. Maar als dus juist naar Tjesse Steenstra die viert het individuele klassement van de Van Aisma Dai on. Hij wint het hier al nog een keer in Hattertje woon. En hij is zo'n keer koning geworden. Waaronder in 2015, Santjen, Achtjen, Jochentjen, 21. Maar ik de laatste twee hier in 24 en 25 woon hij het hier ik. En wordt er dus ter koning kroond. Die laatste twee keer, die laatste twee keer dat hij koning werd, docht hij dat met Menno van Swieten en Gabriaan van Popta. En vrienden hier dus met Rick Minnesma. Datzelfde patoer, mat dus het nou verdiegen je. En kan hij nou helemaal loskomen van dat klassement, als het je wint, wetjes en Steenstra. Want er is nog een keer die het je nog een gewoen had en dat is Tuno Schuurer. Die had het Jirik nog een gewoon, maar die is een keer minder koning geworden. Ja. Nou ja, en wat ik aardig is, 25 jaar Lien, Woenjer, Klaas, Anne Terpstra, Reinsje Bleker en Volkert van der Wij. En 50 jaar Lien, ja, let op, wie weet het nog? Woen, Sjouke de Boer, Mai de Boers van Wieren, Klaas en Wieberen van Wieren. 50 jaar Lien, moest nou gaan. En Wieber van Wieren zit hier onder boring. Dus zij giet het dan in een heel keerts libben. Nou, het eerste bordje is in die voor het petoer van Menno van Swieten. Zij trocht de boppenslag van Jesse Steenstra. Wordt dat dan definitief het eerste eerst. Ja, maar Johan Sipma op een ei opslaan verzels. En die kan als geen oor van de media opslaan, vind ik. Ja, het publiek is nog net trakteerd, Juwet. Dat mag je gewoon constateren. Het zijn eenzijdige partijen. He, die hele finale, dat wordt dan een 5-1. En daarvoor, per twaalflist, 2 keer 5-2 en 1 keer 5-3. Er had nou net een uitslag 5-4 of 5-5 geweest. Dus ja, het publiek had de hand ik nog net echt op elkaar hand. Dus wij constateren gewoon dat het een hele matige, eenzijdige keerserij is. Maar ja, dat zou soms ik wel wat van het krachtverschil wat momenteel onder water is bij die haardlosse keertjes. Er binnen gewoon 2 partoer, 3 partoer die er goed uitrennen. Maar ja, het partoer van Menno van Swieten, dat heerst gewoon het hele seizoen al. En dat doggen ze dus hier ik. Boppenslag van Rick Minnesma. Die brengt alweer een fjouwer onder Telegraaf. Nou, net al te lang naar de studio zoek ze. En dan hier gauw weer omkomen voor het vervolg.

0: Even John Mayer, mooi, New Light. We gaan even de dak om, denk ik. Ja. Daar Henk Peenjes voor u zit. Henk?
1: Ja, dan gaat het toch wel vrij vlot alles in. Het voordeel van de proef van Balk, Maren de Vries, Hendrik Steginga en Lisa Harmstra. En Ken Maren erbij. Die, nee, die bal die bloot terug van de eerste keer te lezen. Een tweede keer komt er te lezen. En ja, zat ik al zo uit. Proef van Balk, het, de touw is echt stevig in handen. Wie fjouwer om het waar, zie je het proef van Sint-Anne. Als je mag, moet Jelo Sterk en Noël Hiddingen. En dan is het op fjouwer zoals een prachtige zitbal van Maren. En dat betekent 4 om het waar. En die 4 om het waar is ondertussen 2 gelijk worden en 2 net al te dikke keersen. Dus het is alle hens aan dek onder de kant van Peru van Sint-Anne. Het perk natuurlijk Hendrikke Steinga en Lisa Hornstra. Zij is in alweer kleren en Noël Hiddingen krijgt de laatste instructies van Arjen Bowen. Die stiet op de boppen. Die probeert het Peru van Sint-Anne natuurlijk even wat te ondersteunen. Ja, het is noodzakelijk. Wolf Jouwke is eigenlijk. Ja, als je een botje net pakken, dan wordt het verschil groter en groter. En nou is de bal een heel line voor van Noël. En ja, dan betekent dus dat het ploeg van Balk richting de 4-2 en de 4-2 gaat. En dat betekent dus nog een 12 liedse keertje. En ja, dan wordt de opdracht alleen maar moeilijker voor de formatie van Sint-Anne. Om deze finale hier in Dokkum nog te kantelen in hun voordeel. 4-2 achter en 4-2. En die tweede keer laat ze wat op dezelfde hoogte. Tussen de middellijn en de voorlijn in. Als ja, zij mooi die opslag verzwaren. Hendrik en Lize. Stem buiten op een kleur van het perk van Balk. Zijn wat eraast gebeurde. Geert komt ze mooie haron erin. Als je die bal brengt naar het perk, dat doet dat net goed. Die bal geert boeten. En zaterdag die boetenslag van Asja komt het bedoel van Balk dus op wedstrijdpunt hier in Dokkum. 4-2 en 6-2. En dan is het Aasten op naaien. Asja, nee, het is Noël die Aasten die opslag. Verzwaar die mooi. Zij krijgt Aasten de bal in handen. Zij mooi proberen om ja, Sint-Anne in ieder geval in deze wedstrijd te horen. Ja, het is alle hens aan dek. 4-2 achter, 6-2 achter en het kan niks meer laaien. Noël Hiddinga, zij stiet kleer op de boven. Het de bal al in handen. Perken natuurlijk, Hendrikke Steinga en Lisa Hornstra. Zien wat er gebeurt. Dit komt Noël mooi heron in. Brengt de bal nog naar Perk. Oh, die bal is voor. En zo komt het bedoel van Balk. Zij winnen deze editie van het Nederlands kampioenschap voor Famkes hier in Dokkum. Trouw die voorslag van Noël Hiddinga. Het bedoel van Sint-Anne bloot natuurlijk op een 12e prijs steen. De eerste prijs dus gaat naar het bedoel van Maren de Vries. Hendrikke Steinga. Die is de Hornstra voor Balk. De 12e prijs gaat naar het bedoel van Sint-Anne. Asja Mahmoud, Jelo Sterk en Noël Hiddinga. En een 3e prijs is er natuurlijk voor Dronerip Ingen, Manouk Skaringa, Linda van der Meer en Anne Lotte van een been. En ja, zo komt er dus een einde aan. In ieder geval de finale hier in Dokkum. En dan gaan wij eerst, denk ik, op de prijsuitreiking. En zodra we die straks gaan, probeer ik nog even hier van de vrouw natuurlijk van de microfoon te krijgen. Maar dan meld ik me wel weer.
0: Dankjewel Henk. Schakel je weer ook gelijk naar een bid naar de finale van de herenhoofdklasse. Bij Jelle Bangma voor je zit. Jelle.
2: Ja, dat het petoer van Zwieten mij spul voorstie. Maar doe die het petoer van Johan Sipma wat waarom. Ze hingen op een skinnersize en doe een opslag van Sipma. En doe sloeg Jesse Steenser de bal kweer uit. Dus het is 12-1 worden. En nu is het twakkeliek. Troch recent nou een boppenslag van Rick Minnesma. Dat is de actuele stand. 12-1 voor en twakkeliek. 12-1 voor van Menno van Zwieten en zijn maten. Dat is wel mooi dat zij dat eerst pakten. Want daarmee is de spanning een beetje waarom in deze finale. En is er voor het gevoel van Johan Sipma en zijn maat natuurlijk van alles mogelijk. Nou, de uitslag is Nover Boppen van Rick Minnesma. Krek toe de Boppen heen. Koe Gabian van Popta op de Boppen dat net meer keren. Is het een fjouwer voor Minnesma, Tienstra en Van Zwieten. Nou, en Minnesma in het voorperk. Tjesse Steenstra achterin. Op zijn oranje squan. En zij stinden we kleer voor de opslagbal van Johan Sipma. Johan Sipma, die te echt verbiedt, die heel mooi opslaan heeft. Ik ken het oorzeze. Hij heeft nu een bal op Rick Minnesma, die slacht uit, maar kan de boppen net pakken. Retour van Gabian van Popta en wordt keert bij de middellijnen. Dus daar komt de eerste keer te lezen en dan moet de tweede man opslaan. Erwin Zielstra. Pardon, Hendrik Koortstra. Hendrik Koortstra die ze nu de bal pakt. En ja, hij maakt hem nu vier maandje als twaalfde opslager. Hendrik Koortstra van minder eens keer. Degelijke keerster voor zelfs. Kijk toch ik net op een soort fouten betraapje. Tijdens de partijen. Koester brengt de bal. Oh, no boeten. Ja, je het roer en het bad. Dat wie dus wel een flater. En daarmee je een size voor het patoer van Menno van Swieten. Ja, hij vlokt ik even. Hendrik Koortstra, dit hier graag hoor zwallen. Gabian van Popta en Hendrik Koortstra zijn geen uit Perk. En zij moeten dus de keerts voorbij slaan die het light op de middellijnen. Om ja, te voorkomen dat het patoer van Menno van Swieten nu al uitrent naar treien om in. Op 6-2 voor dus, in punten. Spullend eerst en 6-2 voor en Tjesse steeds de slag op. Menno liet het even aan Tjesse. En dat bad wel vaker in de partij. Tjesse steeds rijdt nu een knal van bal op de voorinse Gabian van Pop. Daar kan de bal net voorbij de keer slaan. En dus is het treien om me in. En is dus het gotje Westline terug het patoer van Menno van Swieten.

0: Ja, heel veel weer dat. Big in Japan, waar ging ik weer naar Jelle Bangma bij de Heerenhoofdklasse finale in Bitchem.
1: Dat het trein en Fjouwer geliek is en de keertsen moeten opgezet worden door het petour van Sjisse en Rick Minnesma. Rick Minnesma die zwargert voor de eerste keerts door een bobbeslag. En dus is er een size onder de Telegraaf. Trein en een size Fjouwer. Nu moet die tweede keerts nog verwijslijn worden. Die is ik net zo hele dik tussen de middellijnen en de voorlijnen van het perk. Ja, als Rick Minnesma die was zo mooi in de wand krijgt, dan is hij weer vertrokken vanzelf. Sjen wat Johan Sipma levert ik in deze fase van de wedstrijd. Hij brengt de bal achterin. Wat docht die bal? Boeten. Ja, de bal is boeten, valt correct boeten. De Lieneman is heel resoluut. En Jesse hier de goed jongen in de achterperk. En dat betekent dat Sjimpetour met Fjouwer in je voorkomt. Ja, dat is toch wel weer een heel groot gat. Dan denk ik dat de spanning net waarom komt in de partij. En dat het toch weer een eenzijdige wedstrijd wordt. Een eenzijdige finale hier in Bitchem. Het zijn genoeg over de klasse, want dat moet je gewoon benemen. De klasse van het petour van Menno van Swieten. Vooral op en uit. Ik bedoel, beide zijn heel sterk. En vooral Jesse is natuurlijk geweldig sterk bezig het hele seizoen al. En Rick Minnesma, die heeft zo'n makkelijke klap. Denk hier weer oer de boppen heen. En toch op die opslag van Johan Sipma. Ja, er is niks op boven dingen. Er wordt net applaudisseerd. Dan ken je wel ondergang bloeien. Terug al die bovenslagen. Uit dat voorperk waar. Het is natuurlijk een lange man, die Minnesma. Daar ben je net zo'n broer in. En als Jesse de bal krijgt, dan is die ik heel makkelijk vertrokken. Het is gewoon een heel sterk perk. En dat is het hele jaar al onwader. Nou beziek het Johan Sipma het achterperk. En dan is de bal weer krek kweeën. Dus hing het er al werf, Fjouwer onder de Telegraaf. En nou gaan ze weer even om, Jesse en Rick Minnesma, zonder ik maar daarover te praten of te

0: discussiëren. Gietje is in het voorperk staan op de opslag van Hendrik Kootstra. Dat zult zijn reden. Hè. Zij kennen natuurlijk hun zeerstanders, ik trog en trog. Want ja, het is net voor het eerst dat ze zijn koekeert. Kootstra brengt de bal tussenin. Rick Minnesma stapt erin en slacht de bal naar de boven. Maar hebben we het voor retourneerd. Trogge Gabian van Popta. En dus bloedt het net een al te dikke keertse van Oer. Tussen de middellijnen en de voorlijnen. Nou, die is aanst. Ik wil weer te pakken, zo steeds het terug. Het perk van Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. Nou, fjouwerien en een skinne fjouwer. En mat nou Johan Sipma opslaan. Johan Sipma liet hem ook concentreert erop op boppen. Weet wat er gebeuren mat. Hij mat gewoon op een zit wel een pleertje. Om het perk in vertwieveling te brengen. Daar komt Johan Sipma en hij brengt een bal voorin. Oh, nee, die bal is uit. En dus is het een skinne size. Fjouwer om in en een skinne size. En geen de man nou om. En ja, alle kans op dat vijfde eerst. Als zij de keerts behouden kennen. Het is net een dikke keerts, dus ik jou het perk nog over het kansen. En wie zal opslaan? Nou ja, Tjesse Steenstra. Die verzorgt dan ik die jinnige opslag. Menno van Zwieten wit dan. Dat ja, hij het net waarmaat blijkbaar. Omdat de kansen dat de bal uitging en dan bij Grutter binnen. Tjesse is gewoon heel, heel verst in zijn opslag. Daar komt er mooi zijn oor in. En hij brengt de bal nou toch kweeën. Oer het perk heen. Het hier net goed, zoek ze ze. Want, maar goed, daar moest ik wel wat gebeuren. Omdat het maar een liedse keer is weer. Nou, zij is 12 voor. Niks van hand in dit eerst. Want dat er nou een zitbal pleest. Dan is het 4 van me in. En is het hast over en uit. Tjesse Steenstra, hij concentreert hem. Komt er mooi zijn oor in. Die bal komt bij Hendrik Kootstra. Nou, die slacht er in elk geval nog een goeie keerts van. Die we het oormerken ter rechte van de middellijnen. Zo is Twa, Wutter wisselen. En wat het perk Minnesma, Steenstra. Steensma, Tjesse. Wat dus die keerts nou voorbij slaan worden. Zin had dat slaggert toch de perkman. Tjesse Steenstra, Steenstra. Tjesse Steenstra giet voor in het perksteen. Ja, en hij kriet de bal net. De bal is uit. Ja, dat is dan toch wel weer zwak van Hendrik Kootstra. En dus is het 4 voor me in. Is het hast gebeurd, Jere. Wat zou uit de studio mag erop praten of mooi maar uit voor een heel iets muziekje? Ja, dan praat ik toch. Vier voor me in. Want het laatste eerst, ik zou het giet, dan is de partij zomaar over en uit. We moeten even praten bij Johan Sipma. Die stuurt Hendrik Kootstra uit het veld in. Johan zegt maar, hij maakt nou toch Sjen had hem nog wat creëren kan. Ja, dat dochter gehoord Johan zegt maar. Hij brengt de bal achterin, maar Tjesse Steenstra die slacht de bal kweer uit. En dus hing het er een 12 aan de telegraaf voor het petoer Johan Sipma. Johan Sipma maai dan op een nij. Johan Sipma concentreert hem. Brengt nou de bal achterin bij Tjesse Steenstra. Ja, die slacht hem uit. En Johan Sipma kan mooi retourneren tot oer de voorlijnen in het hoekje. Nou, pakt er toch een fjouwer. Een fjouwer nou voor Johan Sipma. 4-4 achter, maar vol een fjouwer nou aan de telegraaf. Toch een goede retourslag van hemzelf. Daar koek je niet meer bij. En Johan Sipma die concentreert hem. En hij weet dat er goed opslaan kan. En die brengt de bal nou bij Tjisse achterin. Die slacht er wel een dikke keers van. Hè? Ja, ja. Tot voorbij de opslaglijnen. Dus ja, dat moet aastens in onhuft worden. Dat is de eerste wens. Dikke keersen slaan. Nou net alles op het boven. Als het net hoed. Of wat het net ken. Maar een dikke keers trotte hoeken slaan is natuurlijk Kreksa sterk. Kootstra brengt de bal nou naar het per voorin. Nou slacht Tjesse Steenstra wel over de boppen heen. Der koer heel mooi instappen. En dus is er een fjouwer twa. Ja, dit vier wel even zat hij het graag woeën. Want ja, het gaat verzeld wel om de punten. Ik zie dit misschien wel laatste eerst. Voordat ze omgaan. Mooi even een paar punten erbij. Sjente Vertjenin. Oeh, dat weer toch een tricky zitbal van die Hendrik Kootstra. En dus pakken zij de Sois. Sois 2. Ja, is er nog wel wat mogelijk? 4-4 achter. 4-4 achter, maar in dit eerst wel Sois 2 voor. En een dikke keerts. Nou ja, als ze die dikke keerts nou pakken. Ja, en dan moet de bal boven. Dat kennen het oors eigenlijk. Terug een bovenslag zoen ze dan op 4 van de 2 komen. En ja, krijg je misschien wel wat hoop, hè? Tjesse Steenstra concentreert hem. Brengt de bal nou naar het perk daar. Doch dat goed. Wordt goed uitslaan, maar wordt je daar heel makkelijk opkeert terug Menno van Swieten. Dus is het Sijs Fjouwer. Nee, die keert wie dan toch te dik. Dat wie vol de winst van ja, de situatie niet krijgt. Die dikke keert in de hoeken. Die het Tjesse Steenstra sloeg. En daarna een bovenslag. Nou, dan is het nou Sijs Fjouwer. Sijs Fjouwer wol in het voordeel van Johan Sipma. Maar Steenstra brengt de bal. Treffelijk naar het perk daar. En gewoon een vlammende zitbal. En dus is het Sijs gelijk. En stiert het petoer van Johan Sipma nou op het deer. Terug deze treffelijke opslagbal van Tjesse. De bal die doekte gewoon naar beneden. Ik zit op een voorlijn, dus ik ken dat ik wel heel mooi zien. En die weer net meer te slaan. Tjesse Steenstra kende de partij uitmaatje op Sijs gelijk. 5-1 en Sijs gelijk. Kende de partij zelf uitmaatje. Dan is het Keningskip weer veilig gesteld. Daar komt er. Hij brengt de bal bij Gabian van Popta. En die slacht uit, maar er komt net een stuit uit. Dus Tjesse die draafde er al op taal, maar die, ja, het bal voelde eigenlijk DRL. Of een heel iets stuitzie. En dus wordt het een keerts achter de middellijn. En met die keerts op Sijs gelijk nou passeert worden. Terug het perk van Tjesse en Rick Minnesma. Ja, dat jouw druk. Dat jouw druk bij Johan Sipma. Die te op 4-4 achter nou op Sijs gelijk. Weet dat er net meer een flater maatje kan. En ik net een koekbal brengen die ze boppen slaan kunnen. Ja, wat moet je dan als opslager? Johan Sipma, concentreert hem. En Johan Sipma, hij weet dat het nou een cruciale slag is in deze partij. Hij brengt de bal achterin. Nee, hij brengt de bal boeten. En dus is het oer. Ja, het is gebeurd. Tjesse Steenstra wint het op nee.
1: Want het is het vierde oerwinning die hebt van Tjesse. Ja.
0: De meest succesvolle van Ice Markeerster. Hij heeft het hier nou 10 keer boem. En hij zal ik wel koning worden. Het is gewoon een fantastische prestatie van deze man uit Eigendwarp. Die natuurlijk hier in Bidgem. Nou, hij wint het nooit in Drong Riep. Ja, vanzelfs. Maar hij is hier groot worden. En ik moet zeggen, ik ren even op hem ta. En dan mag ik even zien. Oh, wat leuk. Ja, we krijgen alle felicitaties. Tjessel ook eens.
2: Dank u wel, dank u wel.
0: Jongen, jongen, jongen, jongen. Heb je me dan wel eens dreeg?
2: Nou, het komt dus zeker nog wel, hè. Eerst de draai omlopen.
3: Ja.
2: Jongens, vier dus ja, dan komt hij net online.
3: Nee.
0: Vier, ze verneemt dat wel?
2: Ik verneem het zeker. Ja, zie, we hebben er ook even wat aan uitwest, nog twee weken. Ja. En dan in de bullen zien we weer wat stief.
3: Ja, ja.
2: Ja. Nou ja.
0: Maar wat mooi toch? Wij Bidgem winnen.
2: Wat zou je?
0: Bidgem winnen.
2: Oh, wij winnen, ja. Wat zie je een keer? Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja, wat bijzonder zo.
0: Ja, en dan direct weer koning worden, dus wat een mooie lijst.
2: Ja, echt een toplijst. Ja,
0: ik weet niet net zo goed meer wat ik vreemd
2: hier. Dat snap ik. Het is altijd prachtig om hier te winnen.
3: Bedankt.
2: Ja, uiteindelijk, thuiswarp. Ja, je bent niet in de Rorip, maar uiteindelijk is het heel nog altijd thuis.
3: Ja,
2: uit de men ben hier nou. Ja, dat is geweldig. Geweldig.
0: Ik ga even naar Menno. Menno? Hoi.
4: Hey, hoi.
0: Oh, wat een knuffels. Menno, Lokmeeske.
5: Dankjewel.
0: Ja man, wat verdikke. Wat mooi zeggen. Ik weet ik net zo goed wat ik vreeg hier moet aan. Want ja, het gaat zo soepel.
5: Ja, deze finale wel fenomenaal. Rick, ongekend goed van Rien. Het is in de dubbelrol. Ja. Volledig foutloos, laat vliegend op. En ik heb in die zin heel weinig dier, maar net een fout maken. Nee. Dat is verminst in die zin. En dan kiest ze wel heel constructief.
0: Van jij een fantastisch ier.
5: Ja, dat is ongekend. Ja, dit,
0: En dat was er zelfs om bij, maar daar heb ik fantastische maat. Dus zit gewoon in een fantastisch bestuur. En toch ophouden.
5: Ja, het is.
0: Maar dat
5: nou? Hoe dat nou moet? Hey, Rimmer, dankjewel.
0: Omdat je 33 bent?
5: Dankjewel. Nee, dat heeft niet beleefd te krijgen. Nee, ik heb net meer de doelstellingen die horenkinders wellicht hebben. Dus ik heb horen dingen in het leven, werk ik van genieten kind, dan werk ik nu uurtje. En ik voel dat het tijd voor is.
0: Want toch heeft zich alles woon wat er te winnen is?
5: Ja, internationaal, hier nog wel iets prins gekend, maar... Nou, we reizen in september nog een keer Valencia een keer de Champions League bij verdediging. Maar een EK of een WK hier misschien wel mooi was. Maar goed, als dat het is, dan heb ik niks te klaar in.
0: Wat is vooral waarom als het ophoudt?
5: Omdat ik zin heb om oren dingen te doen.
0: En, maar die maatschappelijke carrière?
5: Ja, gewoon familie, vrienden, thuis, oren hobby's. Ja. Het is zo'n teasinvestering op de manier zoals wij het ambiëren. Ja. En dan moet je er zelf volop van litten. Hey vriend, dankjewel. Dat wil ik nou niet meer.
0: Nou, we genieten in elk geval nog de laatste tijd van die.
5: Ja, dobber. Ik zie hem. Nou, wat Jan, lekker te zeggen.
0: Goed zo, Menno van Zwieten. Fantastisch eigenlijk, hè. Ja, en Tjesse, ik. Nou, even zijn ook Rick Minnes, maar ik nog een paar vragen stellen ken. En oors even de tweede prijswinnaar. Dat is misschien ook wel aardig. Want Johan Sipma, ja, ik vind dat hij wel een hele mooie opslag hier joert. Even zien dat Johan Sipma hier nog te breken is. Ja, ik ken nou wel een studio. Jawel, hè? Oh, hij kan 3 minuten, oké. Okay. Johan, even een paar vragen. Nou ja, lokwezen maar de tweede prijs.
6: Dank u wel.
0: Ik vind wel dat ze heel goed opslaan heeft.
6: Het verschil tussen de eerste, de tweede en de derde omloop, dat is aanzienlijk. Het kwam de derde omloop net maar uit wat er daarvoor gebeurde.
0: Ik saluut. Wat zei je dus zo?
6: Wat er de eerste 2 omlopen gebeurde, dat kon ik de derde net maar opbrengen. Dan, nee. Nou ja, dat is wel jammer.
0: En dat had net maar de chinstand te krijgen?
6: Natuurlijk, ja, hoe is er nou een keer in het boekje, maar de eerste 2 omlopen sla je lekker op en dan... Dan jou zeg ik bij Hans op het chin en dan komen ze op hechten voor in, dan krijg ze net met plat en ja. Tuurlijk, ze denken hoe perk was, ze breken op het chin, jou slaat er ook huis net alles voor. Dus het is gewoon wat minder voor u misschien en een iets sterker perk misschien, maar het kan er net maar uit.
0: dat Perk Steenstra, ja, Minnesma, hoe maak je dat ik bestrijden? Dat liep het me ik zat dreeg. Want hoe kerst een hele platte, strakke bal, dit ik nog over het curve had. Maar ja, dat slaagt natuurlijk net alle keren.
6: Nee, dat is natuurlijk wel wat je dwam had. En daar, daar pakken we ze vorige week eigenlijk wel. En toen hadden we er wel heel veel grip op. En nou ja, dat lukte je het eerste dwam op, ik wil straks zijn. Maar ja, valt net aan dat draaien omlopen vol te houden, denk ik. Misschien moet je daar iets meer van trainen bij, iets meer omlopen draaien. Maar ik hiet graag nog een omloop zat dwam om. Maar. Dan heen ik het nog als je wil.
0: Johan, je bent een klasse opslager, daar hoest net onder twijfeling. Heeft wel een goed seizoen?
6: Ja, aan de ene kant wel. Je bent er wel heel vaak bij. Alleen het is op een gegeven moment is het wel. Tuurlijk is het een mooi seizoen, maar het viel toch wel kut. Ja, een tweede prijs is ook mooi, maar je bent altijd een verliezer. Dus die extra voldoening wat je vorig jaar misschien in Wolfs kreeg, had je een partij winnen. Dat maakt een seizoen wel iets mooier dan deze.
0: Bluest bij dezelfde maten, Takkemier?
6: Nee, ja.
0: Hoe dan?
6: Ik ben wel begraven, maar Evert Pieter komt erbij achterin.
0: Wie?
6: Evert Pieter, Tolsma.
0: Nou, dat is een sterke speler.
6: Zeker, dus, daar hadden we zin om.
0: Ah, jongen, de kerst, hoe oud ben je zo?
6: 22.
0: Jongen, de kerst, dat zie je niet meer.
6: Ja, minimaal.
0: Als de jongens dan versweten, ja, die houdt nog op omdat het 33 is.
6: Ja.
0: Die vonden ons wat anders.
6: Ja.
0: Maar de praken ze eerst nog net doen.
6: Nee, nog lang net. Ik zei al dat die hormonen aan ophouden en dan heb je ook nog wel even droog in.
0: Goed zo. Hey, succes. Dat wie Johan zit, maar ja, verliezend hier graag overzwollen. Maar dat is navallige bol. Maar sinds het partour van Jesse Steenstraat is ik net Sinterkeertsen. Nou, ik dank je voor je aandacht. Dit wie Bitgum. We hebben het mij plezier gebracht. En ik zou ze graag ont een andere keer.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Zondagmiddag vlogen 5 F-35 straaljagers en een Chinook-helikopter over het circuit van Zandvoort, voorafgaand aan de Formule 1 race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie vanwege extra geluidsoverlast bovenop de racegeruiten die 3 dagen in Zuid-Kennemerland te horen was. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van wie 8 gewond raakten, 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde uit 2015 Alvaro Soler en Mismo Sol. En dat was de eerste van het nieuwe Brian On Air. En wat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur in dit programma? Veel muziek weer uit het heden en het verleden. Bijvoorbeeld de historische top 3 met vandaag de hits uit 1976. Oftewel 50 jaar geleden met muziek van de Manhattans. Ook komt er het komende uur een nieuwe kleinschrijf voorbij van een Harlinger zanger, kan ik verklappen. Welke zanger dat is, want daar zijn er nog wel een paar. Dat hoor je zometeen na de klok van 8 uur. Wat hebben we dan in dit uur? Ruimte voor jouw verzoekjes. Je kan ze vanavond alleen maar doorbellen via het nummer 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeelt. Ook in dit uur de historische feiten en de verjaardagen. En natuurlijk een keuzepakket met deze week muziek uit de jaren 80 en de jaren 10.

Vun en Zoom Nights en Camila Cabello en Young Touch met Havana. Welke plaatjes wil jij iets over de klok van 8:30 horen? Dus de muziek uit de jaren 80, Spargo, One Night Affair en Centerfold Dictator. Of de muziek uit de jaren 10 van deze eeuw. Vun, Zoom Nights en Camila Cabello en Young Touch met Havana. Je kan het doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. En dat is Brian On Air, Omroep Zeelt. En deze plaat komt ook uit de jaren 80. Je hoort Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Verder onderweg voor je Coldplay en Mooi Vark en Siep van de Ploeg.

Coldplay op de streek. Omroep voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland en Klaks. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen na een plaatje van Mooi Wark. In samenwerking met Siep van der Ploeg. En daarin bezingen ze hoe trots ze zijn dat ze uit het noorden komen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar... We zijn een nuchter volk hier in het noorden en daar mogen we best trots op zijn, toch? Dit is U het Noorden.

Mooi werk en Ziep van der Ploeg met U het Noorden. En dan brengt de tijd op 10 minuten voor de klok van 7:30. En dan weet u het, dan gaan we eventjes kijken in het verleden van deze dag. En dan beginnen we op 23 augustus 1944. Want dan wordt in het Gelderse Warnsveld een nieuw Nederlands warmterecord neergezet. In het Gelderse dorp werd namelijk een temperatuur gemeten van 38,6 graden. Het huidige record staat sinds 25 juli 2019 op 40,7 graden. Dit gemeten op vliegbasis Geelse Rijen. Openhaalt voetbalclub FC Utrecht in 1987 de grootste nederlaag in haar bestaan. Hierbij verloren ze met 9-0 van PSV, dit in de derde speelronde van de Eredivisie. En tenslotte presenteert Dionne Staks in 2019 haar laatste NOS-journaal. Sinds 2013 was ze een van de gezichten van het journaal. Na 12 jaar bij haar werkgever de NOS te hebben gewerkt, stapte ze over naar Avro Tros, waar ze programma's ging maken als Staks en Twan en DNA Onbekend. Dan is het de 42e verjaardag van voormalig profvoetballer Martijn Bartow. Hij speelde onder meer bij Helmond Sport en Cambuur Leeuwarden. Bij de laatste club was hij na zijn spelende carrière ook nog een tijd actief als trainer. En radio- en televisiepresentatrice en actrice Sophie van den Enk, die wordt vandaag 46 jaar. In het verleden presenteerde ze televisieprogramma's als De Rekenkamer en De Keuringsdienst van Waarde, dit voor de KRO en CRV. En als laatste hebben we nog een muzikale jarige, en dat is de Schotse zanger Edwin Collins. Eind jaren 70 en begin jaren 80 was hij lid van de band Orange Juice. Daarna ging hij solo verder en scoorde hij in 1994 een hit met deze plaat, A Girl Like You. En die plaat draaien wij vandaag op zijn 67ste verjaardag.

0: Je hoorde The Weeknd, Dancing in the Flames. En daarvoor Edwin Collins, A Girl Like You. En hij werd vandaag 67 jaar. En dat brengt de tijd op 1 minuut voor de klok van 7:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. De regenval van deze week is heel fijn voor de boeren en misschien wel de buren. Vooral omdat het rooien van de aardappelen nu makkelijker gaat. Toch heeft de droogte haar sporen achtergelaten bij de boeren in onze regio. De opbrengst van de oogst zal dit jaar aanzienlijk lager zijn dan gehoopt. Maar boer Bram Joostema is toch wel positief. Omdat hij vorig jaar de aardappelen aan de straatstenen niet kwijt kon, hoopt hij nu op minder opbrengst, maar wel een betere prijs. Ander nieuws dan over water. Want de gemeente die moet zich eigenlijk niet blind staren op een recreatieplas in Harlingen. Een recreatieplas op de plekken waar ooit zwembad de Koemen stond, dat is de plan van de gemeente. Maar veel Harlingers zien daar liever een echt zwembad. Zo blijkt uit een peiling die online is gezet op de website van het burgerinitiatief De Koemen 2.0 van Tom Postman. Meer daarover vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan gaan we nu verder met de bekendmaking van de winnende liedjes uit het
1: Brian On Air's keuzepakket.
0: Het keuzepakket van Brian On Air. Met deze week muziek uit de jaren 80, Spargo, One Night Affair en Centerfold Dick Taylor. Tegen de muziek uit de jaren 10 van deze eeuw, Fun Some Nights en Camila Cabello en Young Touch met Havana. Welke liedjes gaan we draaien? We gaan eerst eens even stemmen tellen. De eerste stem die kwam vrijdagavond binnen van Berber. Zij gaat voor nummer 2. Nienke gaat voor nummer 1. Net zoals Anneke en Riekes. Dus dan krijgen we een eindstand van 3 stemmen voor optie nummer 1. Tegen 1 stem voor optie nummer 2. Dus lekkere muziek uit de jaren 80. De komende minuten hier bij Omroep Zeeland. En dit is allereerst Spargo.

0: En over Riekes gesproken, die zat tijdens de tweede plaat alweer aan de telefoon. Beetje traditie, want dan belt hij de verzoekjes door van mijn Leeuwarden luisteraars. Bouke, Boukje, Karin en natuurlijk Riekes zelf. Het eerste verzoekje van vanavond, die komt van Karin en die hoor je zometeen na nieuwe muziek van Dunkler Wands. We kennen hem natuurlijk van Arcade. En dit is zijn nieuwe single, New to You.
1: You don't talk to me.

You're the Salvation en Reset Your Brain op verzoek van Karin. In het volgende uur hebben we de historische top 3 met de grootste hits van 50 jaar geleden. Deze stond op nummer 22 in diezelfde lijst. Je hoort de Bee Gees. You shall be dancing.

Bluff en de Vlaamse geikenarnoud met Zoute Landen op Omroep Zilt. En ik heb nog één plaatje tot het nieuws van 8 uur voor je klaarstaan. Eentje op verzoek van niemand minder dan Riekes. Hij vraagt aan Kenny Dover en Dave Stewart. Dit is Lily Was Here.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: Een dikke hit voor Sophie Alice Baxter in 2002. Je hoorde Mother on the Dance Floor. En dat was de eerste plaat van een nieuw uur Brian on Air. En wat gaan we allemaal doen in dit uur van Brian on Air? Straks in de historische top 3 de grootste hits van liefst 50 jaar geleden. Oftewel week 35 van het jaar 1976. Met erin muziek van onder andere de George Baker Selection. Ook jouw verzoekjes die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian on Air, Omroep Zilt. En verder hebben we ook weer een nieuwe kleinschijf. En die gaan we nu bekendmaken. Omroep Zilt. Want die komt deze week van de Harlingenzanger Wiebe van Dijk. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwe single De HA10. Het nummer is een eerbetoon aan de Harlingen viskotter De HA10, welke in augustus 1961, dus dit jaar 65 jaar geleden, verging voor de kust van Makkum en Piaam. Aan boord van het schip waren 4 bemanningsleden, waarvan 3 opvarenden de ramp niet overleefden. De 3 wouden naar het land zwemmen, maar verdronken onderweg. De 4e man klampte zich vast aan een mast en kon later worden gered. Het is het verhaal van de HA10. En de nieuwe single van Wiebe, die hoor je komende week extra vaak voorbij komen, hier op Omroep Zeelt.
1: Dit is

Jorne Amy McDonald met This Is The Life. En daarvoor de nieuwe kleinschrijver van Wiebe van Dijk. Het verhaal over de HA10. En dat verhaal, dat hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Nu een rustmomentje, want Boukje die vraagt een lekker rustig plaatje aan. Annie Lennox en Why?

Wolf, Switching Gears op Omroep Zeeland. En daarvoor Annie Lennox, Why, op verzoek van Boukje. De volgende artiest, die is jarig. Alleen is het de vraag, wordt ze vandaag nou 74 jaar of 77 jaar? De bronnen verschillen nog wel een beetje over dit onderwerp. Ik heb het over Vicky Leandros. Ze won in 1972 het Eurovisie Songfestival met Après Toi. Nederland eindigde als vierde met Zandra en Andres als het om de liefde gaat. Maar omdat het natuurlijk de verjaardag is van Vicky Leandros, gaan we voor dat mooie plaatje.

0: John Mayer, Shot in the Dark. En dan voor de jarige Filiandros. Als ze nou vandaag 77 wordt of 74, maakt niet uit. Je hoort haar met Après Toi. En dan brengt de tijd op precies 8:30. Een schokgolf ging afgelopen week door Drong Rijp, want pluimvleeslachterij W. van der Meer houdt mee op. Het heeft op woensdag aan haar 45 werknemers laten weten dat hun dienstverband deze maand stopt. Woensdag kregen de medewerkers dat te horen dat het bedrijf per komende vrijdag, dus 28 augustus, de deuren gaat sluiten. Volgens het persbericht van het bedrijf geven ze aan dat het al jaren financieel slecht ging met de pluimvleesslachterij, moet ik zeggen. En dat nu besloten is om de stekker definitief eruit te trekken. Ander nieuws, ook veranderingen, maar dan misschien voor het wetenschip. Het wetenschip gaat namelijk komende maand besluiten of de rioolwaterzuivering in Sint-Anne blijft bestaan. Of dat het water straks in Vraneker wordt schoongemaakt. Ondertussen is het waterschap al jaren bezig met de plannen voor de zuiveringen. De installaties in zowel Vraneker als Sint-Anne zijn aan vervanging toe. En misschien is het verhuizen van de systemen naar Vraneker wel een stuk goedkoper. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan is het nu tijd voor de historische top 3 met de grootste hits van precies 50 jaar geleden. In 1976, in week 34, stond bovenaan de Manhattans Kiss and Say Goodbye. Op nummer 2 Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. En we beginnen met de George Baker Selection. Dit is Wild Birds.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

De grootste hit van precies 50 jaar geleden. The Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Op nummer 2 Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En we begonnen met de George Baker Selection Wild Bird. Achter elkaar in de historische top 3 van 1976. En van de muziek van 50 jaar geleden gaan we naar nieuwe muziek van Rosie Darling. Dit is Violette.

0: Herbie Hancock met What a Lonely Man. De laatste plaat op verzoek, aangevraagd door Bauke. En de laatste plaat die ik ga draaien, dat is de debuutsingle van Shania Twain van het album Come On Over. Het liedje gaat erover dat Shania Twain en haar producer Robert John Mutt lang halverwege de jaren 90 een romantische relatie kregen, waar veel kritiek op viel. Want de producer was een stuk ouder dan haar, namelijk 17 jaar. En het werd gespeculeerd dat Shania het alleen eigenlijk zou doen om haar carrière te bevorderen. Daar was het niet mee eens, dus als protestsong bracht ze dit liedje uit. You're Still the One.
1: When I first saw you,

En dat was hem, de laatste plaat van deze Brian on Air op zondag 23 augustus. Je hoorde Shania Twain en You're Still the One. En dit was hem, aflevering 788 van dit programma. Ik hoop dat je ervan hebt genoten aan de andere kant van de radio, de Bluetooth speaker of wat dan ook waar je muziek op kan luisteren. Ik bedank je voor het luisteren en ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Ik sowieso vanaf 7 uur op de zondagavond van Omroep Zeeland. Deze zondagavond gaan we verlengen met een uurtje Black & Blues met Wim Velderman. Dat hoor je na de reclame en het nieuws van 9 uur. Fijne avond.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zijn mooie weken voor de blues. Tenminste, als je van dit genre houdt, want er is ontzettend veel aan het uitkomen. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. En zoals altijd, veel nieuw werk en één re-release. En daar gaan we maar mee starten. Harry Clapton, B.B. King en Riding with the King.

Joe Crown is de man die je hoorde met zijn toetsen. Een geweldig toetsenist en sessiemuzikant. Crown schrijf je trouwens met een K. Dat even zo tezijde, denk ik. En die heeft ook wat gasten meegenomen op zijn cd Qualified. Namelijk niemand minder dan Cyril Neville en ook nog Papa Mali. En het klinkt goed en aanstekelijk. Vorige week was Bywater Calls CD Broken Souvenirs CD van de week hier bij Black & Blues. Ik ga ervan draaien. Is This Thing On?

Uit het Ruhrgebied, uit het noorden van het Ruhrgebied, een viermansformatie die zichzelf de band noemen van de New Age of Blues Rock. En hoe heet die band dan? Nou, een mooie originele naam die eigenlijk wel past bij het Ruhrgebied, denk ik. Bring Your Own Beer. Ze zijn van de Blues Rock en ze hebben opgenomen in de Abbey Road Studios. Het nummer heet Take It Easy. En het album, ja, is verkrijgbaar. Het heet Out of Staal. Wie ook trouwens op Abbey Road is beland. Dat is Albert Castilla. Maar dat wist je al, want ook hij had een cd van de week hier bij Black & Blues. Grits and Glory heet het. En daarvan deze Uncertainty.

Big Stars Fallin'. Ja, wanneer je Charlie Musselwhite uitnodigt om op jouw cd mee te spelen en hij zegt ja, ja, dan sta je met 1-0 voor, denk ik. Over wie hebben we het? Over de GA20. Prima bandje met een geweldige sound. Hun cd Blues Now is niet te missen, vind ik. Maar goed, smaken verschillen. En dit cd'tje, dat Blues Now, dat daar ga ik nog wel eens wat meer van draaien. Bij deze beloofd. Dan in Black and Blues bij jouw lokale omroep. Snel verder met Big Harp George. Mooie namen altijd van die bluesartiesten. Big Harp George speelt inderdaad blues harp, dus mondharmonica. En is eigenlijk officier van justitie. Maar is tegenwoordig vooral in de blues bezig. En dat bevalt hem waarschijnlijk beter met al deze problemen die deze wereld zo kent. Uit de States komt hij. En wat gaan we draaien dan van het album No Shortcuts? Ik dacht Death Rattle of the Republic.

Lekker orgeltje zit erin. Ik denk aan Hammond zo te beluisteren. Honey Bear, de band. Ja, de blues kent vele verschijningsvormen. Dit was wat zachter dan het voorgaande, zeg maar. Honey Bear, de band met het album I Was Wrong. En daarvan Walk Away. Dan naar eigen land, naar Venlo om precies te zijn. Daar zijn twee heren heel goed bezig als garage blues band. En dat betekent inderdaad ook weer wat ruiger. Ashoes heet het. Drums en Baker heet de band. Drums, dat slaat op de slagwerker Daan van de Ven. En Beaker slaat op de naam van de gitarist Peter Beaker. Beaker, zo je wil. Ashoes.

0: thuis. Daar wacht ik nog even op. Thuis bij de familie Soberlek. U werd altijd heel veel blues gedraaid. LP's van de grote der aarde in de blues scene. En vader is muziekleraar. Deze jongeman is 17 jaar oud. Maar dat weet je waarschijnlijk al als je de afgelopen weken hebt geluisterd. Want ik heb er al vaker wat van opgezet. Omdat ik denk dat hij een reële kans heeft om een grootheid in de blues te gaan worden. Jake Soberlek met I'm in Trouble. Zo heet het album en daarvan deze keer I Can't Find
1: Black and Blues met Wim Velderman.
2: Got good music on my radio.
0: Ja, dat is leuk. Dat is heel leuk, maar dat willen we niet. Wat willen we dan wel?
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Zo langzamerhand, ja inderdaad, zijn we weer aan het eind van dit uur Black and Blues. Veel titels zijn nog niet altijd in de winkel verkrijgbaar. Let daar altijd wel op of neem eerst even contact op met de winkel. Zou je het willen aanschaffen? De socials kun je het ook wel vaak vinden. En anders ga eens even kijken op de diverse websites die over het onderwerp gaan. Daar vind je heel veel informatie hierover. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd gaan we eruit met nog één nummer te draaien. GP Reilly heet hij. En het album Grateful Blues is goed, is bijzonder goed. Kan ook niet anders. De man zit al 35 jaar in het vak. Wat ga ik ervan draaien? Tennessee Jet. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. Dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door de Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
8: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Al dagenlang stroomde X vol met voorbeschouwingen van de zomergastenuitzending met Sigrid Kaag. Allemaal van types die vooraf al lang wisten dat het waardeloos zou worden. Want Kaag deugt natuurlijk voor geen meter. Ze is elitair, ze is vriendin van Hamas en trekt als D66er in het geheim overal aan de touwtjes. Natuurlijk bijna allemaal gepost door anonieme toetsenbordridders die het overduidelijk niet kunnen hebben dat deze vrouw meer in haar mars heeft dan al deze droeftoeters bij elkaar. En dan kun je alleen maar denken, get a life. Zorg dat je zelf iemand wordt. Dan kun je heel, heel misschien ooit een klein beetje in haar schaduw staan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag deed het Formule 1-circus waarschijnlijk voor het laatst Nederland aan. Maar misschien is er toch nog een mogelijkheid voor een doorstart. U hoort er straks meer over. Hij is wereldberoemd als acteur. Maar wist u dat Anthony Hopkins ook jarenlang klassieke muziek componeert? Deze week kwam een album uit met zijn composities. En dat roept vanzelf de vraag op, is Hopkins nou wel of niet een begenadigd componist? En in de maand augustus ontvangen we elke week een genomineerde voor de Hebman debuutprijs. En vandaag is dat Anna Sijbrands over haar debuut Tijgerstrepen. Maar eerst het nieuws van
1: zondag 23 augustus.
2: Sigrid Kaag is 10 jaar geleden gevraagd om secretaris-generaal te worden van de VN. Dat zei ze vanavond bij Zomergasten.
3: Nou, sterker nog, 10 jaar geleden zijn de Amerikanen op de lijn gekomen en hebben aan Nederland destijds gevraagd, kunnen jullie niet eventueel Sigrid Kaag beschikbaar stellen?
2: Maar volgens haar was Nederland met andere dingen bezig.
3: Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten.
2: Erg vindt ze het niet.
3: Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken en soms is het niet aan de orde.
2: Maar zeg nooit, nooit.
3: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op.
2: Onrust bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord.
4: Enorm geknal nu. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
2: Vuurwerk en fakkels werden afgestoken in het Feyenoordvak.
4: Die vuurpijlen, die eindigen dan boven het veld.
2: Maar de pijlen gingen ook richting de Cambuur-fans, zag de scheidsrechter.
5: Ik zag ze echt wegrennen en wegduiken. Ik zag het ook ontploffen bij de tribune. Dus dat is, ja, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.
2: 5 Cambuur-supporters zijn gewond geraakt.
6: Nee, is waardeloos. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien.
2: De toeristenbelasting in Amsterdam is al aan de hoge kant.
7: Maybe 10%, 5%.
8: It's 12.5.
6: Oh, really? Oh.
2: Maar een nachtje in de hoofdstad wordt nog duurder. Namelijk 20%.
9: Seriously? That's BS. Why are you going to raise the tax even higher?
2: Nou, om het massatoerisme tegen te gaan. Flauwekul, zegt de horeca.
10: De toerist die blijft toch wel komen. Maar vooral de zakelijke gasten, we zien dat die wegblijven. En daar heeft de stad weinig last van.
2: En het schrikt de toerist trouwens ook helemaal niet af.
11: 30 euro, you know, it's not like it's another 1000 euro. No, I don't think it would stop me from coming.
2: Een flinke domper in Zandvoort was te zien bij Viaplay.
12: Oh. Mega klapper! Verstappen!
2: Helaas wel, het ging al snel mis.
12: Verstappen na 1 ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort.
2: En dus teleurgestelde fans.
13: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
2: Een deel van de tribune liep al snel leeg.
14: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? We voor Max. En Max ligt eraf. Zo jammer. Misschien kunnen we thuis de finish nog zien.
2: Max kijkt er zelf met een dubbel gevoel naar.
15: Ja, ik had natuurlijk liever een betere laatste wedstrijd gehad. Maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal veel positieve en mooie momenten.
2: Maar de fans zijn ontroostbaar.
16: Super lang gewacht. En dan is het eindelijk zo. En dan crasht die.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
8: De Chinees die het brein was achter de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Dat schrijft het FD. Onder zijn leiding werd voor een fortuin aan bedrijfsgeheimen gestolen bij de fabrikant van apparatuur voor halfgeleiders.
17: Een aantal jaren na zijn vertrek bij ASML richtte hij in China een bedrijf op dat dankbaar gebruik maakt van de gestolen kennis. Als de beursgang wordt goedgekeurd, kan de beurswaarde oplopen tot zo'n 1,5 miljard euro.
8: De EU moet meer doen om het internationaal strafhof te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Dat zegt de Raad voor Europese Balies, zo'n overkoepelende advocatenorganisatie. Trouw schrijft daarover. Vorige week kondigde de VS nog nieuwe sancties aan tegen het strafhof.
17: Zo werden de voorzitter van het hof en een Senegalese advocaat op een sanctielijst gezet. Eerder gebeurde dat al met 8 rechters. En een hoofdaanklager. De Nederlandse Orde van Advocaten, die ook is aangesloten bij de organisatie, zegt tegen de krant dat er snel iets gedaan moet worden. Anders breidt de intimidatie van de VS zich uit als een olievlek. Zo vrezen ze.
8: En dan een opmerkelijk reportage in NRC over de soefistische Bektashi-gemeenschap. De verslaggever van de krant spreekt in de Albanese hoofdstad Tirana met de Amerikaan Christopher Hyland. Hij adviseerde Bill Clinton, was betrokken bij vredesbespreking in Noord-Ierland en nu heeft hij een nieuwe missie gevonden.
17: Hij werkt als speciaal gezant aan het stichten van een soeverein staatje voor de Bektashis in een buitenwijk van Tirana. De miljoenen aanhangers van de islamitische geloofsgemeenschap hebben namelijk geen eigen land. En dus moet er, naar voorbeeld van het Vaticaan, een mini-staat komen, vindt Hyland.
8: Ja, de Albanese premier Rama ziet er wel iets in. Hij wil de gemeenschap, met veel aanhangers in Albanië, een gebied geven van 11 hectare. De soevereine staat van de Bektashi-orde moet de officiële naam van het land worden, met een eigen bestuur, paspoorten en natuurlijk grenzen.
17: De Volkskrant volgt de wetenschappers op Lowlands. Dat is een steeds populairdere plek aan het worden om proefpersonen te vinden die normaal vrijwel onbereikbaar zijn. Jongeren laten zich maar met moeite strikken voor wetenschappelijk onderzoek, behalve op Lowlands. Dan zijn ze ineens bereid haar af te staan of een pil te slikken.
8: Ze zeggen, geef mij maar gewoon een pil, terwijl ik soms nog niet eens heb uitgelegd wat we precies onderzoeken, zegt een van de wetenschappers tegen de krant. De pil is overigens behoorlijk onschuldig. Die wordt gebruikt om de kerntemperatuur in een lichaam mee te meten.
17: Verder wordt veel haar afgestaan. Wat jaarringen zijn voor de boom, dat is haar voor de mens. Elke centimeter beslaat een maand aan gegevens over het leven van de eigenaar.
8: En er is nog een reden waarom Lowlands populair is. Wetenschappers willen graag weten wat het effect is van alcohol en drugs op de lichaamstemperatuur. Zo'n festivalsetting met alcohol en drugsgebruik valt experimenteel natuurlijk niet veilig na te bootsen, zegt een van de wetenschappers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lofi, Lover Girl. Met de Brit Lando Norris als winnaar ging vanmiddag de deur voor de Formule 1 in Zandvoort definitief op slot. Maar komt daarmee ook een einde aan de Dutch Grand Prix in Nederland? Of staat de deur ergens anders misschien toch nog op een keer? Racepromotor Lee van Dam, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, u hebt uiteraard gekeken vandaag, hè? Met wat voor gevoel zat u voor het scherm?
1: Nou ja, ik heb interesse voor de Formule 1 sport. En we zijn niet afgereisd naar Zandvoort. Ik heb thuis op de televisie de wedstrijd bekeken. En dat is erg jammer dat Max Verstappen er al snel uit lag.
0: Ja. Voelde u ook iets van weemoed? Van dit is misschien wel het afscheid?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de kans niet zo groot is dat er Formule 1 weer naar Nederland komt. Maar je weet het nooit.
0: Maar u hebt toch nog het gevoel dat de deur niet helemaal dicht is. Hè? Want waar denkt u aan?
1: Nou, wij hebben een stichting in Assen. De stichting Grand Prix de Netherlands. Uh-huh. En wij waren in 2018 en 2019 in de slag om de Formule 1 Grand Prix naar Assen te halen. Dat is toen helaas niet gelukt, omdat het Zandvoort beter papier had. En toen Zandvoort te kennen gaf vorig jaar na dit jaar te gaan stoppen, toen hebben wij de draad weer opgepakt en hebben we van het TT-circuit weer mandaat gekregen om de Formule 1 te gaan organiseren.
0: Dus dat zou in uw handen kunnen liggen?
1: Dat had daar kunnen liggen. De TT van Assen is een heel bekend fenomeen. Uh-huh. De MotoGP is inmiddels onderdeel ook van Liberty Media. Uh-huh. De eigenaar van de Formule 1. Uh-huh. En Assen, ja, voor Assen is de TT heilig. Als je in de wereld vraagt van, waar kom je vandaan, dan volgt dat direct op, daar is de TT van Assen.
0: Ja.
1: En vorig jaar is de TT 100 jaar, bestond de TT 100 jaar. En dat wil het TT-circuit graag nog met 100 jaar verlengen. Dus daar zijn ze heel zuinig op.
0: Ja, u zegt al, Assen is wereldberoemd vanwege de TT. Maar het is een motorcircuit, toch?
1: Ja, het is gebouwd als een motorcircuit. Maar inmiddels ook voor raceauto's geschikt. Aanstaande zondag organiseren wij de Classic Grand Prix. Mm-hmm. En daar rijden 20 Formule 1 en Formule 2 auto's op Assen. Dus het circuit is ook geschikt om Formule 1 auto's te laten rijden.
0: En wat zou er eventueel aangepast moeten worden als die Formule 1 daar werkelijk ooit van start zou gaan?
1: Niet zoveel, maar het circuit heeft op dit moment een B-status. En om een Formule 1 te krijgen heb je een A-status nodig. Daarvoor moet het circuit gekeurd worden en er moeten een aantal dingen aangepast worden. Niet zoveel, maar goed, dat is redelijk, toch redelijk kostbaar.
0: Ja. En, want wat moet er echt aangepast worden?
1: Noemt u nou, bijvoorbeeld de pitstraat en de pitboxen. Uh-huh. En op een paar bochten moet aangepast worden. Dus, maar goed, dat is allemaal redelijk te overzien.
0: Ja. U zei al, Assen was in 2018 ook in de race, hè, om de Formule 1 te organiseren. Toen werd het Zandvoort. Wat bepaalde dat kwartje toen de kant van Zandvoort oprolde?
1: De traditie, in 1985 was de laatste Grand Prix op Zandvoort. Dat vonden de Amerikanen gewoon heel, heel belangrijk. Mm-hmm. Er was een Ben Pon, inmiddels overleden, reed daar. En dat is de grote baas van Pon. Die heeft zelf een bocht, dus die heeft redelijk wat invloed. Uh-huh. Er zijn een aantal andere partijen. Natuurlijk ook Prins Bernhard heeft een rol gespeeld. En Amerikanen zijn heel snel onder indruk van royalties. Dus al die dingen samen hebben ervoor gezorgd dat Zandvoort beter papieren kreeg en de Grand Prix mochten organiseren.
0: En bleef uw hart toen een beetje bloeden?
1: Nee, natuurlijk. Hè, want we hebben alles al georganiseerd. We hebben ook de Amerikaanse Formule 1 al in Assen gehad, 2007. En vele andere evenementen. Komend zondag heb ik gezegd, de Classic Grand Prix is op Assen. Waar ook veel Formule 1 auto's komen. Dus het zou kunnen. Alleen het circuit is van de stichting Circuit van Drenthe. Mm. En wij huren het circuit als stichting. Dus ja, het circuit moet wel bereid zijn om het circuit aan te passen. En we hebben zelf contact gehad met Liberty Media en hebben gehoord dat de kans om een Formule 1 Grand Prix naar Assen te krijgen heel klein is. En dat heeft hen doen besluiten om niet te gaan verbouwen.
0: Nee. Maar de reden dat de Grand Prix in Zandvoort stopt heeft te maken met financiële onzekerheid. De Grand Prix wordt georganiseerd zonder overheidssteun en succes is dus heel erg afhankelijk van de prestaties van Max Verstappen. Dan dat probleem zal Amsterdam ook hebben.
1: Gedeeltelijk. Kijk, en als we verschil met Zandvoort is dat Zandvoort heeft ongeveer 2000 zitplaatsen. In Assen heeft 55.000 zitplaatsen. Dus het bouwen van die tribunes, zeg maar 90.000 tot 100.000 tribuneplaatsen, dat duurt 2 maanden. Daarvoor moet het circuit 2 maanden gesloten worden. Verder heeft Assen veel parkeerplaatsen, wat Zandvoort ook niet heeft. En wij liggen ook 20 minuten van de Duitse grens, waar normaal op onze evenementen veel publiek vandaan komt. Dus die drie facetten samen maken een businessplan wat makkelijker dan daar.
0: Ja, en zien milieugroeperingen in de provincie het ook wel zitten?
1: Nou, daar hebben we nog geen geluiden van gehoord van die kant. Wellicht zal men daar redelijk moeilijk over doen. Maar kijk, het circuit in Assen heeft gewoon een geluidsvergunning. He, dat houdt in dat er per jaar 12 geluidsdagen met onbeperkt geluid georganiseerd mogen worden. Mm-hmm. En een Formule 1 valt daar ook onder. Dus dat gaat ten koste van een aantal andere evenementen. Maar als Formule 1 af zou komen, is die milieuvergunning op de plek. En kan daar gewoon georganiseerd worden.
0: Ja. U hebt zelf ook ervaring toch met het organiseren van een Grand Prix?
1: We hebben 10 jaar de MotoGP, de TT van Brazilië, georganiseerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar we doen ook grootschalige evenementen. De racing days van ons. En wat ik zei, de Classic Grand Prix aanstaande zondag. En de Motocross Grand Prix op het TT-circuit in Assen doen wij ook organiseren volgend jaar, de Motocross of Nations. Dus we hebben ervaring met grootschalige auto- en motorsport.
0: Dus de expertise is er, zullen we maar zeggen.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou, liet u net doorschemeren dat de directie van het circuit niet heeft gezegd dat ze niet echt willen investeren in grote aanpassingen. Maar staat de deur dan toch nog op een kier? Hebt u toch nog hoop?
1: Nee, natuurlijk, die geven nooit op. Hè. We zitten heel lang in het vak en het gaat allemaal niet vanzelf. Dus op een gegeven moment heeft men die beslissing genomen. Maar als blijkt dat er toch oplossingen zijn, dan laten we gewoon niet los. En hopen we toch op termijn onze zin te krijgen.
0: Gaat u nog met ze in gesprek?
1: Zeker.
0: En op korte termijn zeker. Ook?
1: Ook, ja.
0: En hoe schat u dat in?
1: Dat kan ik niet inschatten op dit moment. Ze hebben een besluit genomen en het bestuur neemt het besluit. Dus het zal lastig zijn. Tenzij je gewoon met een aantal punten aankomt, waardoor je de mensen overstreep kunt trekken. Dus, maar dat lijkt nog niet heel dichtbij.
0: En er zijn gesprekken gaande met andere landen, hè, om het misschien samen te organiseren.
1: Nee, precies. We zijn om het makkelijker te maken, omdat er tegenwoordig wordt er gewisseld. Hè, dat ene jaar in één land en ander jaar in een ander land. Dus wij zijn benaderd door twee andere landen. Die zeggen, willen jullie niet met ons samen een aanvraag doen om een Formule 1 Grand Prix naar Nederland, Duitsland of een ander land te halen? Dus dat is een positief gegeven. En als je daar met hun kunt lobbyen, dan heb je de kans veel groter om zo'n evenement naar Nederland te halen.
0: Dus er sprankelt nog een beetje hoop.
1: Natuurlijk, we geven nooit op.
0: Meneer Van Dam, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan, dank u wel.

0: Ernest Rhodes, Somebody Made For Me. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws. De zogenaamde Grieten-prestatielijst die rondging in het Utrechtse studentenleven. Ook wel bekend als de Banga-lijst. Een overzicht met de namen en telefoonnummers van zo'n 30 studenten van de UVSV en hun vermeende seksuele prestaties. De ervaringen van toen zijn nu, aan de vooravond van een nieuw academisch jaar, aanleiding voor een campagne. Denk voor je doorstuurt. Hier in de studio is Josephine Ang, prezes van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is er nog steeds zo'n campagne nodig, blijkbaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat het wat natuurlijk 2,5 jaar geleden gebeurd is, een hele ingrijpende gebeurtenis is geweest. Vandaag de dag denk ik dat dit soort onderwerpen des te belangrijker zijn om aan te blijven stippen. We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Want dat speelt nog steeds.
1: Ja, ik denk dat het in de hele samenleving speelt.
0: Ja.
1: Binnen onze vereniging zijn we er denk ik nu allemaal bewuster van geweest door onze eigen ervaringen. Maar dit is zeker een boodschap die we de nieuwe studenten die in Utrecht komen graag willen meegeven.
0: En dan gaat het over het gevaar van doorsturen, hè? Naaktfoto's, roddels, dat soort dingen?
1: Ja, het gaat eigenlijk in de breedste zin van het doorsturen. Ik denk dat we tegenwoordig zien dat het gaat inderdaad over bijvoorbeeld naaktfoto's, maar ook screenshots van berichten. Eigenlijk alles, filmpjes van ongelukken zien we natuurlijk ook de laatste tijd dat die veel vaker worden doorgestuurd. Alles met een gevolg voor een ander waar we niet bij stilstaan.
0: Daar moet je over nadenken.
1: Ja. Ja.
0: Laten we even naar een fragment uit die campagne luisteren.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: En met elke keer doorgeven werd ik een beetje minder ik. Ik lachte nog mee, maar bij iedereen die ik tegenkwam, dacht ik eigenlijk, heb jij me ook gezien? Ik ben nog nooit zo vaak bekeken. En nog nooit zo alleen geweest. Ik ben niet meer van mezelf.
0: Het is best opvallend dat er een mannenstem te horen is. Waarom is dat?
1: Ja, dat is een bewuste keuze van ons geweest.
0: Ja?
1: We zijn natuurlijk een vrouwenvereniging, maar we willen eigenlijk benadrukken dat het slachtoffer worden van het doorsturen, dat iedereen er slachtoffer van kan worden. En daarnaast ook kan iedereen het ook doorsturen.
0: Maar het was naar aanleiding van die Banga-lijsten, toch?
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de aanleiding geweest waardoor wij uit eigen ervaring hebben gezien hoe groot de impact kan zijn als iets zo massaal wordt doorgestuurd. Ja. Het heeft natuurlijk toen het in door heel Nederland door rondgegaan, maar uiteindelijk eigenlijk over de hele wereld.
0: Is de boodschap ook specifiek voor mannen bedoeld?
1: Nee, de boodschap is ook voor iedereen bedoeld. We willen daarom dat iedereen zich kan herkennen in de video als dit kan mij overkomen, maar ook ik kan dit ook doen. Ik kan ook degene zijn die wel eens iets doorstuurt.
0: Ja, en we hadden het er net even over, maar gebeurt dat zo grootschalig, dat doorsturen?
1: Ik weet ook niet. Ik denk niet per se dat daar het grote probleem ligt. Het kan ook kleinschalig zijn. Het is meer de boodschap dat je je bewust moet zijn van alles wat jij doorstuurt, wat misschien niet aan jou is, waar je zelf niet op staat. Hoeveel gevolgen dat kan hebben voor de ander.
0: Ja, want het is ook nog zo dat als je bijvoorbeeld delen van een beledigende inhoud of persoonsgegevens doorstuurt, dat strafbaar is.
1: Ja, zeker.
0: Weten mensen dat?
1: Nou, dat is zeker ook iets wat wij bij de nieuwe jaren die bij onze vereniging aankomen, dat onder de aandacht willen brengen. En dat is ook waar deze campagne voor bedoeld is. Wat ik ook al net al zei, iedereen kan ook degene zijn die iets doorstuurt. We zijn ons daar niet bewust van. Nee. En dat is graag een boodschap die bij de nieuwe studenten.
0: Maar iedereen stuurt toch wel eens wat door?
1: Daarom. Ja, en dat is denk ik ook waar dus het gevaar in zit. Ja, en ik denk ook toen ik 5 jaar geleden in Utrecht ging wonen, had ik me ook helemaal niet door wat het effect daarvan kon zijn. En hoeveel schade je daarmee kon halen.
0: Hoe kwam je erachter dat het effect kan hebben? Schadelijk effect?
1: Nou, ik denk wel dat voor ons de Grieten-presentatie daar natuurlijk echt een heel groot voorbeeld in is geweest. En vooral, het was op zichzelf staand al heel kwalijk. Maar dat het zoveel impact heeft gehad, dat is wel doordat het zo massaal is doorgestuurd.
0: Ben je zelf wel het slachtoffer geweest van het doorsturen van dingen?
1: Nee, ik ben er zelf persoonlijk niet slachtoffer van geweest. Maar ik denk, ik kan me zo goed inleven van hoe het is, wat we ook in een campagne benoemen is. Ik ben nog nooit zo vaak bekeken en zo alleen geweest. Dat onveilige gevoel, daar kan ik me wel heel goed iets bij voorstellen.
0: Ja. Wat heeft die Grietjeslijst of Banga-lijst, wat moeten we zeggen eigenlijk?
1: Grietenpresentatie.
0: Grietenpresentatie. Wat heeft dat voor effect gehad op jullie vereniging?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een hele diepe indruk gemaakt. Ten eerste zijn we alleen maar vrouwen bij elkaar. Dus wil je sterk zijn voor elkaar?
0: En misschien ook wel slachtoffers.
1: Ja, zeker. En we hebben denk ik daarbij ook heel erg naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen wij ons steentje bijdragen om hier zo'n veilig mogelijke omgeving van te maken.
0: Ja, want degenen die dat deden waren natuurlijk de mannen.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook dat je het gesprek met elkaar daarover aan moet gaan.
0: Ja, is dat gelukt?
1: Daar zijn we nog steeds heel hard mee bezig. En we zijn zeker vanaf dat moment hebben we goed naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit nou gaan oppakken? Wat voor dingen kunnen we daarvoor doen? En daar zijn zeker stappen in gezet.
0: Zijn de gevolgen nog merkbaar van toen?
1: Ik denk dat de gevolgen merkbaar zijn ook in de zin van dat we hier dus met z'n allen extra veel aandacht aan besteden. En ervoor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren.
0: Maar merk jij nog aan mensen dat ze daardoor beschadigd zijn? Dat ze daar last van hebben?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk. Het is nu 2,5 jaar geleden. En iedereen die daarbij betrokken is geweest, is gewoon op een manier ook weer een andere fase van hun studententijd. Maar wat natuurlijk zo was, is dat die meiden waren eerstejaars toen dit hun overkwam. En daarin merken we wel erg dat we ons nu ook voor deze eerstejaars die aankomen in Utrecht, ons hard willen inzetten. Ja. Dat dit nooit meer gaat gebeuren. En dat zij niet hetzelfde hoeven overkomen.
0: Wat is er wel in positieve zin veranderd?
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gegaan van hoe kunnen, als er iets misgaat in onze, of tenminste bij wat leden iets zich onveilig voelen, hoe kunnen ze dat op zo'n laagdrempelige manier melden? We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben protocol zijn we gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het USC geven voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, de gelijkwaardigheid en je grenzen aangeven en herkennen.
0: En hoeveel meldingen komen er dan binnen, anoniem, bij jullie?
1: Ja, dat is verschillend.
0: Ja, maar kun je een beetje een schatting maken? Zijn het er 3 per jaar of zijn het er 20?
1: Nee, het zijn er laten we zeggen, minder dan 10 per jaar. En dat is denk ik ook omdat we nu in de hele samenleving merken dat we nog een gesprek voor aan de keukentafel moet worden. En we zo wel meer aan elkaar durven aan te geven. Maar ook nog steeds die drempel misschien nog steeds wat hoger ligt.
0: Ja, half september staan 4 van de verdachten achter de bangalijst voor de rechter.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft dat... ben jij als vereniging ook anders gaan kijken naar de veiligheid van jullie leden?
1: Nou, we zijn er denk ik wel heel erg goed op gaan letten.
0: Ja.
1: En dat is online veiligheid, want dat is natuurlijk waar we het nu over hebben. Maar dat is ook fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk ook nu een jaar geleden met Lisa op Koude. Nee. Ook naar de fysieke veiligheid van onze leden. Van hoe komen ze veilig thuis?
0: Ja. Maakt het jou nog uit wat er uit gaat komen uit dat proces?
1: Uit de rechtszaak? Ik denk dat wat ik hier wil bereiken en in mijn jaar wil bereiken is dat we zo'n veilig mogelijke omgeving voor onze leden creëren. En dat doen wij door heel veel andere manieren zoals preventie en voorlichting. Dus uiteindelijk hebben wij daarmee ons doel bereikt.
0: Ja. Josephine Ang, priester van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dank je wel.
1: Ja, gedaan.
0: Hij won 2 keer een Oscar en is een van de succesvolste acteurs van zijn generatie. Maar op 88-jarige leeftijd is Anthony Hopkins nu ook echt begonnen aan zijn droomcarrière, namelijk componist. Laten we even luisteren.

0: Deze week bracht hij zijn klassieke album Life is a Dream uit. Van voor tot achter gecomponeerd door Sir Hopkins himself. Matthijs Kieboom, jij bent componist voor film en televisie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we horen nu een van die composities. Horen we hier een bijzonder muziekstuk?
1: We horen hier een bijzonder muziekstuk. Vooral om wie het is en hoe die tot stand is gekomen. Maar het muziekstuk aan zich vind ik persoonlijk niet bijzonder.
0: Het is een beetje Richard Strauss en André Rieu-achtig, hè?
1: Ja, ja. En dat binnen de welgebaande paden, zeg maar.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is heel braaf. Hij zoekt niks nieuws op. Maar dat hoeft volgens mij ook niet. En daar is hij ook helemaal niet op uit.
0: Nee. Hij wilde dus altijd muzikant worden. Dan vraag je je af, ja, waarom heeft hij dan voor acteren gekozen?
1: Dat kan ik niet zeggen. Ik ben alleen blij dat hij voor acteren is gekomen.
0: Ja?
1: Nou ja, ik vind hem een waanzinnige acteur.
0: Maar hier ligt niet zijn grote kracht.
1: Nou, nee, kijk. Dat is lastig te zeggen. Want je weet niet wat die man had kunnen doen als hij dit fulltime had gedaan natuurlijk. Dit is een document van zijn leven. Er zitten ook heel veel muziekstukken in die hij gedurende zijn leven heeft gecomponeerd.
0: Je zegt een document van zijn leven?
1: Ja. Ja, het zijn echt stukken die hij gewoon tijdens zijn hele leven. Een van de stukken bijvoorbeeld heeft hij in. Nou, moet ik even goed nadenken. Heeft hij in 1963 geschreven.
0: Zo.
1: En heeft hij nu pas opgenomen. En dat is ook te horen. Het zijn ook echt composities die door verschillende stadia als componist heen gaan. Je hoort zijn ontwikkeling als het ware.
0: Dus dat, dan hebben we het over meer dan 60 jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: Laten we even luisteren naar het begin van het eerste nummer van Far and March.

0: En dit is een beetje zo'n trailermuziekje van MGM of zo.
1: Ja, precies.
0: Zit te wachten op een leeuw.
1: Ja, ja, precies. Nee, maar dat is het ook echt. En ik denk dat dat ook gewoon de filmmaker in Sir Anthony Hopkins is. Die gewoon eigenlijk gewoon met een enorme slap in de face als het ware die opname wil starten. En je ook echt even een soort van bij de keel wil grijpen van luister, dit ga ik doen. Dit is mijn feestje. En veel plezier.
0: Hoor jij dat dit gemaakt is door een acteur?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee, want het is gewoon, het is muzikaal, is het gewoon goed.
0: Dat wel.
1: Nee, absoluut, absoluut. En laten we wel bezig. Hij kan als acteur beter componeren dan ik als componist kan acteren. Dus het is gewoon hartstikke goed en hartstikke netjes gedaan.
0: Maar we luisteren, lees ik een beetje uit jouw woorden, toch naar een verdienstelijke hobbyist.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, ik bedoel, als iemand uit Assen dit zou hebben gecomponeerd, zou je niet met Gustavo Dudamel in Londen dit opnemen.
0: Want dat heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: En die heeft dat ook alleen maar gedaan omdat het Anthony Hopkins is.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik kan me indenken dat het wel heeft geholpen. Ja. Absoluut.
0: Hoor je ook nog andere componisten erin doorcijpen? We noemden al even, half voor de grap, zei ik,
1: Richard Strauss inderdaad. Nou, een stuk wat we net hoorden, vind ik Khachaturian bijvoorbeeld Spartacus referenties hebben. En zo hoor je in de hele plaat eigenlijk verschillende dingen. Hij heeft bijvoorbeeld in een van de stukken echt wel een Gershwin-Bernstein-achtige invloed.
0: Oh ja. Want hij heeft ook inspiratie gehaald, ik weet niet of je dat stuk bedoelt, uit zijn jeugd in Wales.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Bracken Road. Laten we even luisteren. Thank you.

0: Kun je ook horen toch op een bepaalde manier dat hij Wales in zijn achterhoofd had bij het schrijven?
1: Nee, ja, ik denk hier toch aan een beetje New York vibes. Ik hoorde hier eerder Rhapsody in Blue-achtige
0: dingen. Ja, wat je net al zei.
1: Ja, ja. Een beetje dat tegen jazz aanschuren in deze compositie. Dat is voor mij niet Wales. Maar goed, ja, ik kom niet uit Wales, dus misschien is het een hele sterke jazz.
0: Jij noemde al die Grammy-winnaar Gustavo Dudamel. Ja. Hoe zijn die twee op elkaars pad gekomen, deze dirigent en deze acteur?
1: Nou, dat moest ik ook even opzoeken. Maar uiteindelijk is dat via de acteur Bradley Cooper, of acteur en regisseur Bradley Cooper gedaan. Die heeft de film over Leonard Bernstein gemaakt. Die is toen ook bij Dudamel en een aantal andere dirigenten in de leer gegaan. En die heeft ze met elkaar in contact gebracht.
0: En hoor je de invloed van Dudamel op wat Hopkins maakt?
1: Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Ik

0: Kun jij nou als componist horen dat hij niet klassiek geschoold is, Hopkins?
1: Nee, dat kan ik niet één op één zeggen. Nee, ik ben zelf ook niet klassiek geschoold. Dus wellicht ligt dat aan mij. En zegt iemand die dat wel is, kan een heel mooi pinpointen waarom.
0: Maar je hoort wel de hartstocht voor Stella. Hè?
1: Dat, en je hoort de passie. En wat je ook vooral vind ik, en dat vind ik heel mooi. En misschien bedenk ik me dat erbij, maar ik hoor de liefde van een oudere man. Dit is geen Mozart die op zijn 20ste een liefdesbrief muzikaal schreef. Maar dit is een oudere man. Die...
0: Een soort rijpheid.
1: Ja, er zit een verlangen in. Er zit ook een eenzaamheid in.
0: Een enorme melancholie.
1: Ja, absoluut. En nou ja, die man heeft ook een leven gehad. Of nog steeds, gelukkig. Met kinderen die hij niet meer ziet. En ruzie en weet ik het allemaal. Dus er zit... Liefde gaat gepaard met pijn. En dat hoor je, vind ik, in die muziek heel erg terug. En dat vind ik heel mooi gedaan.
0: Kun je Hopkins op basis van dit album serieus nemen als componist? Doet hij er toe?
1: Ja, dat is... Wanneer doet iemand het er toe? Ik vind als je een plaat opneemt met dit orkest, met deze dirigent en ook voor deze platenmaatschappij, voor Decca Records, dan doe je er toe. En dan kan ik er misschien van alles van vinden. Maar als ik de luistercijfers even heb gekeken op Spotify, dan... Ja, dan doet hij er toe, want heel veel mensen hebben het beluisterd.
0: Want dat loopt al in de miljoenen of zo?
1: Nou, nee, dat nog niet, maar dat gaat wel mogelijk.
0: Dus aardige muziek, maar de vraag is of het uitgebracht zou worden als hij niet zo'n beroemd acteur was geweest.
1: Ik denk als hij iets meer was gaan schuren in de muziek en iets meer de dissonantie had opgezocht, dat het misschien iets meer had geweest.
0: Matthijs Kieboom, componist voor film en televisie, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Rianne. Funeral. In de maand augustus spreken we elke zondag in het oog met de genomineerde van de Hebban debuutprijs. En vanavond is dat Anna Sijbrand. Ze is genomineerd voor haar debuutroman Tijgerstrepen. Een verhaal over familie, vriendschap en de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dag Anna, fijn dat je er bent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik las dat je als dramaturg in dienst van toneelgroep ITA zo'n 100 boeken per jaar las. En dan per boek noteerde wat interessante thema's voor bewerkingen waren. Is zo ook het idee voor dit boek ontstaan?
1: Nee. Ik ben al, voordat ik bij ITA begon te werken als dramaturg, was ik al een paar jaar bezig met dit boek in het geheim.
0: In het geheim? Waarom?
1: Nou, ik vind het heel lastig als ik niet weet of iets goed gaat worden om dan tegen mensen te zeggen dat ik ermee bezig
0: Niemand
1: ben.
0: Niemand wist het.
1: Nee, ik heb wel mijn ouders wisten het. Dus ik ben één avond begonnen met schrijven en toen liep ik de volgende ochtend naar beneden en zei ik ga een boek schrijven. En die dachten echt, nou, die is helemaal knetter. Maar ik
0: en
1: het
0: toen
1: wel
0: wist
1: gedaan.
0: Je ook, het moet over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan?
1: Nou, het is eigenlijk best wel snel, het werd heel duidelijk waar het over ging. Dus ik heb binnen één nacht de berg waar het zich afspeelt, die was er. De huizen die er waren, de families, de personages en ook het onderwerp. En dat is gaandeweg eigenlijk binnen één zomer heeft dat zich best wel gedistilleerd tot dit boek.
0: Want je vertelt een geval van seksueel overschrijdend gedrag vanuit twee perspectieven. Van de dader en van het slachtoffer. Stond dat voor jou meteen vast dat je daarvoor zou kiezen om het zo aan te pakken?
1: Die eerste avond nog niet, maar diezelfde zomer wel. En ik weet nog dat ik aan het schrijven was en dat ik op een gegeven moment dacht, er mist iets. En toen opeens schillend zo was van, dit is het, ik moet ook vanuit hem schrijven. Want anders dan is het verhaal niet compleet en dan is het voor mij ook niet interessant genoeg om het erover te hebben. Dus dat was wel vrij snel duidelijk.
0: En is het verhaal daardoor voor jouzelf ook completer geworden?
1: Ja, ik denk wel, wat ik me afvroeg, want het ding met seksueel geweld en zeker met dit soort gevallen, het gebeurt heel veel. En de kans dat het gebeurt door mensen die we lief hebben of die we kennen of die we graag zien, is best wel aannemelijk. En ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk om te bedenken dat, oh ja, misschien is het wel een vriend van me die zoiets kan doen. Ja. En ik wilde dat kunnen begrijpen. En daarvoor was dit wel nodig.
0: Want voor mensen die het boek niet hebben gelezen, het gaat over een meisje dat verliefd is op een jongen die ze al heel lang kent.
1: Ja.
0: En die bouwen een soort van liefdesrelatie op. Maar dan gaat het op een gegeven moment mis.
1: Ja, het is eigenlijk aanvankelijk een heel erg mooie liefde. En ook dat je als lezer hopelijk denkt van, oh ja, wat fijn wat hier gebeurt. En op een gegeven moment is er een vorm van miscommunicatie en gaat het over tot grensoverschrijdend seksueel geweld, een verkrachting.
0: En, want zij zegt nee en hij doet het toch.
1: Ja, zij zegt 8 keer nee en hij heeft niet door dat die nee echt een nee betekent.
0: Je hebt ook een passage bedacht die je kan voorlezen. Wil je dat doen?
1: Ja.
0: Krijgen we een beetje een indruk. Het gaat over Eva en Antonio.
1: Is het mogelijk? De gedachten rennen door mijn hoofd. Maar het enige antwoord dat ik kan vinden is een nee. Dat is onmogelijk. Hij zou dat nooit doen. Mijn beste vriend zou altijd naar mijn nee luisteren. Hij is niet iemand die dat zou negeren. Hij is niet zo'n man. Niet Antonio, niet hij. Hij houdt van mij. Die kont van jou schreeuwt om genomen te worden. Ik bijt in haar bil en zoen en lik. Mijn hoofd rust op haar billen. Ze reageert met een schattig klein gilletje en geeft me een duw. Dit is het. Ze wil het. Ze wil spelen. Ik kus haar wang en laat mijn vinger langzaam naar beneden glijden. Opzettelijk op een tergend langzaam tempo. Ik wil dat ze het niet meer kan uithouden. Ik wil dat ze me smeekt om hem erin te duwen.
0: Ja, dat is een indringende scène, hè? Hoe leef je je in om dat te schrijven?
1: Ik heb een paar verschillende dingen gedaan. Ik heb gesprekken gehad met veel mensen van verschillende generaties en geslachten over het onderwerp en over wat zij zelf hebben meegemaakt. Dus dat waren vrij heftige en intieme gesprekken.
0: Zei je dan ook, ik ben een boek aan het maken, en kun je me wat vertellen?
1: Ja, ik heb daar heel erg open kaart in gespeeld en gezegd, dit is ongeveer wat ik wil opschrijven. En waar ik naar op zoek was, ik wil een gevoel distilleren wat een beetje universeel is hierover. Wat gebeurt er met iemand wiens grenzen genegeerd worden? Wat betekent het als je nee niet meer serieus genomen wordt? En wat daaruit kwam was eigenlijk dat het je recht als mens geschonden wordt. En daar, ik heb ook allemaal boeken gelezen over het onderwerp, zowel fictie als non-fictie. En uiteindelijk had ik het gevoel dat ik dacht, oké, ik heb voldoende bagage. En toen heb ik het eigenlijk allemaal overboord gegooid.
0: Zitten er ook autobiografische elementen in? Ooit zelf mee te maken gehad?
1: Ik heb niet mijn eigen verhaal opgeschreven. Dat leek me niet interessant. En ik denk juist ook dat de rol van de fictie het mogelijk maakte om erover te schrijven. Omdat dat ook een bepaalde afstand creëerde. En dat was echt wel noodzakelijk.
0: Ja, ik zei al aan het begin, je bent dramaturg. Daar moet je ook wat aan gehad hebben bij het schrijven. Want het is allemaal, nou ook die scène, zo'n scène die je net voorlas. Het is heel beeldend allemaal. Je ziet het voor je.
1: Ja. Ik denk ook zeker dat ik er wat aan gehad heb. Het type dramaturgie dat ik doe is heel erg op tekst gebaseerd. Dus teksttoneel. Ik heb ook heel veel gelezen voor mijn werk. Repertoire, onderzoek gedaan. Bewerkingen begeleid. Vertalingen geschreven. En specifiek de vertalingen hebben me heel erg geholpen met ritme van taal en personages ontwikkelen. Dus dat helpt elkaar enorm.
0: En het viel me ook op dat het in zijn details ook heel sprekend is. Hè? Een deel van het boek speelt zich af in een restaurant waar Antonio werkt. Je beschrijft heel precies hoe zo'n professionele keuken werkt. Wat de taken van het keukenpersoneel zijn. Daar dacht ik toen ik dat las van, dan moet je bijna voor in de keuken hebben rondgelopen.
1: Ik heb in de keuken rondgelopen. Ja, ik dacht, als ik het doe, dan moet ik het goed doen. En ik was gaan schrijven en toen dacht ik, oh, dit is echt complete onzin. En toen had ik het geluk dat de toenmalige chef van de Plantage in Amsterdam zo vriendelijk was om met me te praten. En die zei, nee, je moet gewoon in die keuken staan. En toen hebben de koks mij, ik mocht meedoen voor een avond. Ik stond in de pas. Ik vond het heel erg leuk. Heel heftig, heel zwaar. Maar het was inderdaad heel goed. Want ik merkte ook dat ik dacht, ja, op een gegeven moment stond ik ook te schelden in die keuken. Dat ik dacht, ja, wie heeft mijn spinazie kwijtgemaakt?
0: Oh, je moest meekoken.
1: Ik moest echt mee. Ja.
0: Dat was die avond dat het helemaal niet lekker was.
1: Nee, het ging gelukkig goed. En ze waren wel dat ze zeiden, dat ze kwamen naar me toe. Ze zeiden, oh, er komt er zo'n schrijver. En we hadden een drukke avond. En ze vonden het echt niet leuk. En toen achteraf zeiden ze, nou ja, we hebben toch wel iets aan je gehad. Dus dat was wel heel fijn. Maar ik had nul ervaring erin. Dus dat was wel spannend.
0: Het boek gaat, zei ik al, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over wat de gevolgen daarvan zijn. Heeft de titel daar ook mee te maken, Tijgerstreep?
1: Ja, het personage beschrijft Tijgerstrepen ook als strié. En dat zij als jong meisje voor het eerst eigenlijk de consequenties van een vrouwenlichaam en hoe de maatschappij daarnaar kijkt, over zich heen krijgt. Maar het staat voor mij ook heel erg voor de kostbaarheid van de littekens die we meedragen en dat wat ons tekent, dat is er. En dat is ook soms heel dierbaar en heel mooi. En daaruit is het voor mij ontstaan, het idee voor de titel.
0: Ja. Want er zit ook weer niet een snoeihard oordeel in over de dader.
1: Nee, ik probeer eigenlijk altijd met liefde al mijn personages te behandelen. Zegt zelfs als je heel veel heeft geschreven. Maar ik dacht met een wijzende vinger oordelen, dat leek me niet interessant. En mijn conclusie is heel duidelijk voor mijzelf. Dit is een verkrachting, dit is strafbaar. Maar de waarom, die wil ik wel kunnen begrijpen.
0: Want die jongen waar het over gaat, die is, als hij daarmee geconfronteerd wordt een jaar nadat het gebeurt, is stom verbaasd.
1: Ja, ik vind hem ook af en toe best wel zielig. Dat ik denk, je zou zoveel baat erbij hebben als iemand nu naar je toe komt en zegt, hey, hoe gaat het? Of wat is er aan de hand? Hij loopt zo vast in zijn eigen manier om te kunnen communiceren. En ik denk ook dat dat iets is wat wij misschien als maatschappij elkaar moeten leren, van hoe praten we over dit soort onderwerpen? Want als slachtoffers het al zo onmogelijk vinden om erover te praten, de dader, daar zijn we nog niet eens over begonnen om daarover te praten.
0: Wat zou je mooi vinden als mensen voor gevoel meenemen als ze dit boek hebben gelezen?
1: Ik heb één reactie ontvangen en die is me heel erg bijgebleven. En dat was iemand die zei, ik ben iets heler na het lezen van dit boek.
0: Iets heler?
1: Ja, en dat vond ik wel echt, dat was echt prachtig om mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat het mensen aan het praten krijgt. En dat we ook het taboe dat op geweld van een geliefde of iemand die je kent, dat ook verdwijnt. En dat we moeten hier gewoon iets aan doen, want het gebeurt te veel.
0: Maar het is, je bedoelt, mensen moeten dit gewoon op tafel gooien?
1: Ja, met kerst.
0: Ja?
1: Maar ja, nee, ik denk wel. En ik ben er misschien ook in doorgeslagen, omdat ik zoveel vanwege mijn boek erover gehad heb. Maar het zijn hele waardevolle gesprekken.
0: Ja. Dus nou, wij zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen met die Herman de Buurtprijs voor Tijgerstrepen. Anne Sijbrands, dank je wel. Dit was het Oog na 12 uur op deze zender. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leren hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
3: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
2: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
1: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu.

0: omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En
3: dit is Omroep Zilt, 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldt het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.